0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर नृत्य बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेयर इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंद ने उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबुल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाइए उजाला रेडियो आपके साथ

You are. Ujala Radio Headlines. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. Eén verdachte is aangehouden. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

ठोकरें खा रही हर कदम पर नजर, ठोकरें खा रही हर कदम।

Pujala Radio, de grootste van Nederland.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. Eén verdachte is aangehouden. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. Eén verdachte is aangehouden. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Hoewel sommige mensen ervan genoten, is er ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxy-gebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van 11 bekende modemerken, waaronder Chanel en Bulgari. De merken gebruikten waarschijnlijk andere bedrijfjes die met Chinese arbeiders werken. Volgens de aanklager werden deze arbeiders mogelijk uitgebuit. Op het festivalterrein De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntman gewond geraakt toen een stunt misging. De man werd met een snelheid van 185 km per uur weggeschoten. Op beelden is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over het festivaltent vliegt. Het ging waarschijnlijk fout bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. En er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. De Europese omroeporganisatie EBU wil daarmee voorkomen dat atleten te sexy in beeld worden gebracht. Nu gebeurt het nog te vaak dat camera's inzoomen op de billen of het lichaam van een sporter. Volgens de nieuwe regels moeten tv-makers juist kiezen voor ruimere beelden die de sportprestatie en de techniek laten zien. Zo moet de aandacht weer gaan naar waar het echt om draait. En dat is de sport. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

Ha ha ha!

बोलिए।

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van 11 bekende modemerken, waaronder Chanel en Bulgari. De merken gebruikten waarschijnlijk andere bedrijfjes die met Chinese arbeiders werken. Op het festivalterrein De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntman gewond geraakt toen een stunt misging. Een zwangere vrouw die op 19 mei hardhandig door agenten naar de grond werd gewerkt bij het asielzoekerscentrum in Zeist heeft aangifte gedaan. En er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: मिलेंगे बड़े मजे।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Hoewel sommige mensen ervan genoten, is er ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxy-gebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van 11 bekende modemerken, waaronder Chanel en Bulgari. De merken gebruikten waarschijnlijk andere bedrijfjes die met Chinese arbeiders werken. Volgens de aanklager werden deze arbeiders mogelijk uitgebuit. Op het festivalterrein De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntman gewond geraakt toen een stunt misging. De man werd met een snelheid van 185 km per uur weggeschoten. Op beelden is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over het festivaltent vliegt. Het ging waarschijnlijk fout bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. En er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. De Europese omroeporganisatie EBU wil daarmee voorkomen dat atleten te sexy in beeld worden gebracht. Nu gebeurt het nog te vaak dat camera's inzoomen op de billen of het lichaam van een sporter. Volgens de nieuwe regels moeten tv-makers juist kiezen voor ruimere beelden die de sportprestatie en de techniek laten zien. Zo moet de aandacht weer gaan naar waar het echt om draait. En dat is de sport. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Priyatmao, kartavya kabhi aag aur pani ki parwah nahi karta. कर्तव्य पालन ही चित्त की शांति का मूल मंत्र है।

You are Ujala Radio Headlines. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van 11 bekende modemerken, waaronder Chanel en Bulgari. De merken gebruikten waarschijnlijk andere bedrijfjes die met Chinese arbeiders werken. Op het festivalterrein De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntman gewond geraakt toen een stunt misging. Een zwangere vrouw die op 19 mei hardhandig door agenten naar de grond werd gewerkt bij het asielzoekerscentrum in Zeist heeft aangifte gedaan. En er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wakker worden, wakker worden, wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Op You Are, Ujana Radio.

Het is geworden 1 minuut over 6:30. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Namens directie en crew van Ojala Radio heet ik u allen heel hartelijk welkom op deze vrijdag de 17 juli 2026. Swagatam, Gosham Deet, Namaskar, Satsriakal, Assalamu Alaikum. Goed geslapen allemaal? Ja, het zal vandaag een beetje frisser worden dan je gewend bent. Het is de afgelopen dagen behoorlijk warm geweest. Maar ja, als het zo'n 27, 26, 27 graden is, dan vinden we dat ook al goed. Of 25 vinden we ook al lekker. Op dit moment is het frisjes 16 graden. Maar goed, voor vandaag kunnen we weer veel zon verwachten. En hier en daar toch ook wel een enkel wolkje. Oké, Good Day with RJ is van start gegaan. U krijgt hierin de actualiteiten en ook wel de mooie liedjes te horen. Dus blijft u afgestemd op your favorite radio station.

Koei, doa, karo. Ja, dat was een prachtig lied om mee van start te gaan uit Navratin. En dan heb ik nog eentje van een tijdje geleden, dat wel. Uit 2013. Sonit Hijohan en Ati Veslam.

Wat een fantastisch lied is dit toch van Atif Aslam en Sonidi Johan. En dat was, als ik me niet vergis, uit race. Ja, race 2. Als ik dat nog goed heb onthouden. In elk geval, ik heb al aardig wat appjes gekregen. Iedereen is al lekker vroeg wakker, moet ik zeggen. En dat doet me goed. Want iedereen is dan lekker wakker met mij en luistert naar your favorite radio station, Ojala Radio. Maar goed, ik heb nog meer mooie songs voor je. Voordat we naar, even kijken, de 90s gaan. Zal ik deze eerst zetten of die eerst zetten? Ja, ze zijn allemaal mooi om nu voor je af te rijden. Maar deze heb ik lang niet voor je gedraaid. Dus laat ik dat dan maar even erbij halen.

fantastische song hebben we ook weer te horen gekregen hier in het programma. 7:15 precies. Goedemorgen Nederland, fijn dat u allen bent afgestemd op uw favorite radio station. Degenen die nog lekker lui zijn, nog niet uit bed zijn gerold. Kom op mensen, even wat rek- en strek oefeningen doen. Dat is altijd goed voor de bloedsomloop. Zuurstof in je lichaam moet eventjes erdoorheen gaan. Dan voel je je niet zo stijf en stram. De ouderen moeten wel niet meteen opstaan, hè. Even wachten. Even, ja, zeg maar dat het alles een beetje gaat lopen. In je lichaam. En dan kun je rustig opstaan. Anders vallen. Dus dat willen we niet. En ik zeg altijd, een gewaarschuwd mens stelt voor twee toch, dus wij helpen je daaraan denken. En u weet, het is vrijdag vandaag, de 17e juli. Ik heb ook weer de 90s voor je in de player staan. Dit is weliswaar uit 2002, maar is wel alweer goed voor bijna 25 jaar, toch?

En dit is nog wel de female version geweest, want je hebt ook een male version. Maar goed, ik heb niet zoveel tijd meer, dus we zullen een stukje hiervan moeten missen. Maar geniet nog ook wel hiervan.

jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op Iran uitgebreid. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bombardeerden gisteren onder andere bruggen in het zuiden van het land. Tegelijkertijd heeft Iran raketaanvallen uitgevoerd op landen in het Midden-Oosten die samenwerken met de Verenigde Staten, zoals Qatar. Het conflict gaat over de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor schepen die olie vervoeren. De politie heeft gisteren in een huis in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden. Het gaat om 100 tot 150 fietsen die waarschijnlijk zijn gestolen. Er is één verdachte aangehouden. De politie onderzoekt nu waar de fietsen vandaan komen en hoopt ze snel weer terug te kunnen geven aan de eigenaren. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Veel mensen hebben ervan genoten, maar er was ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxygebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. En op het festival De Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteren een stuntman gewond geraakt toen het misging bij een stunt. De man werd als een katapult weggeschoten met zo'n 185 km per uur. Op beeld is te zien hoe hij metershoog door de lucht over een festivaltent vliegt. Het is waarschijnlijk fout gegaan bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: Ujala Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in GIA Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
9: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat hier. Aur haan, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: AR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt zoals altijd op vrijdagochtend reuze mee met de drukte. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de grens 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A59 van Os naar Den Bosch bij Kruisstraat. Dat laatste komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisaat. Ghar ghar me. Auto me. Chahe jahan par bhi hai. Aap ujjala hi ujjala sun rahe hain. Ujjala kisaat. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

Hartelijk welkom allemaal voor degenen die de radio net hebben aangezet. Goedemorgen, het is vrijdag de 17e juli 2026. En het zonnetje begint hier in Amsterdam-Zuidoost ook al een beetje door te komen. Ik hoop bij u ook wel. En dat zal zo de hele dag zijn. Af en toe zal er hier en daar een sluierwolkje zijn. Gisteren heeft het een beetje gemot. Niet echt zwaar, maar er waren wel flinke druppeltjes. En dat was toch wel lekker hoor. En weet je wat de appjes betreft, ik heb er alweer zoveel gehad. Fijn dat iedereen ook alweer wakker is samen met mij. Even kijken. Ja, ik zie ze hier. Ik zie ook deze ook. Wat een apart plaatje heb je gestuurd. Riakalu, dankjewel voor je plaatje. En een fijne luisterstemming zal ik zeggen. En dankjewel ook altijd weer de crew te groeten via jou. Dankjewel voor je appje. Ook Asha uit Haarlem wens ik een hele mooie dag toe. Wimla, dankjewel. En ook de groeten aan Ine en Paul. Ook Bhai Haji Abdul Wahab Dennis wens ik een mooie vrijdag toe. Nou zo, ja, je bent er vroeg bij. Ik weet dat je af en toe met een half oor luistert. Maar bij deze een hele Blessing Friday toegewenst. En ook Gisla uit Groningen wens ik een mooie werkdag toe. Altijd als je vroeg naar het werk moet gaan, heb je al rond 17:30 een appje gestuurd. Dankjewel ervoor. Rewien, ook voor jou een mooie dag toegewenst. En blijf zeker ook afgestemd op your favorite radio station. Zover als het kan als je aan het werk bent, hè. En soms is het best wel lastig. Maar als je met cijfers bezig bent, moet je je concentreren. Dan begrijp ik dat ook wel. Ook zus Lina daar in Enschede wens ik een hele fijne dag toe. Mila, hartelijk dank. Fijne dag ook aan mijn bro Rakesh. En ja, Rashid uit Amsterdam is dit keer ook vrij snel. Dankjewel. Mooie dag ook toegewenst aan Kieren en Ankel Khan in Hoofddorp. En al de andere mensen daar wens ik een hele fijne luisterstemming toe. Mijn matchmaker in Amstelveen is ook lekker wakker geworden. Na gisteren een leuke dag te hebben gehad, nietwaar? En ook Marianne in Groningen. Ook voor jou een Blessing Friday. En Broji, dank u wel. Ook voor u een hele mooie dag toegewenst. En Satya, je ligt nog lekker te luieren, hè? Maar vandaag moet je vroeg opstaan, denk ik. Dank je wel voor je appje. Ook Shanta uit Lelystad wens ik een hele mooie dag toe. Ja, zijn er veel vandaag. En de laatste, Sudesh. Hartelijk dank. Oh nee, niet de laatste. Want ik zie ook nog Lachmanji zijn appje binnenkomen. Ook voor u een hele fijne dag. En u maakt zich klaar om strakjes te gaan tennissen. Dat is heel erg goed om zo lekker bezig te zijn, hè. Goed, dan heb ik ook weer de leuke songs voor je op een rijtje gezet. De up-tempo songs. En dan begin ik met deze. Hij was in de tijd een filmisch daarna. Bapida heeft dus de muziek gemaakt daarvan. Maar daarna, dat was in 2021, werd het een popsong. Gebracht door Nikita Gandhi en Dave Nagy. En NB, Saatsemon der Paar. En niet zo lang geleden uit de film Kama hadden ze het weer gebruikt.

Ja, ze hebben het heel leuk gedaan hoor. Deze Zaatsemonderpaar was ook heel, heel erg leuk om te horen. En dan ga ik naar Kamal Khan en Payal Dev met deze Dil Dediya song uit de film Radhe van 2021.

हांजी तुझे दिल दे दिया। ओके, इट इज 8:50 alweer. Straks heb ik de nieuwtjes voor je. En ze koppen ook vaak allemaal tegelijkertijd met één ding. Maar vandaag zijn er verschillende dingen. Eentje heeft dus het een en ander over een ICE-agent. En de andere heeft het over even kijken. Verwarde personen. Dat is ook wel weer een politiezaak. Maar we gaan eerst naar het nieuws toe. Voor vanochtend is het dus vrij zonnig. In de loop van de dag ontstaan er landinwaarts wat stapelwolken, waaruit later lokaal een buitje of een onweersbui valt. De grootste kans hierop maakt het noordoosten van het land. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden vandaag. En er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Dus het zal wat kouder aanvoelen. Voor vanavond is het overal droog en klaart het ook een tijdje op. Waarna vannacht de bewolking weer zal toenemen. En dat zal dan maken dat de temperatuur zo'n 17 graden zal worden. En voor morgen moeten we het weekend dus eventjes doornemen met u. Maar dat zal dus wel overwegend bewolkt starten en zijn. Want de zon krijgt pas later wat meer ruimte. In de loop van de dag zeggen ze dan maar als morgen. Voor nu ga ik eventjes kijken. Ja, we gaan naar deze mooie song.

Zara, touch me. Dan, deze was in 2008 een grote hit geweest, dat kan ik je wel zeggen. Nou, ik heb wel niet zoveel tijd hiervoor, maar goed, we gaan het toch maar gewoon lekker doen. Het is vrijdag vandaag. En het is vakantieperiode dus. En er zijn wel wat nieuwtjes, maar laten we hiervan eerst gaan genieten.

0: geweldige zanger zit ook weer in de tijd. En nog steeds als je het hoort, is dat fantastisch. Oké, inmiddels geworden 8:58.
1: Hi, I'm Katrina Kiff.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
3: Hi, Mehu Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: Main Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Zo, en dan heb ik in de tussentijd ook weer wat appjes binnengekregen. Goedemorgen Rakesh en Natasha in Rotterdam. Dankjewel voor jullie appje. Ook een mooie werkdag aan jullie toegewenst. En hetzelfde geldt voor Chandra. Hartelijk dank voor je appje. En Ashmi, ook voor jou. Je zit lekker te genieten van je ontbijtje en vooral je koffie. Armand en Kiwi de Heer, jonge heren, slapen nog. En Ruby is inmiddels ook al naar het werk. Groetjes en een fijne dag toegewenst.

Die zijn er wel, maar het gaat over en weer. Want ik zeg, de interactie is heel goed tussen ons. 7:58 inmiddels geworden. Kom, dan gaan we beginnen met de nieuwtjes. Die ICE-agent moet ik zeggen, die maandag in de Amerikaanse staat Maine een Colombiaanse man doodschoot, heeft volgens familieleden een lange geschiedenis van gewelddadig gedrag en ernstige psychische problemen. En dat meldt persbureau AP op basis van gesprekken met de familieleden, 2 ex-vrouwen en honderden rechtbankdocumenten. Hoe is die man dus politieagent geworden? Het gaat volgens AP om de 37-jarige David Brulietta, een voormalig militair die sinds kort voor de immigratiedienst ICE werkt. Hij schoot de 25-jarige Colombiaanse migrant Johan Sebastian Duran Guerrero dood tijdens een controle in de kustplaats Biddeford. Het ministerie van ICE, waar het ministerie onder valt, heeft dus verklaard dat Duran Guerrero probeerde weg te rijden en dat de agent uit angst voor de veiligheid van omstanders zijn wapen gebruikte. De autoriteiten zeggen de zaak nog te onderzoeken. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. Ja. Ze doen wel vaker van die dingen. Waarom moet je direct gericht schieten? Ik kan toch op de benen als eerste schieten, want dat leer je eigenlijk. Maar nee, ze gaan meteen alweer iemand vermoorden als het ware. De zwangere vrouw die op 19 mei hardhandig door agenten naar de grond werd gewerkt bij een ACE in Zeist, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Ze beschuldigt de politie van poging tot zware mishandeling, mishandeling of schending van de geweldsinstructie. Advocaat Willem Jebbink bevestigt de aangifte en Jebbink legt uit waarom de vrouw is overgegaan tot een aangifte. Op de bekende beelden wordt zijn cliënt hardhandig op de grond gegooid. Er was geen noodzaak voor deze hardhandigheid. De professionaliteit van het handelen ontbreekt dusdanig dat het volgens ons opzettelijke mishandeling is geweest. En met de aangifte hoopt Jebbink ten eerste dat wordt vastgesteld dat zijn cliënt slachtoffer was van mishandeling. En die erkenning is dus belangrijk. Dus ze heeft nu aangifte gedaan. Ja, zwanger of niet? In elk geval, zwanger is al heel erg. Dus een aangifte is op zijn plek, denk ik dan ook wel. Nou, dan heb ik nog dit politieberichtje. Ruim 96.000 keer ontving de politie in de eerste helft van dit jaar meldingen over personen met verward gedrag. Dat is 17% meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hoewel het aantal incidenten al jaren gestaag groeit, is een plek van deze omvang sinds de coronapandemie in 2020 niet meer voorgekomen. Het aantal meldingen is in de meeste gemeenten toegenomen en van de grootste 20 gemeenten werd de sterkste stijging in Zaandam waargenomen. Daar nam het op jaarbasis met meer dan de helft toe. In dezelfde lijst met grote gemeenten werd alleen in Almere minder vaak overlast door verward gedrag gemeld. Het ging daar om een lichte daling van 1103 naar 1081 meldingen. In de gemeente Amsterdam vonden veruit de meeste incidenten plaats en daar ging het om ruim 6800 meldingen. Rotterdam en Den Haag die volgen daarna. Nou, strakjes hebben we nog meer nieuwtjes, dus we blijven afgestemd op Ujala Radio.

0: te.
1: Ja, zulke liedjes komen echt niet meer terug, hè. Dus moet je ervan genieten als je dan zoiets te horen krijgt. En inderdaad, toen werden er hele andere liedjes gemaakt. Andere betekenis. Tegenwoordig heb je ook hele mooie songs, hoor, daar niet van. Maar hoe het in de film ook overkwam, het blijft hangen. Terwijl die liedjes van nu... Ja, dat is niet alleen maar bij ons zo. Ook in de westerse wereld is dat het geval. Je hoort een liedje nu en na 2 maanden, dan ben je het al vergeten. En dan plotseling denk je, oh, ik heb dat liedje gehoord. Het was inderdaad mooi. Maar dat was het. Als je deze hoort, dan zeg je, wauw, blijft mooi. 7:15 inmiddels geworden. Ik heb nog meer nieuwtjes voor je. De regio Noord heeft al 2 weken zomervakantie. Maar op openbare basisschool Lares in Enschede gaan 10 kinderen deze week nog steeds naar school. Ze zijn buiten de schoolvakanties om vrij geweest en halen dan nu de dagen in. Dat scheelde hen ook zo'n €600. Lares doet mee aan een experiment waardoor de school niet zo strak gebonden is aan normale schoolvakanties. De kinderen kunnen 7 dagen in het jaar vrij krijgen zonder die te hoeven inhalen doordat de school niet aan studiedagen doet. En daarnaast kunnen ze 10 vrije dagen plannen die ze aan het einde van het schooljaar moeten inhalen. Elke ouder maakt wel eens gebruik van die eerste 7 vrije dagen, vertelt schooldirecteur Lisette Scholten van Lares. En ouders kunnen hun kind afmelden als het een keertje laat is geworden of als ze een dag eerder op vakantie willen. Rachel Oost heeft 2 kinderen op de Lares-school zitten en gaat bijvoorbeeld naar de Efteling op een rustige dag. Wat ouders anders stiekem doen, dat kan hier dus gewoon wel. Want het is verdeeld. Ze zijn langer open, ook tijdens de vakantie. Maar goed, dat is in wederzijds overleg zo gedaan. En het schijnt te werken. Het is een experiment voor ze. En dat is ook wel mooi zo. En dan heb ik nog dit nieuwtje voor je. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens aan burgers op internet, zo blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. En dat terwijl het probleem al jarenlang bekend is en de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens, AP, er in 2017 al bij gemeenten op aandrong om zorgvuldig om te gaan met het publiceren van gegevens van burgers. Desondanks vonden de NOS en Nieuwsuur weer 100 documenten met e-mailadressen, privételefoonnummers en adresgegevens van burgers. En ook zaten er documenten tussen met nummers van identiteitsbewijzen en zelfs burgerservernummer. En ja, dat kan natuurlijk niet, hè, BSN. Maar dan gooi je hele hebben en houden van de mensen zo op straat. Het gebeurde bijvoorbeeld als inwoners een vergunning aanvroegen of reageerden op een plan in hun omgeving, zoals de komst van een AZC. En als gemeenten dat publiceren op internet, onder meer omdat dat moet vanwege de wet open overheid, dan moeten privégegevens worden weggelakt. Maar ja, dat doen ze dus niet altijd. Helaas, zo gaat dat, hè. Kom, dan gaan we weer even door met een andere mooie song. Even zien, zal ik die zetten of zal ik toch maar een van die andere songs zetten? Nee, deze is wel goed, hoor.

ook Lukbeertje wil ik danken voor zijn appje. En Yvonne Doulet, ook voor jou een hele mooie dag toegewenst. Blijft al en afgestemd op het Jala Radio. Ik ben straks weer bij u terug. En dat zal zijn ongeveer 7 over 8. Stay tuned!

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude te jurben daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: Het watertekort in Nederland zorgt niet alleen voor problemen bij boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook bij vissen. Omdat de zijgeulen van de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplek. Waterschappen nemen daarom maatregelen om de natuur te beschermen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer uit rivieren en sloten worden gepompt. Gisteren werd al bekendgemaakt dat in Nederland officieel sprake is van het watertekort. Gemeenten publiceren nog steeds te vaak per ongeluk privégegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van inwoners die een vergunning aanvragen of reageren op plannen in een buurt. Volgens de wet moeten gemeenten deze documenten online zetten, maar moeten persoonlijke gegevens eerst onleesbaar worden gemaakt. Dit gebeurt vaak niet of niet goed genoeg. Volgens een adviseur komt dit meestal door slordigheid. De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op Iran uitgebreid. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bombardeerden gisteren onder andere bruggen in het zuiden van het land. Tegelijkertijd heeft Iran raketaanvallen uitgevoerd op landen in het Midden-Oosten die samenwerken met de Verenigde Staten, zoals Qatar. Het conflict gaat over de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor schepen die olie vervoeren. Stuntman Jim Van Ness, die gisteravond gewond raakte op de Zwarte Cross, maakt het goed. Jim werd rond 9 uur weggeschoten over een grote tent, maar landde heel hard op het luchtkussen. Hij kon gelukkig wel gewoon praten. De man is met een brancard weggebracht en nagekeken door artsen. De organisatie laat nu weten dat het helemaal in orde is met de stuntman. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते हैं. ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो. और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो. Dit is Ujala, jouw song, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: Raza Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte. Bij Eindhoven heb je 5 minuten vertraging op de A2 naar Maastricht voor het knooppunt De Hocht. En de A12 richting Duitsland 5 minuten vertraging voor de grensovergang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abuja Radio. Toe Janne toch. Abuja Radio. Sabse barkawala.

is het geworden, bijna 8:09. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Ja, ik was eventjes 2 opmerkelijke berichten aan het doornemen. Ga je straks van me te horen krijgen waar het allemaal over gaat. Maar Kees, ook voor jou een hele mooie dag toegewenst. Dankjewel voor je appje. Denk dat je vandaag wel vrij bent, want je gaat zometeen wat boodschappen doen. Want je gaat lekker op vakantie. Dus dan wens ik je alvast een hele fijne vakantie toe. Maar ja, waar je ook bent, je kunt ook altijd een appje sturen. Want nu heb je ook altijd vanuit Brussel, België. Dus waar je ook bent, even een appje sturen. Dan weten we het hoe het met je gaat daar. En een fijne tijd toegewenst. Goed, dan moet ik naar de 80's toe. Maar ik ben even aan het wikken en wegen welke ik nou voor je ga doen. Allemaal zijn ze mooi, wat ik nu geselecteerd heb.

Nou, ik denk dat ik het gevonden heb, hoor. We gaan met deze van start. Uit de film Kassam bij de Carnevale.

Ja, dat was weer eens eventjes een fantastische song dat we hier gehoord hebben, nietwaar? Gina He, Gina B. En dat was dus uit Kasam Pijdakker Nivaliki. En even zien, we gaan nu naar een andere song. Heb je ook al vaker gehoord hier bij Ojala Radio? En een nieuwe song, komen maar mooi.

नाचो जब तलक मैं नाचो जब तलक अरिजीत सिंह मधुबंटी बागचे एन अकाशा. Dat was weer even leuk om gehoord te hebben. Maar wat dacht je van deze Kala Shakala? Is een liedje van Noor-Jahan geweest in der tijd. Maar hebben het in een trendy outfitje gestoken nu hoor.

0: Ja, ik zeg je toch, is een geweldige zong. Een tijdje was het ook heel erg populair. Maar ik schreeuw je zo in mijn oor, man. Ja, high heels dragen, dat is niet makkelijk. Maar ja, veel mensen lopen ook gewoon op straat gaan wandelen ermee. Dan kunnen ze het nog wel. Maar ja, als je het kan doen. Maar ik doe het niet meer, hoor. Ik hou het bij mijn sneakers.
1: Ik ken

Ja, Heels, dat was in de tijd ook uit Kika een grote hit voor Yo-Yo en Friends. Maar goed, ik ga nu eventjes naar dat opmerkelijke bericht wat ik aan het lezen was. Kijk, als ik in de auto zit, vooral lange wegen, dan heb je, wat heb je voor je? De auto's natuurlijk. En dan kijk ik naar de kentekenplaten, de combinatie van letters en cijfers, probeer ik altijd iets mee te maken. Een naam van te maken, een land of iets dergelijks, of je probeert altijd iets. En het lukt meestal ook wel. En ja, deze dame, die mevrouw in Amerika, die heeft haar kentekenplaat moeten vernieuwen. En ze kreeg een nieuwe kentekenplaat. En die kentekenplaat, die had zo'n combinatie van letters. S, Q, Z. En dan had je E55. Maar als je ernaar kijkt, eerste oogopslag zeg ik, squeeze, S. En inderdaad, lees ik verder en dan ze kreeg dat dus in de brievenbus. Ze zegt van, daar stond gewoon duidelijk op, staat 5, ja, de A55. Maar dat leest als eerste als squeeze, S. Ze kon weer door het lint gaan. Maar goed, hoewel ze in een gepensioneerde omgeving woont, waarbij veel gepensioneerden zijn. Sommigen vinden het leuk, anderen vinden het very irritating dat ze daarmee soms gaat rondrijden. Maar ze zegt van, ja, de zonen die vinden het maar wat hilarisch. Zelf zegt zij ook van, ik zou het liefst direct terugsturen. Ze zeggen, als ik ermee rondrij en anderen achter haar beginnen te toeteren en geven een duimpje, dan moet ze wel van binnen lachen. Want ja, ze heeft het niet gevraagd om zulke letters te moeten krijgen. En in Amerika worden zulke kentekenplaten in de gevangenis gemaakt, de staatsgevangenis in Noord-Florida. Daarna wordt het via de overheidsinstanties verder verspreid. Maar natuurlijk wordt er ook altijd gekeken naar willekeurige letter- en cijfercombinaties. En als dat niet door de beugel kan, dan wordt dat niet gemaakt. Dan wordt dat ingetrokken en wordt er een nieuwe voor gestuurd. Maar waarom deze dus er doorheen is geslopen, dat weet ze niet. Maar ja, ze zegt het is wel grappig. Een AI-foutje misschien? Zou dat het kunnen zijn? Ja, je weet maar nooit. Ja, dat kan allemaal wel het geval zijn geweest. Anyway, even naar de appjes toe. Paar zeggen, dan moet Leo ook een hele fijne dag aan jullie toegewenst. En zus Eden ook een Blessing Friday. En Armaan, ja, je bent nu lekker wakker. En ik moest van je ma je rapportcijfers zien. En wat een mooie cijfers zijn dat. Vooral voor wis, scheikunde en natuurkunde. Nou, ik ben heel erg trots op je. Dus kan ik alleen maar zeggen, je verdient het om je favoriete liedje te moeten horen. Ai, ai, ai, ai.

Ja, dat blijft een geweldige song. En ja, alle anderen die ook nog een mooi rapport hebben gekregen over zijn, die wens ik natuurlijk een hele fijne dag toe. En wat dacht je van deze? Heb ik lang niet voor je gedraaid, hè? Dus, enjoy! Bhoot Bangala, Bhoot Sebajalo!

kan je wel zeggen, jojo, Rising. Ja, ik weet het, dat is ook mooi. Maar even kijken naar wat het AD allemaal aan hoofdpunten heeft. Watertekort dwingt bouwers tot actie. Gigantische waterzak onder de vloer van nieuwbouwwoningen te moeten plaatsen. Stuntman naar het ziekenhuis na sprong van 75 meter over een tent op Zwarte Cross. En dan heb je ook nog scheidsrechter in tranen. Bijzondere tattoo voor Cucurella en tramp naar finale. Wat er allemaal gebeurde op het WK, hè? En ook nog, Trump verwijst naar Deep State complottheorie in speech over verkiezingsfraude. En dan heb je ook nog andere nieuwtjes, maar ook dit. Auto crasht tegen een boom en vliegt in brand in Gronings buitengebied. Twee mannen, één van 25 en één van 30, die kwamen te overlijden. Ja, 5 minuten over 8:30 inmiddels geworden. We hebben nog de weetjes, maar dat ga ik zo meteen doen. Meestal doe ik dat rond 8:30, maar er was vandaag wat meer nieuws. Dus strakjes doen we dat.

Ja, dat was bijna als fanfare muziek lijkt dat, hè. Maar dat was dus van de film Hero Panty 2, waarin Tiger Shroff uiteraard in heeft gespeeld. En Niti Mohan en Mika Singh hebben we dus gehoord. En dan is het tijd geworden voor... Ja, we gaan naar de weetjes toe. Laat ik ook eerst de mensen danken voor de appjes. Waren ze Gerda Moerli, had ik al gezegd. En zus Iden ook al. Armaan ook.

oma en die zegt, geniet van de vakantie. Lekker lang opblijven, dat geldt voor de jongelingen. En lekker lang uitslapen. Heerlijk, hè? Maar Alice, dankjewel ook voor je appje. Ook zo tji, namaskar. En Raj ook hartelijk welkom. En alle andere mensen die luisteren naar Royala Radio 24/7. Een fijne dag toegewenst. Maar goed, ik ga nu naar de weetjes. En de weetjes van dit keer gaan over rijkdom, over geld dus. Maar goed, laten we daarmee beginnen. Je hebt heel veel geld, maar je eet maar 3 maaltijden per dag. En je eet zoveel als je kan. Je kan niet meer gaan eten omdat je veel meer geld hebt. Nee, dat niet. Maar goed, je eet wel elke dag. Je huis is zo groot als een kasteel, maar je slaapt maar in 1 kamer en in 1 bed. Ook al heb je gouden randjes eromheen. Een ander weetje. Je kan nog zo'n grote auto hebben. Als je geen rijbewijs hebt, dan mag je er niet mee rijden. Nee, dat mag gewoon niet. Dan krijg je een boete als je gepakt wordt. Of je moet een chauffeur nemen. Dat kan ook, want je hebt geld. Maar dan hebben we ook nog, je gaat nog zoveel geld hebben. Op de bank of in huis, wat velen ook doen. Maar daar slaap je echt niet rustig van. Je kan echt alles hebben. Een groot huis, een snelle auto, heel veel geld op de bank of in huis. Maar een goede gezondheid koop je niet. Je kan wel naar de beste artsen toe gaan. Maar als zij ook niets voor je kunnen doen, helaas. En dan heb ik nog dit voor je. Je hebt echt alles. Echt ook alles. Maar als je geen familie hebt, heb je ook helemaal niets. Dan ben je moederziel alleen. Dat waren dan de weetjes voor vandaag. Ja, even weer terug in de tijd met deze van Kunal Kanjavala.

Ja, kijk, en dat zeg je, dat zijn die liedjes van toen. En die blijven mooi. Wie je hoort het erin? Ja, wat is hij groot geworden hiermee? Kunal Ganjawala, iedereen was fan van hem. Nu hoor je hem veel minder. Weet niet waar hij nu hangt, wat hij nou aan het doen is, maar in elk geval, dit blijft mooi. My BF, een hele fijne dag ook aan jou toegewend, wie nooit. En ook even kijken, heb ik Rachel gezegd, nou, of en Sochi. En Alice, ja, dacht het wel. Maar Jessie wist me te vertellen dat haar kleindochter Zahira ook een certificaat heeft gekregen voor haar stagewerk. En dat is natuurlijk weer helemaal top, top, top. Een fijne dag ook en groeten aan Naima en Naida ook, hè, Auntie Jessie. Een fijne dag aan iedereen toegewenst. Laat eens even kijken wat ik nog meer voor je heb aan prachtige songs. Ja, van alles en nog wat. Ik heb bijna geen rustige liedjes voor je afgedraaid vandaag, hè. Maar dat maakt niet uit. Laten we toch maar eentje gaan doen. Jan de Miradil.

Kaande Mera Deel was dat ook weer. Hè? Even nog een snelle erbij. Van Just Dami, Sonarelli en Frame en Hardy.

0: Zo heerlijke die en hadden nog zoveel liedjes om voor je te willen afdraaien. Maar goed, er komt nog weer een dag. Hè. In elk geval zondag aanstaande, dan ben ik er ook weer. Maar dan wel met de oudere songs, de pareltjes die ik dan voor je heb.
1: Or kuch mohabbat aisi hoti hai, jo insaan ko badshah nahi, fakir bana deti hai. मैं तेरा नहीं हुआ पर तेरा ही रहा है.
0: Het is 5,5 minuut voor 9 geworden. Zometeen heel veel plezier met collega Subhaas, die je ook weer aangenaam gaat bezighouden. En u zeker gaat vragen je, wat gaan we weer koken vandaag? Kuntik hainge. Ja, dus dat zullen we dan te horen krijgen, wat je dan aan inspiratie kunt opdoen hier bij Ujala Radio. Stay tuned en graag tot zondag aanstaande. Dan ben ik er weer met de pareltjes om 9:00 's morgens. Juma Mubarak zeg ik ook tegen u allen ook. Olga wens ik een hele fijne dag toe. Dankjewel ook voor je appje. Ja, Kunal had inderdaad een hele mooie stem hoor. Wat mij betreft graag tot zondag. Signing off for Ujala Radio. RJ, Jubdin ik Mubarak din. Namaskar. Love is gate. Gun gunate. Aur muskunate.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Vivah, Nikah, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Vivah of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het allemaal.
2: Oh, oh, oh.
1: Ujala, Lara Head. The greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waghidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Oujalas, Brasa, Milafes, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kieran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the

0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl www.ujala.nl.
2: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Donald Trump beschuldigt China ervan zich te hebben bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020. Volgens Trump is het bewijs dat China miljoenen gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om te zorgen dat hij zou verliezen. China ontkent deze beschuldigingen. De toespraak werd alleen uitgezonden door CBS en Fox. Trump is boos op andere zenders en beschuldigt hen van het meewerken aan fraude. Het watertekort in Nederland zorgt niet alleen voor problemen bij boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook bij vissen. Omdat de zijgeulen van de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplek. Waterschappen nemen daarom maatregelen om de natuur te beschermen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer uit rivieren en sloten worden gepompt. Gisteren werd al bekendgemaakt dat in Nederland officieel sprake is van het watertekort. Gemeenten publiceren nog steeds te vaak per ongeluk privégegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van inwoners die een vergunning aanvragen of reageren op plannen in een buurt. Volgens de wet moeten gemeenten deze documenten online zetten, maar moeten persoonlijke gegevens eerst onleesbaar worden gemaakt. Dit gebeurt vaak niet of niet goed genoeg. En hoewel regio Noord al 2 weken zomervakantie heeft, gaan tientallen kinderen van basisschool Lares in Enschede deze week nog gewoon naar school. Ze hebben buiten de normale vakanties om al vrije dagen opgenomen en halen die dagen nu in. De school doet mee aan een proef waardoor ze minder streng vastzitten aan de landelijke schoolvakanties. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio 4.

0: Raza Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Raza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Raza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Is your business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Mela Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Orha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Vakbond FNV gaat de eerste twee weken van september op verschillende plekken actie voeren. FNV-voorzitter Hans Spekman kondigde aan dat er waarschijnlijk ook een staking van 24 uur op het spoor komt, waardoor er een dag lang geen treinen rijden. De bond protesteert hiermee tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het kabinet wil namelijk de uitkeringen voor mensen die langdurig ziek of werkloos zijn korter maken. Er woedt een grote bosbrand in het Duitse Müritz Nationaal Park. Dat ligt in het noordoosten van het land. Dat meldt de Duitse RTL. Helikopters met bluswater vliegen boven het park dat jaarlijks 500.000 bezoekers trekt. Er werd al 300 hectare aan natuur getroffen en dat kan je vergelijken met de oppervlakte van Central Park in New York. Donald Trump beschuldigt China ervan zich te hebben bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020. Volgens Trump is het bewijs dat China miljoenen gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om te zorgen dat hij zou verliezen. China ontkent deze beschuldigingen. En hoewel regio Noord al twee weken zomervakantie heeft, gaan tientallen kinderen van basisschool Lares in Enschede deze week nog gewoon naar school. Ze hebben buiten de normale vakanties om al vrije dagen opgenomen en halen die dagen nu in. De school doet mee aan een proef waardoor ze minder streng vastzitten aan de landelijke schoolvakanties. Het weer vandaag opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is wel wat minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekte. Orham. Aap Se Baatkeringe. 020-363-0808. Ujala Radio Kist WhatsApp nummer hè. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang 10 minuten vertraging. A50 vanuit Os naar Arnhem tussen Ewijk en Heteren 5 kilometer. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open. En dat kost je nu een half uur extra reistijd. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala Radio Kapergang. Aji Sukarwar. Jawel, vrijdag 17 juli. Kribben 7 minuten, weet je het, als je wel hebt. Dat is 7 minuten over 10.

Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Oujala's Brasa Milafes in the Summer Edition Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kieran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een bedrijf in Schiedam is vanochtend een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. De chauffeur kwam tijdens het laten lossen bekneld te zitten. De hulpdiensten waren er snel bij om eerst hulp te verlenen, maar dat kon niet meer baten. Het slachtoffer is ter plekke overleden. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart. Vakbond FNV gaat de eerste 2 weken van september op verschillende plekken actie voeren. FNV-voorzitter Hans Spekman kondigde aan dat er waarschijnlijk ook een staking van 24 uur op het spoor komt, waardoor er een dag lang geen treinen rijden. De bond protesteert hiermee tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het kabinet wil namelijk de uitkeringen voor mensen die langdurig ziek of werkloos zijn korter maken. Er woedt een grote bosbrand in het Duitse Müritz Nationaal Park. Dit ligt in het noordoosten van het land. Dat meldt de Duitse RTL. Helikopters met bluswater vliegen boven het park dat jaarlijks 500.000 bezoekers trekt. Er werd al 300 hectare aan natuur getroffen en dat kan je vergelijken met de oppervlakte van Central Park in New York. En Vitesse mag voorlopig in het betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de club vorig jaar door de rechter terecht weer is toegelaten. De voetbalbond KNVB had de licentie van Vitesse eerder afgepakt omdat de club de regels zou hebben omzeild. Er loopt nog wel een grote rechtszaak tussen de club en de KNVB, maar de uitspraak daarvan duurt nog lang. Vitesse hoeft zich dus voorlopig geen zorgen te maken en mag het komende seizoen in de eerste divisie sowieso afmaken. Het weer nog, het wordt vanmiddag opnieuw een warme dag met temperaturen tussen 23 en 28 graden. Er is veel zon, al komen er in het binnenland ook wat stapelwolken voor. In het noordoosten en oosten kan lokaal een bui vallen. De komende dagen koelt het af. Zondag en begin volgende week wordt het overdag niet warmer dan 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bar mee sunaai deta hai via DAB+. Door ghar mein, door auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ per. Deze bar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
11: Come on,
0: Casa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: QR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt al langzaam drukker op de wegen met 150 kilometer file. Je hebt aan de Duitse grens vertraging op de A1 vanuit Hengelo. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grensovergang doe je er 10 minuten langer over. En op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland ook voor de grens bij Nieuweschans 25 minuten vertraging. A9 naar Alkmaar, tussen het Rottepolderplein en de Wijkertunnel een kwartier extra. De tunnel is dicht vanwege werkzaamheden en wordt omgeleid via de naastgelegen A22. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, weer voor de grensovergang 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Live vanuit de Hoogstad. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. 14 juli bestaat 40 jaar.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are, you are, you are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. Bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham zijn rond middernacht twee mensen overleden. Een personenauto kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht. Op de plaats van het ongeluk wordt onderzoek gedaan naar de toedracht. De slachtoffers zijn een 25-jarige man en een 30-jarige man, beide uit Groningen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
4: Is your business klaar voor de volgende stap?
5: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ujala, Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
6: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. En de A7 vanuit Groningen naar Duitsland, voor de grens bij Nieuweschans, 3 kwartier extra. A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland, tussen Emmen-Oost en de Duitse grens, 20 minuten vertraging. Dan de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier extra. De A76 vanuit Geleen naar Duitsland, ook weer voor de grensovergang, 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.
3: She likes to drop it low, man.

Jeheu Jalas, Coffee Chai Middagshow. Welkom op deze vrijdagmiddag. Aceh, 17 juli, Satra, July, hè? Mijn hoe laat, Bahabi? Arhamari staat, we dienen wel in Toridirme, Anand Chandrika Singh.

और या उजाला के साथ हमेशा पार्टी रहे तो एंड द पार्टी नेवर एंड्स फॉर द हेल फैमिली. Oejalan Radio ke zirie headlines af sunia en zometeen hebben we natuurlijk luchtige onderwerpen. Kon onderwerpen hega, hamne na malum hega. En ik hoop dat jullie massaal wat onderwerpen hebben gemaild naar ons. info@oejala.nl info@oejala.nl per aap onderwerpen John Tumange Batjai. Ja, jikker baar me hamlok Batjai sekila, zo moet ik het zeggen. Als jij wil dat we bepaalde onderwerpen moeten bespreken, ik word genoeg hega. En de rest vullen wij wel aan.

0: Aska Headlines, je hebt het wel om. Het kabinet heeft officieel waterschaarste afgekondigd. Waterschaarste. Ik heb iets zoals je waterschaarste regio Nederland mee. Door de aanhoudende droogte worden extra maatregelen overwogen om de beschikbaarheid van zoet water te beschermen. Aan bolle trigger toch? Tulunke naja hinga deer telk na haike. Kono kono 15 minuut, kono kono 20 minuut, kono kono aada ghanta. Dushwa ke. Nietje te haren her. De werkloosheid is in juni gedaald naar 3,8%. Dat wat wijst op een nog altijd sterke Nederlandse arbeidsmarkt. Nederland heeft zijn eerste quantumcomputer geleverd aan een Duits lucht- en ruimtevaartinstituut. Een belangrijke stap voor de Nederlandse technologie sector. En quantum, ja, is belangrijk voor de toekomst. Al snel ze berekenen krijgen. 7 Nederlandse provincies bundelen hun krachten om de cyberweerbaarheid te vergroten in aanloop naar de nieuwe Europese cybersecurity regels. En dan weet ik niet of de. Wedstrijd tussen Engeland en Frankrijk vandaag is of morgen? Ik dacht dat het morgen was, maar het kan zijn dat het vanavond is. Hoor. De spanning tussen de Verenigde Staten en Iran blijven de internationale agenda domineren. Na nieuwe militaire acties en diplomatieke oproepen tot de-escalatie. China presenteert zich nadrukkelijk als voorstander van een open internationaal AI-ecosysteem en roept op tot bredere samenwerking op het gebied van kunstmatige intelligentie. SpaceX heeft een geplande Starship testvlucht op het laatste moment afgebroken na een automatische veiligheidsprocedure tijdens de lancering. Toen Janito, zo'n ruimteschip die naar buiten de aarde gaat. Ook in rook deze heka. SpaceX. Welkom allemaal, van harte welkom bij Ujala's Midday Coffee and Chai middagshow. Het is vrijdag 17 juli. De werkweek loopt op zijn einde. De vakantie is voor velen begonnen. Kunnen vakanties weer wapens, hij heeft vakanties in. En tijdens jouw lunchpauze praten we je graag bij over het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Pak een lekkere kopje koffie op, of een kopje chai. Of met deze zomerse dagen misschien een heerlijke ijskoude chai. Welkom bij Ujala Radio. Mijn hoeloot Mahavir, our age in je studio mee. Topje op je marke, korte broek pahinke, slipper pahinke. Ja, slipper wat. Ham hopen dat je geen slipper was, toen jij gaat naar haai.
1: नानी से बोले नाना
0: नानी से बोले नाना कौन जी बोले

Imro, de finale is wel zondag, maar de troostfinale is toch vandaag of morgen, denk ik. Dat horen we zometeen wel. Ja, morgen. Ja, oké. Ik let toch maar buurman op hier. He, alert, Hega. Dankjewel. Dus morgen is de troostfinale tussen Frankrijk en Engeland om 11 uur. En zondag natuurlijk uiteraard hebben wij de finale. Spanje-Argentinië. Arendt Kaapheil. Hallo?

0: te stellen. Dus dan gaat die koet dan liggen op zo'n massagetafel.
1: Ja.
0: Toch? En dan wordt die koeta uit elkaar getrokken. Gorwa hichi, hatwa hichi. Hat ook in namba, hat namba, gor namba. Die poten worden getrokken. Ook een nekwappiger draaien, die krak, krak, krok, krok. Zoiets stel ik me bij voor. Maar echt waar, honden chiropractie. Dit hou je toch, botox wak over om de bolle rekenen, ja? Kie botox.
1: Ja.
0: Ham toch je bolle treed, hoor. Kie koetalogen, ik heb hier botox mee liggen. Toen ging je lachen. Nou, kuta ke chiropractie bij je.
1: Ja.
0: Nu jij, Lloyd?
1: Nou, dat is wel erg.
0: Ah, je valt helemaal stil, hè?
1: Ja, ik val helemaal stil.
0: Met je mond vol tanden, hè?
1: Van, hé, kan je zeggen, kuta ke chiropractie.
0: Ik leg... Dan valt er een stilte.
1: Ja, natuurlijk.
0: Hoe is hem bat jijla?
1: Oh, hij zei
0: het bat jijla. Het ligt niet aan mij.
1: Nee.
0: Het ligt aan Lloyd. Ina bat jijla.
1: Jij kon niet heel jada bat jijla, hè? Ook bat jijla. Ik hoef je alleen maar een paar woorden te geven en dan... Dus ja, er komt er vanzelf wel alles uit, hè?
0: Nee, ik heb mijn lille opdracht naar wat je hebt naar
1: wat je hebt. Een meneer Jijp uit Purmerend, Weidevenne, Bolly zeker, Kier Mahapir, die wat er niet valt af en toe uit. Dus ja, daar gaan we even naar kijken, meneer Jijp, hoe het daar zit, waarom het er daar een beetje uitvalt. Dus dat is een bericht vanuit.
0: Tora Radio, wat doe je daar, Kier? Tora Jabber Antenne Lagau, ja?
1: Purmerend, Weidevenne, oké.
0: Hoi, Tora, ze is zwak, hoekoes. Kun een barka gebouw, hoekoes bij jou.
1: Ja.
0: Dus twee go Jabber Antenne Lagau, de meneer. Of je schakelt over als je DHB niet helemaal lekker werkt, hoi, zeker.
1: Op de hoge
0: gebouw of whatever. Dat je online bij overschakelen, jij, geen probleem.
1: Ik let toch eens hapkoesje. Oplossingen, hè?
0: Allee, ja, Gianni, ik kon oplossing naar Lloyd.
1: Nou ja, Malita moet altijd om ons lachen. Goedemiddag, heren. Doen jullie een mooi programma? Chai Koffie, geweldig programma. Mevrouw Bihari. Mevrouw Bihari, toch een groet ook eens zeggen.
0: Ah, mijn groet kiet ook. Doe wat het doel aan als dat koeien.
1: Dag, heren. Hier Usha Ganis uit Nijmegen. Ik ben 60 en voel me helemaal niet oud. Kom volgende week naar Nijmegen. De vierdaagse begin. Mevrouw Usha Ganis. Mijn nederige excuses. Ik heb een inschattingsfout gemaakt. Dat komt door die hoge druk van Anand. Hij heeft het een beetje gelokt bij mij. Dus ja, een bol wil hij 60 jaar. Maar ik moest even na denken gisteravond. Hij met boodheer klachten me liggen. Dus hij nam mij uit
0: tomatieke. Hoe heet die mevrouw?
1: Usha Ganis uit Nijmegen.
0: Usha, toen behoort mooi baatbolle. Usha gaat jou alle hoeken en gaten laten zien volgende week.
1: Hamna mij laat tomaatje maar. Hamna mij laat tomaatje maar.
0: Toen durf kan je wanneer meegaan.
1: Toen durf kan je Brasa Fest met Aike. Dan kan je me uitleggen van hoe energiek je bent. Hoe goed je bent.
0: Hoe fit je bent.
1: Hoe goed je eruit ziet.
0: Wacht, we gaan een oproep doen.
1: Dik, 60 is een getal maar, hè. Maar van binnen kan je gewoon 40 voelen.
0: Ham toch bolli, als je 60 bent, ben je gewoon een meisje.
1: Een meisje. Usha Ganis, je bent gewoon een meisje. En ze ziet er goed uit. Dik, hoe kan je ook een foto bij zijn met chai of koffie aan chai aan het drinken. En ze ziet er inderdaad uit als een meisje van 30 jaar.
0: Ik een meisje. Dik het hoor. Hambolit hoor. Dus, ik hoor niemand. Dan hebben we ook mangila op de sadhu san.
1: Niemand.
0: Lloyd ke taraf se.
1: Sadhu san Mahabir.
0: Alle meisjes van 60 plus, alle meisjes, die zijn van harte welkom. Brasa Fest.
1: Hé, hoe
0: je ja, Lloyd, je moet praten toch? Anders moet ik praten toch?
1: Nee, tu roep ja,
0: maar wat jij ik.
1: Tu roep ja, maar ik mag toch.
0: Maar bagal ja, maar dan denk ik bij het halve jaar.
1: Ja, ik mag toch.
0: Hou je mond.
1: Ik mag toch een slokje koffie nemen. Hallo. Jij moet wel doorpraten als ik een slokje neem hier.
0: Waarom heb jij koffie gekregen en ik niet? Ik kon aan het ballen.
1: Door koffie gaan bestellen, Linja, Ambolisuna.
0: Hambati.
1: Gast mijn man.
0: Hambati door mijn man. Mehman, John hey, o Bhagwan hey, Lloyd.
1: Ja.
0: Toch ik kijk daar hem betaalt je jouw jaar.
1: Jongen.
0: Apne pie koffie, en hamme kuch na de. Deze man, hey.
1: Ja.
0: Nah. Toen manieren na mooi hey, Lloyd.
1: Nah,
0: ham kaboli.
1: Nah. Kaboli. Ja.
0: Abbe tante Sima kuch saai par upar. Lloyd ke bolis manieren na mooi.
1: Tante Sima ke bolis ke chahe John me probleem rehi hai, koi probleem na hai, consult gratis, maar saman ke paisa wel lagega.
0: Maar wacht even, hoe oud is een tante Sima?
1: Ik denk...
0: 60 pas aan hoe
1: Allang.
0: Maar is ook gewoon een meisje?
1: Hij is gewoon een meisje.
0: Ook al is ze 70,
1: nee,
0: ze is gewoon een meisje.
1: Ze was heel erg boos op mij.
0: Ai, denk je het dan?
1: Heel erg boos.
0: Tora, kijk dat, ze wat je Lloyd.
1: Arie, baap.

0: Acea, mă sună. Ik ben bij de chiropractor. De chiropractor gaat gewoon door, toch?
1: Ja, ja, ja. Dus
0: je moet in die wachtkamer. Dus ten eerste kom je aanlopen, je ziet dat bord staan. Biggie, biggie bord, hè? Ja. Een chota wali. Ik heb barca bord bij de ingang meteen. Honden chiropractie staat erbij.
1: Ja.
0: Zo, ik kan een paar hondje leren, maar ik ga jaren daar, dus ik denk...
1: Ja,
0: behandelen ook mensen.
1: Ja, je voelde je toch niet aangesproken als... Hè?
0: Nee. Zo, ik heb een behandeling, hoe ik haar. Ja, ik heb een contactbehandeling, hoe ik haar. Nee, maar ik was van harte welkom natuurlijk. Hè. Ze kennen me wel, meneer Chandrika Singh. Neemt u plaats, hè. Wilt u wat koffie, thee? Dan gaan we koffie, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee,
1: thee, thee, thee, thee,
0: thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee,
1: thee,
0: thee, thee, thee, thee, thee, thee, Dus dan ga ik rustig ze buiten een gorilla. Hoe kom je?
1: Hoe kom je?
0: Wacht, kamer waar mee. Nee, niet waar al die mensen zitten. Met wat doen met Hygiëne toch? Hygiëne gaat voort te luid.
1: Jij bent wel heel erg hoor, vind ik. Jij gaat wel
0: maar
1: heel
0: zo,
1: ver
0: ik had precies zo aan. Dus een t-shirt. Na een t-shirt kwam ik een t-shirt. Dus ik vind het verschrikkelijk als je op een stoel moet zitten.
1: Je hebt een buitje willen?
0: Nee, met armleuning.
1: Ja.
0: En je hand of je armen gaan op die armleuning en je hebt alleen een t-shirt.
1: Ja.
0: Dus je huid komt op die armleuning waar al die andere mensen ook met hun zweet hebben gezeten. Weet je hoe verschrikkelijk ik dat vind?
1: Hey, ja, je gaat wel. Jij schiet wel een beetje door hoor.
0: Aan behoed netjes dat niet, die luid.
1: De corona met elkaar kakeren, de corona de periode met elkaar kakeren.
0: Janmussen netjes, Bati.
1: Janmussen.
0: Maar mij netjes, maar baap netjes. Nou, maar baap wat netjes. Maar mij behoed chik niet raad hoor. Dus hamu chik na, Bati.
1: Toch chik na, Bati.
0: Na chik na. Mooi zo uitspreken, je luid. Ja, ik ben ook een chikna. Ik ben ook een chikna, dat ook. Ik ben een chik. Ik ben een chikna en een chikna. Ik let op Hindustan niet meer verschil, hoor. Een chikna en een chikna. Ik ben beide.
1: Jij bent een chikni, hè? Of chikna. Of, nee, chikni.
0: Chikna. Chikna.
1: Chikna.
0: Hamme nabolen, je luid. Chikna.
1: Maar als je het snel zegt, de chikna, toch? Dan is het hè, die kleine stukjes vlees wat je eet, toch? Of,
0: hey, laat maar, luid. Dus,
1: chikna.
0: Chikna. Chikna en chikna.
1: Het gaat om de intonatie.
0: Chik. A-I-I-U-U. Oké, alfabet ook een jaad, man.
1: Nee, ham bolik
0: niet. K-G.
1: Als we hem Hindi les jaad riet, dan bijre taken te heet. Houd ik, kan niet taken te
0: heet. Oh boy, je moet het alfabet toch minimaal kennen, looit.
1: Ja.
0: Acha, zo. Dus ik zit daar in die wachtkamer.
1: Ja.
0: Toen ze betalen, looit. Kooi ze naar wat heb ik niet, je bent mijn vriend, dus jij mag het weten. Dus ik zit daar in die wachtkamer. En ik hoor die assistenten praten.
1: Hmm.
0: Met hem aan de lijn is er dan iemand anders dus. Hoe belker is op een contact had hij.
1: Arre?
0: Echt waar. Dus terwijl ik daar zit, ik heb me al verbaasd van ja, Kahili Kalba, hondengiropractie. Is die assistente, een van die assistenten, die is aan de lijn met iemand. Janneke, als je poochega. Hoe heet je hond? De namoa deesto. Wanneer is je hond geboren? Geboortedatum.
1: Arre?
0: Echt waar, letterlijk. Ik overdrijf niet, maak er niet een fatu van. Geboortedatum van uw hond.
1: Waar?
0: Echt waar.
1: Ha.
0: Is het een mannelijke of vrouwelijke toch?
1: Ja, ja.
0: Dus geslachtwab hier, hoe vind je die?
1: Oh, man, poesje ze gaan.
0: Dus ik ook takke geboortedatum bij
1: ja, maar
0: je moet verjaardag vieren van je hond, hè?
1: Ja, maar zo...
0: Dankjewel voor je kopie,
1: wanneer weet jij dat je kuta is geboren dan? Meestal koop je zo'n hond, toch?
0: Precies, dus dan moet er ergens een geboortecertificaat zijn.
1: Een geboorteakte zijn, of wat dan ook.
0: Of die hond is naar Nana Kwaku geweest, bij de Sabi. Dit had hij bijgehouden. Nee, maar kennelijk heeft een hond... Ik sta er niet bij stil, omdat ik geen... Mijn huisdier nam, maar toch een nabba. Voor
1: nee,
0: zover ik weet
1: nee, nee, ik heb wel andere huisdieren, maar niet een hond.
0: Saap ook wel, postelen toe.
1: Saap helemaal niet.
0: Nee, maar dus volgens mij, ja, ik weet er te weinig vanaf. Dus kennelijk, als je een kat hebt of een hond hebt, dan heeft die ook een geboortedatum. En dan moet je dat ook vieren. Mijn hond is vandaag jarig, kom je het vieren? We hebben een feestje thuis.
1: Want mijn hond wordt 3. Laat me, wil ik wel een kuta als kuta geboren worden, denk ik, hoor.
0: Arreer, Agladjalame is toch nu al een feit, leuk.
1: In Nederland wordt het beter verzorgd.
0: Poochie laten we toe.
1: Ja, maar poochie laat ik het zo. Maar zo'n...
0: Jij zei go aurat lang aan haar ke chal jayega to poochi ilaake chal jayega
1: haar poochi ilaake chal maar in Nederland met wordt hebben vaker gezegd ik kutta ke jeevan yahan pe aur mooi hai dan van een migrant of wat dan ook of van een insaan
0: veel beter
1: tot bedi me sute hai to ke op tijd wordt je uitgelaten
0: bosimile kutta ke
1: ek maar kutta hun chaate mein wo kharab le chiz acha echt serieus
0: dat ding smerig man
1: ja
0: Maar Jekker Kutta bouw het aan, echt waar.
1: Zij, luister dan, ik krijg weer een klacht van Angela, hoor. Echt serieus. Ja, leeftijd ook, je wil hem mee. Op hem mee tot Brasa festelijk, hem mee. Of Jiwan, hartelijk, achtervolgkeringen. En dat komt allemaal door jou eigenlijk, hè.
0: Uitlokking heet dat, Lloyd.
1: Ja, een fijne uitzending wens ik jullie vandaag. Over leeftijd gesproken. Ik ben 58 jaartjes jong en voel me ook niet oud, zoals je kan zien op mijn profielfoto. En inderdaad, leeftijd is maar een getal. Ha, dat klopt.
0: Een meisje van 58.
1: Angela is inderdaad, Migado, inderdaad. Nou, ze is een meisje van 25.
0: Hé, Lloyd, met hoeveel ga je afspreken?
1: Nee. Nee.
0: Hoeveel vrouwen ga jij afspreken? Nee, ik ga Sap, met... dat die een toch mooi lekker.
1: Nou ja, nee, maar zij ziet er inderdaad heel goed uit, Angela. Ja.
0: Tja, tikke.
1: Mooi.
0: Genoeg veren, Lloyd. Tikke.
1: Veren naar de
0: maar
1: mensen
0: Martina, even van...
1: Jij was klaar met die chiropractor of niet, Tori?
0: Nee, helemaal niet. Dan moet ik koffie hebben.
1: Op een misselijke slurp geluid wel lekker.
0: Maar nu mag Lloyd even niet praten. Ik behoed wat je toch maar even...
1: Ja.
0: Genieten van mijn koffie. Wacht hier, tja, nooit. Lekker, Lloyd. Dankjewel voor je koffie. Maar een lekkere koffie, hey, hier.
1: Dit is zo'n misselijke geluid wat je eruit haalt.
0: Kan je toe opleken? Een beetje in je geluid wel, Lloyd.
1: Hey,
0: Maria mag geluksgeur een beetje in, hè?
1: Geluksgeur en...
0: Zullen geluid wel een beetje
1: geluid wel voor koffie, hè? Om koffie te verkopen, hè?
0: Als je dit hoort, dan wil je toch drinken?
1: Ja, natuurlijk. Dan wil je zeker...
0: Jij zei pijlen fris drankje, hoor,
1: hè?
0: Toch? Ja, is het kolte, dan hoorde je...
1: Ja.
0: Weet je? Dus dan denk je, ai, lekker, gas, man, lekker.
1: Ja. Ik kan me nog heugen van Speur. Speur, zijn naamje Speur Cola. Hoe kon cola er eigenlijk? Was dat Pepsi of zo?
0: Dus jij zei, hem mee, jaad, Baloid. Maar het kan zijn dat ik me vergis, hoor. De Speur was heel erg oud. Die heb ik niet goed gekend.
1: Ja.
0: Maar toen kwam Canada Dry.
1: Canada Dry.
0: En dat ken jij weer niet, want jij doet een jaar Nederland met Goma.
1: Ah, Canada Dry.
0: Orlando was de naam met Pipakker, dus ik ken die dingen. Ik let toch in de stad die woord Pipa. Lloyd CC en Minaba, ik let al.
1: Ja.
0: Maar in elk geval, ik woonde in Suriname. Dus ik kan veel verhalen vertellen over Suriname, gelukkig.
1: Hmm.
0: Ik vind dat wel leuk om te vertellen aan de jeugd van nu. Of de mensen die dat niet hebben meegekregen.
1: Ja.
0: Of meegemaakt, omdat ze veel jonger zijn.
1: Ja.
0: Dus ik woonde in Suriname en dan had je merk Canada Dry.
1: Ja.
0: En Canada Dry, die had een fabriek daar. Nu weet ik niet of ze dat zelf gingen maken. Of dat ze alleen gingen bottelen. Of dat ze alleen opslag waren. Dus dat het werd geïmporteerd. En dat ze daar vanuit daar de distributie deden. Uchi Juham Najanila. Maar Canada Dry fabriek. Volgens mij was het een Canadees merk ook. We kunnen het even googlen, hoor.
1: Ja.
0: Even hulp inroepen. Canada Dry. Wie kan voor mij even Canada Dry zoeken waar het vandaan komt? Denk je toch? Koi kareki,
1: na? Ja,
0: Canada Dry was volgens mij Amerikaans of Canadees.
1: Ja.
0: En het was van Kersten. Kersten was een van de grote bedrijven in Suriname.
1: In Suriname nog steeds? Of niet? Nee. Weet ik niet.
0: Jawel, nu ook nog wel, denk ik, hoor. Je hebt Kerpalani, CHM, Kersten, nou ja. Dat soort bedrijven, toch? Dus Kersten keer haar fabriek wat Canada Dry. Op een gegeven moment is Canada Dry overgegaan naar Pepsi.
1: Ja.
0: Dus die hele fabriek werd plotseling Pepsi-fabriek.
1: Aha.
0: Dus dat hele merk Canada Dry ging toen eruit in Suriname.
1: En, ook
0: en
1: om,
0: toen kwam
1: Pepsi
0: voor in de plaats.
1: Ja.
0: Dus ja, dat was echt een hele aparte gewaarwording.
1: Is er nou hem laatst...
0: Hey, Canada Dry, vertrouwd merk. Pepsi komt je bij. Je kende Pepsi niet.
1: Ja.
0: Oesamaipé, als je in Suriname woonde. Ja. Bij Pepsi kreeg reclame naar haar. Terwijl het een Amerikaan groot merk is, hè, Pepsi.
1: Ja. Ja.
0: Dus ja.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, hebben we dat ook
0: trouwens, Canada Dry vind je nog steeds op sommige plekken in Europa ook, hoor.
1: Oh ja.
0: Vakanties er heel lief. Nee, ik kon dit, Portugal, denk ik. Ik kan niet gaan. Je ben ik echt Canada Dry tegengekomen.
1: Ik vond hem je chota reden, hem is speurkool, hem is moeilijker te gaan. Maar ik begrijp dat het een soort suikervrije cola was of wat dan ook.
0: Ik weet het niet. Ik kan niet over speurkola meepraten. Ik heb wel toen ik heel klein was,
1: ha.
0: Ik denk een jaar of 3, 4, 5 zal ik zijn geweest.
1: Ja.
0: Heb ik een drankje gedronken nog in Suriname, wat daarna verdwenen is.
1: Ja.
0: En dat drankje heette Samson.
1: Samson, ja, die komt me wel bekend voor, ja.
0: En de reclamecampagne eromheen was van als je Samson drinkt, word je sterk. Dus, maar het was wel een heerlijk drankje, moet ik toegeven, hoor. Maar op een of andere manier is dat toen verboden, omdat er iets was met houdbaarheid van dat ding.
1: Oh ja.
0: Maar het was wel een lekker merk. Dus de mensen die Samson nog kennen, Tubatau.
1: Ja.
0: Oze pahile ego merk cola raha loid. Hamdani cola raha ki frisdrank raha.
1: Ja.
0: Met zo'n kogeltje erin.
1: Kogeltje erin?
0: Dus een kogeldop.
1: Wat?
0: Een hele speciale dopvorm. Dus had je kogeldop.
1: Maar wat voor... waarom een kogeldop? Wat was dat?
0: Tante Sima, ke leeftijd wali jonba.
1: Ah.
0: Toch uitleg kan ik dat. Toen aan jan,
1: 020-363-0808 per toe. WhatsApp bericht per hartstikke. Ja, als je dus wat van die cola of die tori wat aan het vertelt. Wilt... doorgeven aan ons.
0: Hamme go onderwerp eigenlijk die we vandaag niet gaan doen.
1: Ja,
0: omdat die onderwerp we hamlo kechay rustig se behandel kareke. Serieus onderwerp.
1: Kon serieus onderwerp heen.
0: Mensen, jongens, meisjes hebben allemaal te maken met problemen, zeker als ze jong zijn.
1: Mentale gezondheid.
0: Nou ja, ook issues, dingen die ze meemaken. Maar de meisjes hebben de neiging om dat maar eindeloos te bespreken met hun vriendinnen.
1: Arre.
0: Eindeloos.
1: Maar ooit hoorde tien keer kamer.
0: Nu, na ooit een chaurien. Ze zijn 12, 13 jaar oud.
1: Oh,
0: ze hebben vriendinnen.
1: Ja, veel te jong,
0: het zijn hun hartsvriendinnen. Ze denken dat ze vriendinnen blijven forever. En ze gaan hun problemen bespreken met hun leeftijdsgenoten, vriendinnen.
1: Ja.
0: Op zoek naar erkenning, op zoek naar begrip, op zoek naar dat soort dingetjes. En dat leidt tot grote problemen bij de verwerking en bij en het omgaan met problemen. Maar laten we dit parkeren voor volgende week, Lloyd.
1: Ja.
0: Omdat Itora een belangrijk onderwerp is,
1: ik ga het toen Tim zeker maken met jij.
0: Ha, dan moeten we even iets meer tijd hebben dan Aj. Dus, maar dit punt, dit onderwerp, er is een heel groot onderzoek geweest recent. Dus daar gaan we het over hebben dan.
1: Ja.
0: Wat daaruit blijkt, maar in een nutshell... Meisjes praten te veel met andere kleine meisjes, waardoor ze in dat bubbeltje van hun blijven en echt erin gaan geloven dat wat zij denken daadwerkelijk klopt. Daar komt het een beetje op neer. Dus, verkeerd.
1: Oké, dus dat komt dan volgende week?
0: Ergens volgende week.
1: Dus dan gaan we daar zeker over praten. Ham kan je trouwens... Ham kan ik bij kabel TikTok bij Takila. Ik ben meer een... Ham gaan Takila. Ik post niet en wat dan ook. Ik doe daar niet aan mee, aan dat soort rommel. Maar ik kijk wel. Ik moet wel zien wat er gebeurt natuurlijk. Doe niet aan mijn kaal. Ik moet wel op mijn kinderen ook in de gaten houden. Dus dan volg ik wel zijn socials. Dan TikTok bij hem Takila. Dus dan toen jij het heel erg niet gaskaal is, wat zo? Kies wel ja? Gaskaal ja toch?
0: Schuiven?
1: Schuiven, je schuift toch zo, screen op. Broer, wie schuift naar Karega? Ik behoud schuiven Karega. Als ze TikTok kijken, wat dan? Ik behoud handjel Karega, scherm waar is ik handjel Karega. Dus ik doe dan ook
0: swipen,
1: zo.
0: Swipen.
1: Hamboei swipe Karega. Hamboei
0: swipe Karega. Schuiven Karega. Oudje schuifelen niet, Lloyd.
1: Niet schuifelen, schuiven.
0: Nee, boy, toe maar vervelend dan, mijn bad.
1: Nee, maar scherm was, geintje toch, geintje, scherm was, geintje.
0: Heb jij iets tegen ouderen?
1: Nee, Lloyd? Ik heb niks tegen ouderen, maar ik zie dat veel oudere mensen...
0: Ik ga weer wat uitlokken, hoor.
1: Ik weet, de Hamdanele de Polonien Heiga, TikTok pe ik bouw kabletake filmen. Ik bouw take. Hoe zou ik het moeilijker toch?
0: Is een bezigheid. Maar dat ding is verslavend. Dat ding is ook verslavend.
1: Is verslavend. Het is een bezigheidstherapie. Maar die keer kooi bad na. Is leuk. Is leuk. Hambitake drie kan je. En opeens zie ik een meisje. Leuk meisje. Ziet er mooi. Leuk meisje zag ik. Ik dacht, Otori die op een film benaderen. En opeens lees ik. Oh, die meisje. Heiga, maar ik heb een vorige leven mee, ik Londara.
0: En vorig dus, leven met je, heel leven met Lloyd.
1: Ja, hele leven met
0: Ladyboy.
1: Dus zij was een jongen, maar ze is een meisje geworden. En ze zag er echt heel mooi uit als een meisje.
0: Arre, hoe heet je bolle, ja, Ladyboy, ja.
1: Maar ze zag er echt heel goed uit. Hij heeft een keer operaties
0: gedaan. Toen bijna maatte hij ons heb jakeren, hè?
1: Bijna maatte hij ook een bolletje van, oké, ik wil nog meer van die filmpjes van je zien. En toen las ik verder, ja, binnenkort heeft ze een geslachtsoperatie. Ik vind het wel leuk, toch, dat ze zo openlijk praat over haar of zijn. Hoe noem je dat? Dat ze zich zo...
0: Gender.
1: Ja, dat ze zich laat ombouwen. En dan vraag ik me af van... ik ben heel erg open. Ik vind het niet erg. Ik vind het goed dat iemand vooruit komt voor zijn geslacht. Keer sunaham admirelima maalia aurat hobe. Prima, doe. Weet je, ik vind het helemaal niet erg. Het kan iedereen gebeuren en als je niet goed
0: Het is een persoonlijke kwestie.
1: Ja, als je niet lekker voelt in je lichaam, dan
0: dat
1: mag je
0: dat jij een vrouw wil zijn, Lloyd, daar kan ik toch niks aan doen. Dan maak je akkeru.
1: En toen dacht ik van, zijn wij Hindustanen toch? Dan praat ik natuurlijk over onze Hindustanen. Zijn we daarin ook open? Accepteren we dat makkelijk? Vinden we wat te fijn?
0: Sunna. Hoor ik mij, baap?
1: Ja.
0: Die heeft een bepaalde verwachting.
1: Ja.
0: Ki hamar betua, hamar betia, aiserehi. Dus als je afwijkt van het standaardpatroon,
1: ja,
0: dan vindt elke ouder dat al minder leuk.
1: Ja, oké.
0: Dus leuk zullen ze het niet vinden, maar ouders kunnen ook begripvol zijn. Die kunnen ook hun kind ondersteunen daarin en helpen door dat ding heen te gaan.
1: Maar zijn we wel begripvol?
0: Stel je voor dat je zoon, hè Lloyd,
1: ja,
0: even een voorbeeld, of je dochter. We hebben dit al vaker behandeld, hoor. Die is homo of die is lesbisch.
1: Hmm.
0: Moet je dan je kind afstoten of moet je zeggen, zoon, het is eenmaal zo. Die heeft een bepaalde voorkeur. Laat ik daar begrip voor kweken. Huh? En laat ik daar op een mooie, ordentelijke manier mee omgaan.
1: Zo zou ik erover denken.
0: Want je liefde hoeft niet af te nemen voor je kind.
1: Zeker
0: omdat
1: niet.
0: Je kind een afwijkende, in jouw ogen afwijkende, seksuele voorkeur heeft.
1: Huh?
0: Dat weet je, dat is genetisch. Nou, maar het is wel aanleg.
1: Ja.
0: Dus ik bedoel, je krijgt dat mee.
1: Ja.
0: Dus ook er boeddhime, als je zegt, heiga, toch, van ik wil dit of ik wil dat.
1: Ja.
0: Dan moet je daarin meegaan. Dan moet je dat kind niet straffen, ik hoor.
1: Vind ik ook.
0: Maar ja,
1: ik
0: heb makkelijk praat, Lloyd.
1: Ha, ik heb ook makkelijk praten, heiga.
0: Het door onderwerp van boy. Hè?
1: Nee, maar dat was wel iets wat in me opkwam. Kan je oplossen van, ik dacht van, oké, volgens mij hebben we dit inderdaad behandeld, maar...
0: Vaak genoeg.
1: Toen dacht ik meteen van, Hamlok, zijn wij Hindustanen daarin zo modern van dat we meegaan?
0: Nee, we zijn een beetje conservatief. We zijn een beetje behoudend. Is helemaal niet erg, hè? Dat maakt ons ook wie we zijn. Dat is juist iets waar je trots op kunt zijn ook.
1: Ja.
0: We hebben bepaalde normen en waarden, alleen... ouders hebben daar soms moeite mee om dat helemaal te accepteren. Maar als je naar dingen gaat, hè, Thailand bijvoorbeeld.
1: Thailand, hè?
0: De mooiste vrouwen, tussen aanhalingstekens, die daar hun job doen.
1: Ja.
0: Dat zijn mannen, hè?
1: Is gevaarlijk.
0: Dus ik op behoed zoek haar wel die keer. Dan moet je al... Nee, echt waar. Dan moet je al twijfels hebben. Dan moet je al denken van, dit is nou een ladyboy. Deze heeft zich laten ombouwen.
1: Hoe weet je dat die een ladyboy is?
0: Ja, nou ja, dan moet je onderzoek gaan doen. Toen je onderzoek, kan je veldonderzoek.
1: We gaan niet ordinair worden daarop, maar oké.
0: Italiaanse politie, Lloyd, dit keertje.
1: Ah.
0: Je kent al die luxe merken, toch?
1: Ha?
0: Bulgari,
1: ja,
0: Chanel.
1: Ja. Lamborghini, Ferrari, dat soort dingen. Ja, oké.
0: Nee, van die merken. Van die tassenmerken.
1: Oh,
0: ja,
1: tassenmerken. Louis Vuitton.
0: Brunelli. Juist, Louis Vuitton. Moncler. Al die dingetjes die er zijn. Toch? Dolce Gabbana. Prada. Al die luxe merken. Je kent ze wel.
1: Die komen uit Italië. Oké.
0: Italiaanse merken.
1: Ja.
0: Made in Italy.
1: Ja.
0: Daar gaan ze praten op, toch?
1: Ha.
0: Want dit is mode.
1: Ha.
0: Made in Italy.
1: Ja.
0: Dus hij is tip top.
1: Ja.
0: Mijn vrouw betaalt ook grof geld voor die dingen. Echt waar. Dus ik denk ook soms bij mezelf van moet dat echt? Moet je echt zoveel betalen voor zo'n klein tasje?
1: Nee,
0: maar ja,
1: man.
0: Ze vindt dat leuk, dus ze betaalt het. Prima.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Oké, kieke. Je geniet ervan. Zit wat in. Ik begrijp dat ook wel. Maar nu blijkt dat heel veel van die dingen eigenlijk geproduceerd worden door Chinezen.
1: Dus het is al nep?
0: Het is eigenlijk al nep. En de marges worden krapper, zeggen ze. Ik snap het niet, want als je een tas verkoopt voor €8.000... hoe is je marge dan krap geworden?
1: Ja.
0: Ik snap het niet. Want de productie van die tas heeft maar €100 gekost... en je verkoopt het voor €8.000.
1: Ja.
0: Hoezo is je marge krap? Dus die arbeidsomstandigheden zijn zo slecht geworden in al die fabrieken bijna.
1: Ja.
0: En in al die fabrieken treffen ze Chinese arbeiders die uitgebuit worden. Hoe vind je die? Dus we moeten niet helemaal blind afgaan op het merk alleen, Lloyd.
1: Ja.
0: We moeten ook kijken van, hey, is het echt zo of is het niet zo? Of worden we ergens genept?
1: Ja.
0: Dus waar je ook mee genept kunt worden trouwens nu.
1: Ja.
0: Er is een hele markt ontstaan, hè? Dus van diamanten.
1: Ha.
0: Maar die hele markt van diamanten staat op instorten. Zo, Nevalo,
1: gelke
0: die je maar baat. Geef de deur door aan familie en vrienden. Misschien weten ze het al, misschien niet. Die hele markt van diamanten staat op instorten.
1: Want?
0: Ham even chota me uitleggen, Rebeloid.
1: Ah.
0: Ik wil diamant.
1: Ja.
0: Mensen hebben dat lang gepromoot. Dat zijn bedrijven die dat gepromoot hebben altijd.
1: Ja.
0: Nasarkarna, Ham Ortuma, die bedrijven die er baat bij hebben, die hebben dat gepromoot. Diamonds are forever.
1: Diamonds are forever,
0: Elke vrouw van wie je houdt, die verdient een diamant.
1: Ja.
0: Dat hebben we geleerd.
1: Ha.
0: Door die campagnes die op ons zijn afgekomen sinds we klein zijn.
1: Aha.
0: Diamonds are forever. En diamanten, dat geef je aan je vrouw, aan je vriendin, als je echt van haar houdt.
1: Nou.
0: Weet je, dat is heel erg duur. Dat is een tastbaar.
1: Jij bent toch ook een Hira en smaragd van je vrouw?
0: Nee, dus je geeft dat cadeau aan
1: cadeau.
0: Je vrouw.
1: Ja, oké.
0: Okay. Maar een probleem, Wakab Helba. Een diamant, meeste Awega Zuid-Afrikaanse bijvoorbeeld, in die mijnen.
1: Ja.
0: Dus dat ding is schaars. Diamant. Juist omdat hij zo schaars is, is hij zo duur.
1: Ha. Dat is mijn schaarste,
0: diamant,
1: toch?
0: Ik heb diamant John Hovega 3 miljard jaar lagega, 3 miljard jaren.
1: Mm-hmm.
0: Dat hij van koolstof verandert
1: in diamant.
0: Omdat heb ik hem uitleggen, maar dat is een kristallisatieproces. Chemisch proces die plaatsvindt in de grond. Mm. Onder hoge druk en jarenlang, 3 miljard jaar lang. Dan krijg je diamant.
1: Ja.
0: Dus dat ding is schaars. Dus dat ding is duur.
1: Ha.
0: Maar nu zijn er allerlei fabrieken, Lloyd. Laboratoria.
1: Ja, ze hebben namen heen.
0: Met name in China. Die het ook kunnen maken binnen een paar weken.
1: Dus diamanten dame in een gierjager.
0: Die hele markt van diamanten gaat helemaal instorten.
1: Ja.
0: Spotgoedkope diamanten krijg je nu. Niet te onderscheiden, Lloyd. Niet te onderscheiden van het origineel. Ik dan kaske je onderzoek het site bij je. Goed verschillen. Maar wie gaat dat kunnen doen? Dan moet je echt scheikundige zijn. Dan moet je dat echt goed kunnen doen. En dat koop je voor 10% van de prijs.
1: Hmm. Nou, dus ab diamantakini, hè?
0: Nou ja, je moet goed nadenken nu of je diamant wil kopen of niet.
1: Ah, jongen,
0: want 10% voor 10% van de prijs kun je even mooie diamanten kopen. Nu zeggen echte diamanthandelaren van maar dat ding is dan nep, toch?
1: Ah.
0: Ik snap het wel.
1: Ja.
0: Ik denk ook dat er heel veel mensen zullen zijn van nee, ik wil een echte diamant hebben. Maar ja, wat is een echte diamant nu dan?
1: Ojito, dus goed.
0: Je kunt wel zeggen echt is echt en nep is nep. Maar ja, hoe ga jij dat weten bij je?
1: Ja. Hamsojila, hebben wij in onze gemeenschap veel mensen die van diamant houden of diamantliggertje liggen?
0: Heel veel.
1: Ja?
0: Ik vroeg het aan mevrouw vanmorgen.
1: Ha.
0: Van, zou jij zo'n nep diamant, tussen aanhalingstekens, kopen of willen hebben.
1: Tuurlijk.
0: En haar reactie was, nee, ik wil een echte.
1: Dan kan je ze toe onderscheid krijgen.
0: Omdat zij denkt, nog steeds denkt, en heel veel mensen denken dat nu nog wel.
1: Ha.
0: Van die leeftijd, toch? Van, hey, diamant is nep en echt. Alleen de jongeren, Lloyd, die raken eraan gewend al. Die hebben zoiets van, wacht even. Ik kan voor 1000 euro hetzelfde kopen wat ik voor 10.000 moet betalen. Waarvoor ik 10.000 moet betalen. Weet je wat? Laat ik die van 1000 euro kopen. Die is even mooi, even leuk, even goed, even trendy.
1: Ja.
0: Dus dan is het ook betaalbaar voor hun geworden nu en haalbaar. Ja. Want voor een diamant, dat had jij een diamant toen maak je. Hey, dan moet je wel even sparen, toch?
1: Ja.
0: En jongeren hebben dat geld niet. Ja. Gen Z heeft dat geld niet.
1: Ja.
0: Over het algemeen. Dus een. Dus die kan nu ook diamant kopen, weet je?
1: Ja. Na.
0: Dekle toch?
1: Dekle.
0: Gyan ke baad, suni walo bachai ke thora se diamant. Als
1: koffie chai jab suni hai, to isab chizun mahina se pehle, ya een week van tevoren hoor je eerst op koffie chai en dan zie je dat op het nieuws of wat dan ook. Dan hoor je daar meer over. En dan gaat het ook leven. Dan hoor je iets van, hey, ha, hamlo koffie chai mit chizun ke baare me betaadhe.
0: Zo is dat. Kijk, bij sommige producten, en je kunt hier lang over meepraten. Ik merk dat jij niet erover wil praten, Lloyd. Maar eigenlijk, ik ook ghari, toch? Zeg maar, je hebt een echte Rolex of een neppe Rolex.
1: Ja.
0: Er zijn mensen die zeggen van zo, nou, geef mij een neppe, is even goed.
1: Ha.
0: Maar er zijn ook genoeg mensen die zeggen, nee, no way. Ik moet een echte hebben. Maar soms zie je het verschil gewoon niet tussen echt en nep.
1: Nee, maar ja, goed. Ja,
0: maar toch nog wil je naar die officiële zaak gaan.
1: Ja.
0: Om een officiële Rolex te kopen. Zelfs als die nep is, want dat weet je dan misschien niet eens.
1: Ja.
0: Maar jij wil wel het gevoel hebben, in je hoofd hebben in elk geval.
1: Ja.
0: Dat jij het officieel hebt gekocht op een officiële plek.
1: Ha.
0: Bij een echte Rolex dealer of bij Rolex zelf.
1: Ja.
0: Want dan weet je, dan geeft dat jou een goed gevoel. Van ik heb een echte aan. Dus dat ding ligt best wel gevoelig. Ja. Tussen nep en echt.
1: Ja.
0: Over neppe vrouwen gesproken. De klitto?
1: En zirconia, is dat ook een namaak diamant, zirconia?
0: Nee. Zirconia is zirconia. Ik heb het hier over echte diamant.
1: Echte diamant, echt. Hè?
0: Real, the real thing.
1: The real thing, oké. Okay.
0: Niet verwarren met al die andere neppers. Dit is gewoon echt diamant. Alleen in een laboratorium gekweekt.
1: Ja.
0: Dus dat proces van 3000 miljard jaar is teruggebracht, want het is een chemisch proces.
1: Naar een paar weken.
0: Ja. Lopende band. Die hele handel wordt overspoeld.
1: Nou, ik denk dat de diamant ke Dam Girjega. Hè? Binnenkort.
0: Ham jaila pe go diamant ke sona ke dat na diamant ke dat ham jaila.
1: Diamant jo chamkega jab tu kable chidori hai.
0: Khub chamkega.
1: Khub.
0: Agwa lagabe to doi teen go lagabe.
1: Hey, raat ke tu jaliye to khani muha khani khole to dikhe the kuch chamkega ko duri se kuch chamkega.
0: Nee, maar die four tanden, die bovenste twee zijn toch wat groter?
1: Ja.
0: En doe nog met hem, lagwabe. Ik wil laal wali, ik wil blauw wali.
1: Maar veel vrouwen hebben dat, hè? Ik bedoel, Madonna heeft het ook. Maar ik heb wel een heleboel vrouwen gezien, hoor. Kies het
0: zie je, nu geloof je het wel. Nu geloof je het wel, Madonna.
1: Ja, nee, ik geloof
0: het
1: meteen.
0: Toen wil ik gewoon zeker, hè?
1: Maar Karib me kon raha, John Kape, raha, lagai raha, dat wame. Nu weet ik het weer.
0: Okay,
1: nu weet ik het weer. Even over die Supercola. Supercola of Spurcola is een historisch cola-merk dat in 1948 werd geïntroduceerd door Canada Dry, zegt Henry Nur Mohammed. Canada Dry, 1904, bedacht in Toronto door een Canadese man, John McLaughlin.
0: Lloyd, te veel informatie.
1: Ja, Samson was een siroopachtig drank aan het.
0: Juist.
1: Daarom was hij niet lang houdbaar.
0: Wel lekker. Dus de mensen die dat geproefd hebben en gedronken hebben, die wil ik horen. Die mensen wil ik horen van Hampili, Hamme Aysel.
1: Rafi Pisega.
0: Anda raha ki na raha.
1: Anda?
0: Hè? Anda.
1: Anda.
0: Ande ke ganda.
1: Ja.
0: Nou ja. Ego aurat bichari varen karat raha. Nou ja, een hele familie was aan het varen. Toen jane hem botlobi kari laloit.
1: Ha.
0: Maar dan, botia me sa, hem nani yuru karke ki gewoon chalawatra Delft me.
1: Ja.
0: En onder een brug gingen ze. Op brokkia ke nietwa hamme altijd dal lage. Ja. Ik kon je bij biggie koos nietje.
1: Ja.
0: Altijd. Die vrees heb ik altijd. Ook als ik in Amsterdam vaar, bijvoorbeeld in de grachten.
1: Ja.
0: Je bent altijd bang. Je bent kooi pani, biggie, thuk, de, koos, karde. Je kunt niet naar boven gaan.
1: Dat doe ik haar karen.
0: Oesap wan taraba. Op die brug. Jij vaart daar onderdoor.
1: Ja.
0: Ze kunnen van alles gooien, hè, ja, naar beneden.
1: Ja, maar dat,
0: voordat je boven bent, zijn ze al weggerend.
1: Maar Anne, dat is hetzelfde als je met je auto rijdt en je rijdt onder een viaduct, dat iemand vanuit de brug wat kan gooien.
0: Maar, ja, dat wel, maar dat is minder erg dan waar je open en bloot aan het varen bent en iemand pest op je. Iemand pest op je auto of iemand pest op jou. Hey, dat is wel een groot verschil, hoor. Dus hamte ik tot chikna bati.
1: Ah, chikna.
0: Chikna. O chikna bi bati, dono bati. Dus hamte bati uchi joa me ik to. En dan vaar je eronder. Dus dan komt het elke keer wel in je op van, hey, konom banmaast horo, ba wapen jona bekuch kariga. Dus in Delft, hè,
1: yeah,
0: heb je ook zo'n paar van die banmaast gehad. Usab wat ramun gaat trouwen, brokja pe.
1: Ja.
0: Dat je botia je voorbij gaat, hebben ze die halve watermeloen per ongeluk of expres naar beneden gegooid. Maar dat ding komt met de vaart naar beneden, toch?
1: Ja.
0: En jij hebt zelf snelheid en dat ding komt naar beneden. Dus je hebt twee krachten.
1: Ha.
0: Ego voorwaarts, ego nietjewali. En ze komen paf tegen elkaar.
1: Ja.
0: Dus mensen zijn verwond geraakt en allemaal gedoe. Dik let op, Banmasi. Chandal.
1: Behoed Banmas, hè?
0: Delft met Kuch Banmasi.
1: Jongen. Oké.
0: Okay. Je Delft.
1: Nou, 1 minuut Brassavest.
0: Bol, Lloyd, hem zo niet laten, oké.
1: Ik had een update toen betijds een keer van Brassavest dat georganiseerd wordt in Den Haag. 29 en 30 augustus.
0: Toebol. Toen met Kuch Hamboli.
1: Nou ja.
0: Wat zou jij willen weten als luisteraar? Wat zou jij willen weten?
1: Nou, Hamaira Janneke, Kornband Aiga, welke zangers komen er allemaal? Dat is voor mij belangrijk. Want ja, daarvoor ga ik eigenlijk een beetje meer. Hè. En Kanapina natuurlijk ook.
0: Bent je over, namon sa bolse kille loit, maar bolle koi bi, natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar me ego advies ba, kosunewalo. Ga naar brassafest.nl, ga naar die website. Brassafest.nl, tu website tu apetja. O toke sab dekha jai ek daime. Dat is mijn advies eigenlijk, makkelijk advies. Als je hoe moeilijk hoor, ga naar onze Facebookpagina van Ujala bijvoorbeeld, of van Brassavest. Of toen jij kan wapen dekle op brassavest.nl, dat ook het dek hij jijga. Jurte ki kon bent eiga. Jij kunt ze ook noemen, Lloyd?
1: Ja, ik kan ze allemaal opnoemen, maar toch hem tot
0: dien. Exclusief,
1: hem tot dien, Bertje Leila, maar exclusief hega. Natuurlijk hebben we de band, hebben wij. We hebben Umer en Squad hebben wij ook. Trouwens, Umer.
0: Surya,
1: Omrao, Shivam, Rajaram hebben wij. We hebben Sensation. Kon je hebben wij. Hamati Bolle, Kivan, kijk, Umer waar ik te zijn. Jaldina, show, wat dan ook. Dit jaar heeft hij ergens een show gegeven, maar dit is de tweede keer dat hij dan, ik wil Barca halen mee, hem nog keer staat. Showdega.
0: Dat zover weet ik het niet. Weet.
1: Zover
0: dat weet ik
1: weet.
0: Niet, maar hem wel bolse kila sabse Barca evenement. Hindustani ke.
1: Ja.
0: Evenement. Ander mee, indoor. I haiga. Dus iemand ook iemand je toe aye. Parwaar ke saath aye. Khoob ghanit kariye. Khoob ghanit kariye. Dinwa bhar ghanit kariye. Omdat je al die geweldige artiesten, jeker tu sunega, jeker naam tu sunega, die je meemaakt op een bia of een batwaan of een feestje. Je krijgt ze allemaal. En ik kort daar toch in naar ki hame nota na milal kaise hem jai. Na, want i nota is sab koi ke khati. Er is een nota voor iedereen. Iedereen
1: voor,
0: is welkom.
1: Van jong tot oud.
0: Ja. En toen na dada je van hame wampe kaise jai ke naatje ben. Nee, want iedereen mag meedansen. Wij zijn één grote familie.
1: Ja.
0: Daar zorgen wij voor.
1: Ja.
0: Wij gaan ervoor zorgen dat iedereen zich lekker voelt, prettig voelt, welkom voelt. Want ook ik ga niet meefeest, kan ik bij hem ook zeggen. Dus kom het meemaken. Na dure je, na zoet je van kahoi, parkeer karab kahape, kaise bitter jabe, kaise toilet. Alles is geregeld bij je. Toen je netjes parkeer kreeg, er zijn genoeg parkeerplekken buiten. Dus toen bij je gewoon rastappen, kotsakega, any place. Toen parkeer kreeg je, toen bitter je, je hebt openbaar vervoer. Ook makkelijk, je gaat de hele dag genieten. Niemand, kooi kushna karsakega. Hamlok batina. Het is leuk, het is gezellig, het is voor kleine kinderen, het is voor volwassenen. Aur ook heel kerie loit, doei bij je sanjake suru ho jaiga. Dus toen naast je hem raad biraad na ja feit zo is karen. Na.
1: Raad biraad.
0: Doei bij je sanjase suru ho jaiga. Dus toen doei bij je gewoon pohut je je ma. Aur 12:00 bij je raad te lekker je. Hamlok is sanje koop feest karie. Kana, pina, saman kinie, ghumie. Nachie, benches ke khanit kariye, kitna mooi chich rahega. Maar Bentwan ke over tu bolat rahe, Lloyd?
1: Ja.
0: Ki kon rahega? Ek aadgo hum log bol chukli to.
1: Ja.
0: Express bhi rahega.
1: Mm-hmm.
0: Sarigama Records ke crew rahega, dher sangashoman. The Legends bhi rahega.
1: The Legends, yeah.
0: Fasil, Ebo, is sab rahega Londuan. Nataraj Shivam Rajaram ke saath. Diamonds bhi rahega, Diamonds 2000 bhi rahega. Met Abit, Lloyd. En natuurlijk al die andere jongens. De band ke over to bol chukle bate met Kieran. Sensation rahega met Viresh. Dus dheer rahega Lloyd.
1: Ja,
0: Chaar paanch go dansgroepen rahega Lloyd.
1: Ja.
0: Dat gaan we nog updaten. Ja. Vandaag of morgen.
1: Ja.
0: Want er zijn nog meer dansgroepen ingeplucht. Er zijn een aantal dansploegen die we er buiten hebben gehouden. En moeten laten. Maar een paar hebben we ingeplucht. Omdat we ze gunnen. Ze hebben zo hun best gedaan. We gaan nog een paar inpluggen. Dus beetje mee. Nacho Igabi. Dus toen zocht je dansgroepen naar Calipodium per optreden kriga. Maar die dansgroepen gaan meedoen met ons ook.
1: Oké.
0: Okay. On the floor.
1: De hoenetje.
0: Arie, ja, kahena.
1: Atja.
0: Eto Jagaba, ja, waar je kunt dansen. Als je gewoon ergens naartoe gaat, voel je je bezwaard, hoor. Denk je van kakarebe, kanakarebe. Lloyd. Maar het is hartstikke leuk, echt waar.
1: Ja, zeker.
0: En die early birds die zijn super goedkoop. Dus kinle toe.
1: Vanaf slechts 8,50
0: euro. Paan genese toe bate, ta sasta orba. Das genese bate, ta or sasta bate. Toe ekele bate, ta thora se. Dus regel dat ding, want dat ding is bijna uitverkocht, super early bird.
1: Ja.
0: Hebben jij 80% per hondje gebeld?
1: Dat gaat heel hard. Dus toen wacht die naar carrière. Want dan gaan we naar de tweede fase. Dus ja, haast je om je tickets te kopen. En 29 augustus, daarna het er niet door. Maar voor je het weet, is het zover.
0: Ja, en er zijn twee areas. Dus doe je hal heiga. Ego heiga food hall. Ja, een paar kana, pina, lunch. Kursie te vragen staat netjes toe bij het kekje. Om een paar behoed hartaal bijna heiga. Dus je kunt rustig even met elkaar praten. En gezellig eten. En daarna heb je die andere grote hal. Ja, een paar tamasa heiga. Dus het is echt super leuk om het mee te maken, Lloyd.
1: Ja, lurken, lurken, leken hier. Baby's mogen ook mee. Maar, hè? Dus het is...
0: Den Haag mee, Bahia, Den Haag.
1: Ja, Den Haag, GIA Event Center. Ik zal de namen even snel opnoemen, Anand, want dat zijn er heel veel. Het
0: is moeilijk, maar ik ga Bajwarak. Ik ga Bajwarak.
1: Ik ga Bajwarak.
0: Ik ga mooi gezellig Bajwarak toen niet waar ik. Tap toe bat auto, tap lek han batiaila, tap lek toe ganwa kojle go mooi wali jabajas wali.
1: Ja, go han kojila, kojila.
0: Brasa fessu nevalo, brasa fessu nevalo. Je moet erbij zijn, je moet. Toke keus na haiga. Ibaris me sabse barka evenement ehi haiga indoor. Hindustani ke, hem na boli la dusar jaat ke, dusar chich ke, Hindustani ke. Jahan pe tu aji aja, jij als jongere kunt erbij zijn. Kom als groep. Tu hum jaane la tu ekele mein jayega face kare mat tu kehna chahe ekele mein aave ke e face tu hame kom met idrein Lloyd tu bata de
1: tu hamare bare mein batayega
0: ha voor al die meisjes okay. Van Lloyd
1: Umar waagt te zijn komt er Shivam Rajaram Tira Kusal Varshita Huyana Sujil Umrao Kiran Kidar Fazil waagt te zijn Rani Dattai hebben we Nizam waagt te zijn Sanjay Jodha Roshana Balgobin Sonia Mukesh Mr. Black Lady Sanjana Anupa Abit Hussein Randir Badri Divag Vicky Man Ivo waagt te zijn Viresh 100 Aigabhi Ranjay King Lajo Vinay Kalpu is mijn neefje. Fardin, Donovan, Miss Ansh, Bichun, Steven Kedar, Avisha, McRae en nog veel meer.
0: Ai boy Lloyd, bahut jabardast bolle. Maar ik heb een idee, hè? Ik heb een idee, hè, Lloyd.
1: Gewoon idee,
0: kunnen we niet in elke uitzending die we hebben en van Coffee and Chai, CC, ook een liedje draaien van een van die artiesten of twee van ze? Een beetje op de achtergrond, even kort en dan vertellen.
1: Ahoy, zeg,
0: is toch leuk?
1: Ja.
0: Als we dat elke keer kunnen doen.
1: Ja.
0: Heb jij toevallig iets van Afisha's klaarstaan? Toevallig leuk?
1: Afisha.
0: Dus veel mensen kennen Afisha niet.
1: Veel mensen kennen Afisha niet.
0: Maar wij kunnen toch even een nummertje van Afisha laten horen?
1: Natuurlijk kunnen wij een nummertje van Afisha laten horen. Namelijk
0: een website bij Haiga. En kon nummer Haiga website bij Boy.
1: Maar dat maakt niet uit. We hebben wel Afisha hoor. Toen mij Afisha kistunen aan het hand.
0: Laten we met een artiest beginnen die weinig mensen kennen. Maar waarvan ik denk van
1: Dik Awehega, Afisha, Awehega, Afisha, Awehega.

0: Bollel, ken je Lloyd Kutsch?
1: Ja, ja, ja. Brazzavest. 29 en 30 augustus in GI Event Center Den Haag. Met check voor alle informatie op brazzavest.nl.
0: Lloyd, zomaar ik ook ga naar deze, maar is niet erg.
1: Zomaar?
0: Lloyd, nee. je moet ergens drie kwart van dat nummer gaan, toch? Halverwege toch, Lloyd? Anders hoor je die intro alleen en we hebben weinig tijd. Maar we hebben zoveel geweldige zaken, dus misschien moet je dat even voorbereiden, Lloyd, voor jezelf.
1: Dit is een live uitzending, ja, Alan. Dus ja, hoor jij, ja. Hoor jij. Dik affiche aan je pier. कितना मुझसे गाँव ही ना ना एक फ्राम आप ढेर जने जा रहे हैं अफीशा के नहीं किना जाने के मार वैक है अफीशा नहीं
0: Dus kijk dan. Dus dit ga je allemaal meemaken. Je laat je verrassen.
1: Ja.
0: Want Ujala na lauwlauwtjes zit ik in die
1: zbatoor. Zeker niet.
0: Ik word jabbertjes. Leuk?
1: Ja.
0: Maar zo na dit. Toen als haar uitzending met kooi na kooi ke zo na dit. Hoe jij,
1: hoe jij.
0: Mooi zeren, dankjewel. En geniet van de middag. En weekend trouwens.
1: Yes.
0: Bye.
1: Je had de kaap neemt zo'n koffie, chai, middagshow. En dit is Afisha, ook aanwezig op Brazzavest. Check voor informatie op brazzavest.nl.

Ja, dekje Anand, oké, bagi, bara de compliment milecha. Soms praten we over gevoelige onderwerpen en soms, ja, dan hoor je mij wel lachen op de achtergrond, wat dan ook. Maar Hamna, Kabele, Hazila over dat onderwerp of wat dan ook. Maar doe ze het maar met Hamna, Hazila. Maar sommige gevoelige onderwerpen moet je met jij laten. Daar nemen we wel tijd voor, hoor. En na heb je Ham, Hazila, Anand, Hazene. Maar ja, Ham, dan niet Jada, Hazila, liekje zeggen. Roos. Maar Anand, Roos wil ik je dik. उजाला के अदमिया प्रोफेशनल हैगा तू हस या ना हस रोज ओकन हेल गुड मिदा ब्लाइव लाइव से नाउ उजाला रेडियो मिलिंग आपसे

0: voor de volgende stap.
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Milafest in the Summer Edition Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias. More artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

binnenkort jarig. Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wiva honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kiesie ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap dee sakte hij. 15 vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Twee mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. In het oosten sloeg de bliksem in op een voormalige kerk, omgebouwd tot werkplaats, waarna het pand vlam vatte. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het gebouw. In het westen van Frankrijk kwam iemand om het leven toen een boom omviel nadat de bliksem insloeg. De vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
11: Remember masoom the bekhabar.
10: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं

0: Raza Milafeest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 330 kilometer file. Op de A7 Groningen richting Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 3 kwartier vertraging. A12 naar Den Haag tussen de Meer en Nieuwebrug 1 kwartier extra. En op de A58 Vlissingenbergen-op-Zoom tussen Ierseke en Rilland doe je er bijna 1.5 uur langer over. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ojala Radio is leuk. Zet hem aan.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Raza Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Hey you!

Ujala, Larehead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaarttheater mee. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Symptomen zijn diarree, plotseling gewichtsverlies en het verlies van eetlust. Er zijn geen sterfgevallen, maar er zijn wel 94 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Twee mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. In het oosten sloeg de bliksem in op een voormalige kerk, omgebouwd tot werkplaats, waarna het pand vlam vatte. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het gebouw. In het westen van Frankrijk kwam iemand om het leven toen een boom omviel nadat de bliksem insloeg. De vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
1: Ojala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ojala Radio. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen wel ook. Door DJ Afermaes op Ojala Radio. Vandera Afermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ojala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ojala Radio. E-mail info@ojala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ojala Radio.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Het is onder andere druk aan de Duitse grens en door werkzaamheden heb je extra vertraging. Ook door een auto met pech loopt het vast. Op de A2 naar Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler heb je een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans, 30 minuten vertraging. Van de A12 naar Den Haag bij Nieuwerbrug, een kwartier extra door een auto met pech. En op de A50 van Os naar Arnhem doe je er een uur langer over tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dan een vrachtwagen met pech op de A58, Vlissingen-Bergen-op-Zoom. Tussen Ierseke en Rilland is het oponthoud 5 en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sangeet Kerang, Ujala Radio Par.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Twee mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het erg druk op vrijdagmiddag. Er staat ruim 400 kilometer file. Het is onder andere druk aan de Duitse grens en wegwerkzaamheden veroorzaken ook veel files. Verder zit er heel veel recreatieverkeer op de weg. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler is de vertraging 3 kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens een 30 minuten vertraging. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid een 15 minuten vertraging door een auto met pech. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is het druk tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Ewijk. Daar sta je ook ruim 3 kwartier in de file door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. En door een vrachtwagen met pech op de A58 Vlissingenbergen op Zoom bij Rilland ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance. Shop, market, culture, family entertainment. Taste. Bollywood vibes. And beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In Gia Event Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest. 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Symptomen zijn diarree, plotseling gewichtsverlies en het verlies van eetlust. Er zijn geen sterfgevallen, maar er zijn wel 94 mensen in het ziekenhuis opgenomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ujala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala.

0: van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het al. Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg met meer dan 400 kilometer file. Er zit veel recreatieverkeer bij. Het is ook druk in de grensstreek door grenscontrole, maar ook door wegwerkzaamheden. Op dit moment de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knooppunt Delft. Daar zijn 1 uur in de file. Dat komt door de afgesloten A27. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De A15 is ook bijzonder druk van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht. Een 30 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En de nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps. Daar nu 1 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Twee mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Vivah, Nikah, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Vivah of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical! 4 juli bestaat 40 jaar.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Oujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag Way. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasa Fest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.

0: मून संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. Ook komen er eenmalige uitkeringen. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala, Brasa Mila Feest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg, ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is er op de A2 richting het zuiden. Van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel, bij elkaar ruim 3 kwartier oponthoud. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht ook nog 20 minuten vertraging. De A7 is ook druk, van Groningen naar de Duitse grens. Vanaf Oudeschans tot de grens is de vertraging 20 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum veroorzaakt een ongeluk bij Sliedrecht, 20 minuten extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek is de vertraging een half uur. En het is druk richting Zeeland, onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg bij de Haringvlietdam, ook 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

खूबसूरत गाना हीर लग लेकर अब दित उर बे उज्जला आके मुझे थाम ले तू भी मेरा नाम ले। Ja, een prachtige, mooie Ghana. Soms zegt muziek, ja, wat woorden niet kunnen. Ja, en dit is zo'n Ghana. Een uitnodiging om dicht bij iemand te zijn, hun naam te horen en je hart vervolgens open te stellen. Ja, het is een originele Ghana uit de film Suryavanshi. En deze is prachtig mooi gecoverd door de formatie Stars uit Suriname. Ja, het originele komt uit de film Suryavanshi en dat is een Hindi actietrailerfilm uit 2021 en is de eerste grote publiek succes van Bollywood in de bioscoop na de COVID-pandemie. Ja, sinds deze movie, althans dit was de eerste film waarbij de bioscoop in India weer een boost kregen. Ja, geniet van de heerlijkste hits. Geniet van de beste Ghana. Arbobi Amijaram Kisant. Hier zo bij Ujala. Heerlijke romantische Ghana. Heerlijke Najwala Ghana. Ik heb het allemaal bij me. En saad he saad samen gaan we ervan genieten. Ja, maakt niet uit waar je bent of wat je aan het doen bent. We genieten gewoon lekker samen.

Я испыл кавада калка и рада ту мери метера метера ту. Ja, een heerlijke Ghana. Ja, het is een mond vol woorden en is de stem van niemand minder dan Vishal Dadlani samen met Shekhar Rafjani on the vocals. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana. Je hoort ze altijd hier bij Ujala Radio. Ja, waar je ook bent, neem ons met je mee. En dan kunnen we lekker samen genieten van onze dag en samen genieten van de beste hits en de heerlijkste Ghana. Wat doet Janet toch? Ik zie ik heerlijke Ghana. Ik zie ik romantische Ghana or Najwala Ghana. Altijd hier op jouw favoriete radio. Ja, Isbar, Ahista, Ahista, gebracht in een ander jasje. Ja, de tekst die ken je wel van vroeger. Die tekst die ken je van vele covers. Maar dit is weer een nieuwe versie die helemaal past bij deze tijd.

Ja, de dag is weer lekker sfeervol. Ja, de dag is weer lekker damakka. Wat je ook gaat doen vandaag, maak er een prachtige dag van. En onthoud kleine stappen vandaag en grote glimlachen. Met alles wat je ook gaat doen, laat de muziek je vandaag energie geven. En laat elke minuut vandaag tellen. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana. Ik heb het hier zo bij me. En samen genieten we van de beste momenten. Samen met onze Ujala Radio. Dunia Kamachur Hindustani Hit Radio. Met de beste hits en de heerlijke vibes.

या मिलिया मिलिया मुझे पर मैंने जानिया नहीं. Ja, soms ontmoet je iemand, het kan gebeuren en dan weet je nog niet precies wat het betekent. En dit liedje die gaat precies over dat moment, over het onverwachte van verliefd worden. Het vangt het gevoel van nieuwsgierigheid en ook een beetje lichte verwarring wat bij de liefde hoort. Ja, kom dus uit de film Happy Ending uit het jaar 2014. Ja, Saif Ali Khan speelt in deze film een soort van dubbele rol. Ja, zowel de charmante Casanova als ook een innerlijke alter ego die zijn gedachten verwoordt. Ja, een heerlijke romantische Ghana, heerlijke sfeervolle Ghana vandaag hier bij Ujjala. Tuhi Hai Ashiqui van Arijit Singh. Ja, dat is er ook zo eentje. Puur hartverwarmend en natuurlijk ook vol emotie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are just perfect.
1: You are.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het behoorlijk druk op de weg. Met in totaal 430 kilometer file zit heel veel recreatieverkeer bij. Dus het is vooral erg druk op Noord-Zuidroutes. Op de A2 onder andere van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. De vertraging is daar ruim 20 minuten. Bij Nederweert moet het verkeer via de vluchtstrook. Op de A4 Den Haag-Amsterdam ook een ongeluk bij knooppunt Hoogvliet. Daar is de vertraging nu ook 20 minuten. A12 Den Haag-Arnhem bij Bunnik is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf de Meren kost je dat 20 minuten. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Haven en Huizen een half uur vertraging. A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoort een half uur door een vrachtwagen met pech. Daar zijn er twee rijstroken dicht. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam is de vertraging ook 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

0: Ugye az Brasa Milafez Indoor Summer Edition Den Haag mee Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Vibes and Beats Brasa Fest Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Orha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.
1: Rout Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujjala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ujjala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
0: Met je business of next level gaan, Ujjala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujjala.nl en ontdek de mogelijkheden.
2: Ujjala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujjala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Precies 12 jaar na de ramp met vlucht MH17 hebben nabestaanden vanmiddag een herdenking gehouden bij het monument in Vijfhuizen. De namen van alle 298 omgekomen passagiers en bemanningsleden werden voorgelezen, gevolgd door 2 minuten stilte en een defilé langs het gedenkteken. Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. Ook komen er eenmalige uitkeringen. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kiff.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujjala Radio. Ujjala Radio. Ujjala Radio. Ujjala Radio.
0: Brasa Milafez, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in GIA Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by UTix.nl en Ujjala Radio.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden alweer wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een half uur. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. De A50 Arnhem-Os is druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. En het is druk richting Zeeland op de N57 Rotterdam-Middelburg. Bij de Haringvlietdam ook een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Jealous, Coffee Chai, middagshow. Welkom deze, op deze vrijdagmiddag. AC 17 juli, Satra, July. Mijn hoe laat mag je? Arhamari staat, we dienen wel een toer meer. Anand Chandrika Singh.

गौरिया उजाला के साथ हमेशा पार्टी रहे तो एंड द पार्टी नेवर एंड्स फॉर द हेल फैमिली Oejalan Radio ke zirie headlines af sunia en zometeen hebben we natuurlijk luchtige onderwerpen. Kong onderwerpen higa hamne na malum higa. En ik hoop dat jullie massaal wat onderwerpen hebben gemaild naar ons. info@oejala.nl info@oejala.nl per aap onderwerpen John Tumange Batjai. Ja, jikker baar me hamlok Batjai sekila. Zo moet ik het zeggen. Als jij wil dat we bepaalde onderwerpen moeten bespreken, ik word genoeg higa. En de rest vullen wij.

0: Alaska Headlines, je hebt ze wel op. Het kabinet heeft officieel waterschaarste afgekondigd. Waterschaarste. Ik heb iets zo geleerd, hè? Waterschaarste regio Nederland mee. Door de aanhoudende droogte worden extra maatregelen overwogen om de beschikbaarheid van zoet water te beschermen. Aan bollet er hier toch? Tulunke naja hinga deer telk na hai. Kono kono pandra minuut, kono kono bis minuut, kono kono aada ghanta dushwa ke nietje te rare her. De werkloosheid is in juni gedaald naar 3,8%. Dat wat wijst op een nog altijd sterke Nederlandse arbeidsmarkt. Nederland heeft zijn eerste quantumcomputer geleverd aan een Duits lucht- en ruimtevaartinstituut. Een belangrijke stap voor de Nederlandse technologie sector. En quantum, ja, is belangrijk voor de toekomst. Al snel ze berekenen krijgen. 7 Nederlandse provincies bundelen hun krachten om de cyberweerbaarheid te vergroten in aanloop naar de nieuwe Europese cybersecurity regels. En dan weet ik niet of de... wedstrijd tussen Engeland en Frankrijk vandaag is of morgen. Ik dacht dat het morgen was, maar het kan zijn dat het vanavond is. Hoor. De spanning tussen de Verenigde Staten en Iran blijven de internationale agenda domineren na nieuwe militaire acties en diplomatieke oproepen tot de-escalatie. China presenteert zich nadrukkelijk als voorstander van een open internationaal AI-ecosysteem en roept op tot bredere samenwerking op het gebied van kunstmatige intelligentie. SpaceX heeft een geplande Starship testvlucht op het laatste moment afgebroken na een automatische veiligheidsprocedure tijdens de lancering. Toen Jan het ook, zo'n ruimteschip die naar buiten de aarde gaat. Ook in rook deze heka. SpaceX. Welkom allemaal, van harte welkom bij Ujala's Midday Coffee and Chai middagshow. Het is vrijdag 17 juli. De werkweek loopt op zijn einde. De vakantie is voor velen begonnen. Kunnen vakantie weer wapens, eigen vakantie zit. En tijdens jouw lunchpauze praten we je graag bij over het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Pak een lekkere kopje koffie op, of een kopje chai. Of met deze zomerse dagen misschien een heerlijke ijskoude chai. Welkom bij Ujala Radio. Mijn hoeloid Mahavir, our eigen heen haar studio mee. Topje op je marke, korte broek pehenke, slipper pehenke. Ja, slipper wat. Gaan we hopen dat je geen slipper was, toen jij gaat naar haar.
1: Nani se bole nana
0: Nani se bole nana kunj

ja, Imro, de finale is wel zondag, maar de troostfinale is toch vandaag of morgen, denk ik. Dat horen we zometeen wel. Ja, morgen. Ja, oké. Ik wil toch maar buurman op hier. He, alert, Hega. Dankjewel. Dus morgen is de troostfinale tussen Frankrijk en Engeland om 11 uur. En zondag natuurlijk uiteraard hebben wij de finale. Spanje-Argentinië. Arend Kabel. Hallo?

0: Kamela.
1: Aki Kahovega.
0: Nou ja,
1: dat gaat niet goed.
0: Nee, ik hoorde je stem niet, dus ik dacht van nou, Kahovega.
1: Dat gaat niet goed.
0: Wat gaat niet goed? Ik hoor je wel, hè.
1: Het gaat niet goed bij jou.
0: Hoezo?
1: Denk ik daarop je... Hallo?
0: Nee, ja.
1: Er is continu uitval.
0: Ik weet het niet, maar... je bent in de uitzending. Hoor je me wel?
1: Nee, dat gaat niet goed, Lloyd. Ja, ik hoor je wel, natuurlijk.
0: Oké, okay. Maar iedereen hoort je ook op de radio, hoor. Dus ik weet het niet.
1: Nee.
0: Dan is er iets misschien aan jouw kant, maar hier is alles wel in orde. Nou ja.
1: Laat jij maar even doorlopen. Ja. Ik ga even checken wat aan de hand is.
0: Oké, okay, prima.
1: Oké, okay, het is mijn koptelefoon, Lloyd.
0: Zomaar hem is schuld.
1: Daar waren we.
0: Serieus, ha?
1: Dus soms probleem wat doet ze daar heen? Of een oplossing voor je doet ze daar heen? Dekle toch? Lloyd is nooit schuldig, zonne wel. Dus toen zei je geen schuld die je, maar Lloyd kan dat die je want. Hamar upar John Bouchard parel bakal niet.
0: Kan je
1: dat? Nou ja,
0: door upar John Bouchard parel. Nou ja, wat dacht je van mij dan?
1: Nee. Mensen nemen jou in bescherming.
0: Oh nee, mensen nemen mij dus in bescherming. Ja, natuurlijk.
1: Mensen doen alsof ik een dinger ben. Een boeman. Ortubate. Ego chota baby. John kachahi bescherm kerek saman ke.
0: Arre yaar. Kitna mooi. Kisa man hame bescherm kerega.
1: So it. Je bent de underdog. Deze voetbal khelaega. Dat is men voor de underdog toch. Dus aaj hum na batiabe der, ik heb ze beloofd.
0: Arre?
1: Ki aaj hum na batiabe, aaj Lloyd batiaega.
0: Arre, hum kaise batiae sakte? Je tu na batiye, dan kaise gyan ki baat milega?
1: Na, hume John khai bhar ke milal bakaliya.
0: Kaise khai bhar ke milal? Kan toch niet.
1: Laat Lloyd toch uitpraten. Tu kahe Lloyd kitna beledigd karega.
0: Ja.
1: Tu kahe Lloyd itna negatief ook erover. Lau aaj positief suru kari.
0: Acha? Kaunchi positief batiae sakte hamare bare mein?
1: अरे ढेर यार साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे
0: ये बंद
1: तो जाने तो
0: या
1: तो ना जाने चीज़ वाह
0: ना हमने नहीं चीज़ वाह
1: हनुमान चली

0: स्तुक धारण इस साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे
1: वाह
0: ओकर मतलब है गलो द साधु संत दर है बहुत खिस्तर ओवर खातो
1: या हम बाटी
0: द है तू तू एगो हैल खबाते तू एगो एगो एगो वैस आदमी बात है एगो स्पिरिचुअल आदमी तू बात है साधु संत महावीर और ई हनुमान चालीसा हम सेम निकालीला हनुमान चालीसा हनुमान महावीर दोस्त
1: या
0: रखवाले दत कहीं है वेल
1: या
0: तो बस्खर्मर
1: बस्खर्मर
0: दो साधु संत के तुम रखवाले दत स्नप ये दनाल ने तो
1: या
0: ये बेन द बस्खर्मर
1: एक बेन द बस्खर्मर
0: फन फन फन मेंसे दी गुड साइन है
1: या
0: रेक्सखापो मेंसे दोस अच्छा इंसान के बस्खर्मर असुर निकंदन राम दुलारे असुर असुर दत साइन द डेमोन तो लॉयट
1: ओ कैक
0: असुर निकंदन दोस निकंदन बतेकंद बा यही गात से
1: vernietigen ये गात से vernietigen
0: असुर के vernietiger तो बात है En negatieve krachten ke donkeren wale. Or raam dulare, nou ja, dat zegt het al.
1: Ja.
0: Raam ke dulare,
1: Barty, ha.
0: Zeer geliefd.
1: Ja.
0: Degle toch?
1: Het klopt allemaal ook hoor.
0: Het slaat op jou. Hanuman Chalisa is voor jou gemaakt. Nee, niet oké, ze net, ja, nee. Maar begin dit te onthouden. En ik sinds niet wat trouwens, de hele Hanuman Chalisa hoor trouwens. Het is om, het bedoelt om je kracht te geven. Koi daraiga, koi ke koi... Durba, koetje bij, toch een taget nodig ba.
1: Ja.
0: Dan vind je kracht
1: dan,
0: in de Hanuman
1: Chalisa. Dan vind je kracht in de Hanuman Chalisa, klopt.
0: Als je naar Jane gaat, dan kun je alleen daarna luisteren, is ook goed.
1: Ja.
0: Toen kan je zoenen, is ook goed.
1: Dus door een paar koetje hoogel in zo'n holo, kun je avond hoogel hoog, kun je duk mee baten, toen Hanuman Chalisa, sabere, ja, dien ke, ja, raad ke zoen.
0: हाँ नाना को आकू लगे ना जाइए हनुमान चालीसा तो सुनिए
1: नाना को आकू लगे ना जी देख सु तू हमले हमारे पास आए से के फॉर कंसल्ट कंसल्ट तो एकदम ग्रेटेस हैगा मां सामान के पैसा वाल लगेगा
0: तोर अने तुम्हारा दोन हो गलाई लोई देख ले तो के हम कोरी शेयर करे मांगीला तब तमीन हमें डांटेगा फल्ला आदि मन प्रात वरम प्रत्याय तो हम ना बतियाबे क्ला
1: Mensen, ga niet naar Nakoku en zo, hè? Want dat zijn allemaal oplichters. Dus, hè.
0: Maar kon aan Mieke Baby, ik ga nooit. Veldonderzoek.
1: kon aan Mieke Baby, hè?
0: Lloyd.
1: Oh, oké. Okay.
0: Kikker, baby, toebaat. We gaan een veldonderzoek doen.
1: Oh, ja. Karin,
0: hoeveel mensen vinden dat ik werkelijk te veel praat en Lloyd te weinig laat praten.
1: Ja,
0: wie gaat Lloyd allemaal in bescherming nemen?
1: Iedereen.
0: Wie heeft medelijden met Lloyd?
1: Hey, Karin, drink chai met ijs.
0: Taham kakari, toch mag ik jou Karin, je mag ijs thee, dan mag ik jou karoen, ja?
1: Nou, Karin, het ziet er wel lekker uit, hoor. Karin, het ziet er wel heerlijk uit, zo'n kopje chai met ijs.
0: Toe op een chai pie, jij zet toe man.
1: Karin,
0: oké, man, kan het thanda wali pie. Toe mang je om een kuch oor daar, ego, kan je ze bolle, ego lemmetje of whatever.
1: Ja.
0: Toe daar, koop geniet, kar.
1: Ja.
0: Geniet van het leven.
1: Ja, gember. Gember, wat wil je met daar zeggen? Gember, wie daar zeggen misschien, hè?
0: सब कुछ डाल सके यार चाय में दोस्त काई नहीं कब जीवन दोन हो जा खनी कर पाऊं दूत अब जाओ मनीर
1: तू यार दैट क्लिंग वेल ड्रामेटिक कनी कहा कब जीवन
0: अरे ज्ञानी लोग ने ऐसे ही बतियाएगा लो अच्छा को और वैसा ही तो कम सिखा देला जन तू जानेगा जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना देखिए वो गाना में गावल दोस्त हम लोग एगो खिलौना बाती हम लोग स्पेल खुद बाती इस दुनिया में वो कौम वो दोनों से देंगे तो आप शो करके हम लोग
1: शो करके
0: हम लोग का बुलावा हो जाएगा
1: कॉफी चाय बनाए कि हम लोग चल जावे
0: मातेस अतेस एक सो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना दोस्त कोई के जीवन और लंबा बा कोई के जीवन और कमती बा तो बतरेवा जितना है लोहित उतने ना चलिए यार कॉन्टिन्यू अपलाद कॉन्टिन्यू और जना करिए था तो बिचुए में टन हो जाइए टन उसका नाम है टन लॉयड
1: पुराना
0: वर्ड तो कर सकेला देखे तो
1: देखिए बीरमान हेनरी नूर मोहम्मद उस फर्स्ट लाइस्टर और आवेगा उजाला के मेर फार्ट में ना उनसे कॉन्सर्ट दिया लाइस्टर न्यू ओक ओक नहीं है खुई मिला हेनरी या आज के बाद कौन चीज हैगा जो कौन बात लेके तो हेले आज
0: हम मांगीला बोले कि लॉयड एगो सही आदमी ना हैगा
1: अरे हम
0: देखो पुराना बात एगो पुराना बात
1: आदमी ना बाटी
0: CC aan mij na baten.
1: Wat is een CC dan? Het is in ieder geval geen koffie chai.
0: Toen heb ik het niet samen
1: met je. CC aan mij na baten.
0: In het CC aan mij, ik heb belangrijk aan mij.
1: Oh ja, ja, CC is.
0: Toen na baten ik aan mij zo'n bagal-bagal. Nee. En leuk ik aan mij zo'n bachel-kuchel na kaya. Van die geweldige Hindoestaanse woorden, toch leuk?
1: Puranien kaitje zo aan zijn pijlen bolota. Bachel kuchel.
0: Ja, ja, John bachel kuchel, maar jakhale.
1: Jakhale, ha.
0: John bachel kuchel, jakhale. Mensen die dat tegen me zeggen, chor de, hame bhoog lage lehi, tab bom na kale.
1: Maar waarom zeiden die oudere mensen dat vroeger?
0: Arre, bachel kuchel, ja, John bachel ba.
1: Dus John, ham khaai chukli baati, au kuch chukli baati, ohi chukli
0: jakhale. John bachel, restant, ja restant, tuwa.
1: John bachel kuchel, jakhale.
0: Restant. Restant बकरा अपन कुत्ता के ना देवेगा नहीं थे इस कुत्ता के स्पेशल फूड पहले हम लोग रेस्टोरेंट कुत्ता के देवत रही तो जानवर के कोई जानवर के हम लोग जाई दे केप के हमने नहीं कहा मछली के जोन ब्यूर्ट में रहत रहा मैं याद बा कि कभी ना बिगात रहा खाई सोमार प्रोलोबाग में
1: नहीं
0: ओही के बोलल जा बचल कुचल लो
1: ओही के बोल जा बचल कुचल
0: और तू बचल कुचल में बेचारा लोय इतना अच्छा इंसान बा कि बचल कुचल में इसी तफरीद में ये अच्छा इंसान बा लोय
1: trouwens ik moet wel een correctie uitvoeren voor de uitspraak van mij van gisteren han bolir ki de leeftijd van een vrouw 60 jaar is voor mij oud maar han met je hangetjes wat corrigeer karigetjes wat ke
0: Je mag er niet op terugkomen, klaar?
1: Oh, ik mag er niet.
0: Als je daar je hebt, ook een heer dat mij kaai werken deze maar. Ik weet precies wat er... Ham jani la kabital ba ter upar kalia. Hamar upar bhi bital probleem ba. Tor upar jon bital ba is van een andere orde.
1: Ja. Ik jani likes ba...
0: Khali lappar tu na pahile, khali lappar na pahile, maar verder...
1: iemand geeft aan ki uitzending...
0: Maar Lloyd, wacht. Voor de mensen die het gisteren niet hebben gevolgd. Die denken van, is heb kabat jij gaan doen. Lloyd heeft gisteren gezegd hier, op Nationale Radio, Ujala Radio, dat vrouwen boven de 60 jaar boerjaars zijn. Voor de mensen die het gisteren niet hebben gewonnen.
1: Dat was onder druk gezegd, maar ik corrigeer me even bij deze... Hoe je zwaait zijn uit, ja?
0: Nee, op patalagana. Laat je pijlen op patalagana. Zo
1: kan die ze hebben klachten willen. Dus ja, mensen, dat was een inschattingsfout van mij. Leeftijd waar hem te radelen. Vanaf 90 jaar, dan vind ik dat je oud genoeg bent.
0: Hey, je bent echt een bangerik, hoor. Je hebt echt geen ruggengraat, Lloyd.
1: Nee. Maar kon je wat er boven? Brassafest. Awega, 29-30 augustus in Den Haag, J1 Venzender mee. Ik hou mijn hart vast, ki het naklachten met mijn familie.
0: Maar kan bij Awega?
1: Brassafest in J1 Venzender.
0: Dus ik wil admiren met Epkaristo. Toen nam het hele met Kahape Hitchijua. Hi boy. Ga naar die website.
1: Ja.
0: Website wapen, brassafest.nl. Dat toen dek je op Nena Kahape ba.
1: Ja.
0: हां मां तू हमें ना बताइले कहां पे बा
1: हाय मीगा तो ए
0: हाय ऐसे ना कर भैया मफ्रौ तंत
1: ए पुआ
0: मौसी वेबसाइट तो आप जाई के देख ले दंसी ये अलस्तान ना ऐसे कर हम ना जानिल कहां पे बा हम लोग बोल ली ना दनहाग शहर में बा
1: या इन द
0: एड्रेस वा तू मांगे जाने कैसे जाइए सब कुछ लिखा ले वेबसाइट पे भैया तो एड्रेस वा अपन कैसे बोलेगा मोबाइल पे डाल दिए तो लो
1: हां
0: नेविगेशन
1: या
0: ऊपर डाल दिए तो पहुंच जाइले
1: या
0: Dus kitna makkelijk hega. Dus na bolie adres wa hamna na janat re batao adres wa. Daar heb je niet je best gedaan bij je.
1: Nee. Inderdaad. Ik denk bolie, waarom valt jullie uitzending steeds uit? Ik weet het niet, maar ik denk het niet. Ik ga niet kabel hele bij je, maar...
0: Waar valt het uit? Nee joh, het valt helemaal niet uit.
1: Ja, nou, in ieder geval betaal ik aan ze toe heb ik waar het uitvalt.
0: Meneer of mevrouw lage kuchgarber hega door kuchgarber een apparaat me?
1: Ja.
0: हां हो ही सकेगा अब जैसे हमारे को अब टेलीफोन हुआ मैं गड़बड़ा और हम लॉयज के स्कूल देवत रही देख ले तो
1: या है
0: कलिया हम गली खीरोप्रैक्टर
1: और खीरोप्रैक्टर तो खीरोप्रैक्टर
0: के सब बतिया हम फोर के बता दी ला तो
1: बाकी
0: हम लोग एक परिवार
1: हम लोग प्रीत पानी सब कुछ बोल देला रदीवा पे कुछ ना हम लोग बचाए अपने खाती आले प्रीफे दिंगे सेग वी हियर ऑफ द रेडियो दैट कैन टॉक नीट है
0: Wij zijn een open boek, Lloyd. Dat maakt ons niet uit, joh.
1: Maar toch, chiropractor kijk je ja, hega. Waarom ga je naar chiropractor?
0: Omdat die chiropractor rijk moet worden.
1: Oh,
0: nou ja, dat kan ook. Maar zo'n chiropractor, ook het tarief, wat behandel je aan? Dat let 10 minuten behandel kariga. 60 euro, even gemiddeld.
1: Aan een 10 minuten 60 euro?
0: 10 minuten. 10 minuut? Nee, je moet niet denken, een uur een behandeling maar Lloyd.
1: Hij zegt, 1 uur maar bij het hele bij het voetel bij
0: massage voor hoor, ja.
1: Oh, oké. Okay.
0: Massage, ja, is uit een 50 euro, half uur of zo.
1: Ja.
0: Maar, chiropractor, 10 minuut met 60 euro. De 1 uur aan mij, je dalle 5 jaren minimaal toch? 10 jaren hoor ik heb je, maar 5 jaren minimaal.
1: Ja.
0: Dus die man pakt gewoon 300 euro per uur hoor.
1: Hé, zo'n hamulotjeli op een kabelé.
0: Toen kwam dan dat je een chiropractor hoor.
1: Maar wat doet een chiropractor? Dan niet voor carrière, maar betaalt hij konchi een chiropractor kakerega?
0: Arre, toch ze bat jaiga, dat toch een letwaiga. Dat iedereen daar krak krak krak kreeg. Wat ook heb ik meneer, ik wil je over een weekje terugzien. Of maak een nieuwe afspraak. Dat doet de chiropractor meer niet. Lloyd?
1: Dus, hey, maar dat is ook snel geld
0: maar wat zie ik daar staan?
1: Kon je de kletto?
0: En dit wekt mijn verbazing.
1: Chiropractor.
0: Ik heb een kaart, drie mensen aan de balie, hè?
1: En waar blijft je koffie?
0: Drie mensen werken alleen aan de balie, hè, Lloyd?
1: Drie mensen?
0: 10 ouderen werken aan de balie alleen. Dus zo, ik heb het druk, hè, Chijwa.
1: Ja.
0: En je moet wachten, hè. Je moet wekenlang wachten voordat je aan de beurt bent.
1: Ja.
0: Dus ik kom daar binnen lopen. Ah. Ik zie een bordje staan. De bord wat je niet kon je liggen?
1: Kon je liggen?
0: Honden chiropractie.
1: Hé? Kuttake wie?
0: Kuttake chiropractor, Ubab, hier, Damian.
1: Arre? Maar dat heb ik nog nooit gehoord. Hoe
0: dus jij dan kunt met, als je Chihuahua raadt, kun je toen karigen, Lloyd.
1: Toen had mijn Chihuahua geen natje hoor, ja, echt serieus.
0: Oké, leken je chiropractor. 60 euro, maar hier, dat is weer een behandeling.
1: Wat ga je bij een kutta dan zien hakkeren en zo?
0: Ik probeer het me voor te stellen. Dus dan gaat die kutta liggen op zo'n massagetafel.
1: Ja.
0: Toch? En dan wordt die kutta uit elkaar getrokken. Gorwa hichi, hatwa hichi. Hat ook naar behaat, naar begon, naar die poten worden getrokken. Ook een nekwappiger draaien, die krak, krak, krok, krok. Zoiets stel ik me bij voor.
1: Maar
0: echt waar, honden chiropractie. Dit hou je toch, botox wak over hem, ik botox.
1: Ja.
0: Hij toch een bolletje, toch? Ik kutta logan, ik heb hier botox mee liggen. Toen ging je lachen. Nou, kutta kan chiropractie bij.
1: Ja.
0: Nu jij, Lloyd?
1: Nou, dat is wel erg.
0: Ah, je valt helemaal stil, hè?
1: Ja, ik val helemaal stil.
0: Met je mond vol tanden, hè?
1: Van, kan je zeggen, kutta kan chiropractor juist.
0: Ik leg hem naar Batjaila. Hem naar Batjaila, je zoenen wel, hoor. Dan valt er een stilte.
1: Ja, natuurlijk.
0: Hoe is hem Batjaila?
1: Oh, hij is uit Batjaila.
0: Ligt niet aan mij.
1: Nee.
0: Het ligt aan Lloyd. Nee, naar Batjaila.
1: Nee. Janne Kondje, Jonne niet heel jada Batjaila, ook Batjaan die. Ik hoef je alleen maar een paar woorden te geven en dan terater door moha kolul. Dus ja, dan komt er vanzelf wel alles uit. Hè?
0: Nee, hij heeft mijn opdracht naar Batia. Hij heeft mijn
1: opdracht
0: naar Batia. Hij heeft mijn opdracht.
1: Een meneer Jijp uit Purmerend, Weidevenne, Bolli Zeker, die een wapen, die wat er niet valt af en toe uit. Dus ja, dan gaan we even naar kijken, meneer Jijp, hoe het daar zit, waarom het er daar een beetje uitvalt. Dus dat is een bericht vanuit
0: Tora Radio. Wat doe je daar, Jijp? Jabber antenne legaal, Jijp?
1: Permanent wijde vennen, oké.
0: Hoi, Tora, ze zwak koekoes. Kon een barka gebouw, hoi, koets bij jou.
1: Ja.
0: Dus twee goed jabber antenne legaal, de meneer. Of je schakelt over, als je DHB niet helemaal lekker werkt, hoi, ze kijken.
1: Op de hoge
0: gebouw of whatever. Dat je online bij overschakelen, Jijp, geen probleem.
1: Ik let toch eens hapkoetje op. Oplossing, hè?
0: Allee, ja, Gianni, ik kon oplossing na, hè, Lloyd?
1: Nou ja, Malita moet altijd om ons lachen. Goedemiddag, heren. Doen jullie een mooi programma? Chai Koffie, geweldig programma. Van mevrouw Bihari. Mevrouw Bihari, toch een groet, dat kan je zeggen.
0: हमें खुद की तो के बातें दुलारा सब कोई के
1: हम सब कोई के dag heer hier Usha Ganesh uit Nijmegen. Ik ben 60 en voel me helemaal niet oud. Kom volgende week naar Nijmegen. De vierdaagse begin. Mevrouw Usha Ganesh. Mijn nederige excuses. Ik heb een inschattingsfout gemaakt. Dat komt door die hoge druk van Anand. Hij heeft het een beetje gelokt bij mij. Dus ja, een bol wil hij 60 jaar. Maar ik moest even nadenken gisteravond. Hij met bood heer klachten me liggen. Dus hij nam mij uit tomatieke.
0: Hoe heet die mevrouw?
1: Usha Ganesh uit Nijmegen.
0: Usha, toen behoort mooie baat bolle. Usha gaat jou alle hoeken en gaten laten zien volgende week.
1: Ham nam mij dat tomaatje maar. Toen durf kan je Brasa Fest met Aike. Dan kan je me uitleggen van hoe energiek je bent. Hoe fit je bent. Hoe goed je eruit ziet.
0: We gaan een oproep doen.
1: Dik, 60 is een getal maar, hè. Maar van binnen kan je gewoon 40 voelen.
0: Ham toch bolle, als je 60 bent, ben je gewoon een meisje.
1: Een meisje. Usha Ganesh, je bent gewoon een meisje. En ze ziet er goed uit. Dik, hoe kan ik ook een foto bij ze met chai? Ze is of koffie aan chai aan het drinken. En ze ziet er inderdaad uit als een meisje van 30 jaar.
0: Ik een meisje. Dik het hoor. Hambolit hoor. Dus, ik hoor niemand. Tran, hamlok mangila op de sadhusan.
1: Niemand.
0: Lloyd ke taraf se.
1: Sadhusan Mahabir.
0: Alle meisjes van 60 plus, alle meisjes, die zijn van harte welkom. Brasa Fest.
1: Hé, hoe
0: je maar. Lloyd, je moet praten toch? Anders moet ik praten toch?
1: Nee, tu roep je aan.
0: Hou je mond.
1: Ik mag toch een slokje koffie nemen? Hallo? Jij moet wel doorpraten als ik een slokje neem hier.
0: Waarom heb jij koffie gekregen en ik niet? Ik kon aan het ballen.
1: Door koffie aan bestel, Kalinja.
0: Hambati.
1: Gast, mehman.
0: Hambati door mehman. मेहमान जो है वो भगवान है लॉयड तो के कई दाई हम बताई चीज हुआ यार अपने पिए कॉफी और हमें कुछ ना दे समान ए
1: या
0: तो मनीरे नाम हो ये लॉयड हम क्या बोली
1: क्या बोली
0: अबे अबे तंत्र सीमा कुछ साइड पर ऊपर लॉयड के बोली मनीरी नाम हो ये
1: तंत्र सीमा के बोली कि चाहे जोन में प्रॉब्लम रही है कोई प्रॉब्लम ना है कंसोल ग्रेटिस मां सामान के पैसा वाला लगेगा
0: मां वक्त है हु आउट इज तंत्र सीमा
1: ik denk
0: 60 passa hoe ik
1: allang
0: maar is ook gewoon een meisje
1: is gewoon een meisje
0: ook al is ze 70 is gewoon een meisje
1: ze was heel erg boos op mij
0: ai de gelet hoor
1: heel erg boos
0: Tora kaida se batye ye loit
1: are baap re
0: Acha masunna dus ik ben bij die chiropractor die chiropractor die gaat gewoon door toch
1: ja dus
0: gewoon moet in die wachtkamer Dus ten eerste kom je aanlopen, je ziet dat bord staan. Biggie bord, hè?
1: Ja.
0: Na chota wali. Ik heb parka bord bij de ingang meteen. Honde chiropractie staat erbij.
1: Ja.
0: Ham zo je kan pahunt je liya. Maar ja, ik ga jaren daar, dus ik denk...
1: Je voelt je toch niet aangesproken als...
0: Nee. Ham zo je admika behandeling na, hoe weka. Ja, ik ga die contact behandeling, hoe weka. Nee, maar ik was van harte welkom natuurlijk. Hè. Ze kennen me wel, meneer Chandrika Singh. Neemt u plaats, hè. Wilt u wat koffie, thee? Daar hebben we koffie, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee,
1: thee,
0: thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, thee, Dus hamme to ghin lage thora astu jane ham thora netches admi bhati to
1: ham jani lam
0: jane ek find that a beetje ja niet netches dus ham jai ke rustig se bite ke agorila hukume wah kamarwa me nee niet waar al die mensen zitten met wat doen met hygiëne toch hygiëne gaat voor te luid
1: hey maar jij bent wel heel erg hoor vind ik jij gaat wel maar heel
0: zo,
1: ver
0: ik had
1: daarin.
0: Precies zo aan dus een t-shirt wa na een t-shirt wa maar ik zei een t-shirt bij een keer geil idee dus ik vind het verschrikkelijk als je op een stoel moet zitten
1: je hebt ook een bedje kunnen
0: nee met armleuning
1: ja.
0: en je hand of je armen gaan op die armleuning en je hebt alleen een t-shirt
1: ja.
0: dus je huid komt op die armleuning waar al die andere mensen ook met hun zweet hebben gezeten. Weet je hoe verschrikkelijk ik dat vind?
1: Hey, ja, je gaat wel... Jij schiet wel een beetje door, hoor.
0: Hij behoort netjes aan mij, Bati.
1: De corona met elkaar kakeren. De corona de periode met elkaar kakeren.
0: Janmese netjes, Bati. Maar mij netjes, maar baap netjes. Nou, maar baap het niet netjes. Maar mijn baai behoort chikni raad, hoor. Dus hamu chikna, Bati.
1: Toch chikna, Bati.
0: Na chikna, Mooi zou uitspreken, je lukt. Ja, ik ben ook een Tjikna. Ik ben ook een Tjikna, dat ook. Ik ben een Tjik. Ik ben een Tjikna en een Tjikna. Ik let op, er staan niet meer verschillen, hoor. Een Tjikna en een Tjikna. Ik ben beide.
1: Jij bent een Tjikni, hè? Of Tjikna. Of, nee, Tjikni.
0: Tjikna. Tjikna.
1: Tjikna.
0: Amen naboli, je luid. Tjikna.
1: Maar als je het snel zegt, de Tjikna, toch? Dan is het hè, die kleine stukjes vlees wat je eet, toch?
0: Of, hey, laat maar, Lloyd. Dat is heel van. Tjikna. Tjikna en Tjikna.
1: Ja, nee. En het gaat om de intonatie.
0: Tjik. A-E-E-O-O. Alfabet ook in Ayat, man.
1: Nee, ham bolik niet. Ka-ka-ga. Als we hem Hindi les jaat, dan ham bijre taket te heen. Houd ik, kan niet taket te
0: heen. Oh boy, je moet het alfabet toch minimaal kennen, Lloyd.
1: Ja.
0: Acha, zo. Dus ik zit daar in die wachtkamer.
1: Ah.

0: tu vois.
1: Je vais me faire dus. Jij mag het weten. Dus ik zit dan in die wachtkamer. En ik hoor die assistenten praten. Hmm. Met hem aan de lijn is er dan iemand anders dus. Ah. Op welke is op een contact gaat hij?
0: Harry?
1: Echt waar. Dus terwijl ik daar zit, ik heb me al verbaasd van ja, Kahili Kalba, hondengiropractie. Is die assistente, een van die assistenten, die is aan de lijn met iemand. Janneke Ossepuchega. Hoe heet je hond? De namoa deesto. Wanneer is je hond geboren? Geboortedatum.
0: Allee?
1: Echt waar, letterlijk. Ik overdrijf niet, ik maak er niet een fatu van. Geboortedatum van je, uw hond.
0: Allee?
1: Echt waar.
0: Ha.
1: Is het een mannelijke of vrouwelijke, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus geslacht wab hier, hoe vind je die?
0: Oh, man, poesje ze gaan.
1: Dus ik ook takke geboortedatum bieden.
0: Ja, maar als je...
1: Maar je moet verjaardag vieren van je hond, hè?
0: Ja, maar zo...
1: Dank je wel voor je
0: Wanneer weet jij dat je kuta is geboren dan? Meestal koop je zo'n hond, toch?
1: Precies, dus dan moet er ergens een geboortecertificaat zijn.
0: Een geboorteakte zijn, of wat dan ook.
1: Of die hond is naar Nana Kwaku geweest, bij de Sabi. Dit had hij bijgehouden. Huh? Nee, maar kennelijk heeft een hond... Ik sta er niet bij stil, omdat ik geen... Mijn huisdier nam, maar toch een nabba. Voor
0: nee,
1: zover ik weet
0: nee, nee, nee, ik heb wel andere huisdieren, maar niet een hond
1: saap,
0: of zo.
1: Saap ook wel postelen toe.
0: Saap helemaal niet.
1: Nee, maar dus volgens mij, ja, ik weet er te weinig vanaf. Dus kennelijk, als je een kat hebt of een hond hebt, dan heeft die ook een geboortedatum. En dan moet je dat ook vieren. Maar hond is vandaag jarig, kom je het vieren? We hebben een feestje thuis.
0: Want mijn hond wordt 3. Nederland, wil ik wel een kuta als kuta geboren worden, denk ik, hoor.
1: Arie, hoor. Agladjana, maar is toch nu al een feit? Leuk.
0: In Nederland wordt het beter voor zo'n...
1: Poochie, laten we toe.
0: Ja, maar poochie, laat ik het zeggen, hè. Maar zo'n...
1: Jij zei go aurat lang aan haar ke chal jayega to poochi ilaake chal jayega poochi
0: ilaake chal jayega maar in Nederland met wordt we hebben vaker gezegd ik kutta ke jeevan yahan pe aur mohe dan van een migrant of wat dan ook of van een insaan
1: veel beter
0: tot bedi me sute hai to ke op tijd wordt je uitgelaten
1: bosimile kutta ke
0: maar kutta van chaate me wo kharab le chiz acha echt serieus
1: dat ding smerig man
0: ja
1: maar jekar kutta bo het hallo bikaya echt waar.
0: Zij luister dan. Ik krijg weer een klacht van Angela. Hoi. Echt serieus. Al liefdeit ook. Ik zie hem mee. Op hem mee tot Brasa vestelijk. Hem mee. Of Jiwan partelijk. Achtervolkeringen. En dat komt allemaal door jou eigenlijk. Hè?
1: Uitlokking heet dat, Lloyd.
0: Ja. Een fijne uitzending wens ik jullie vandaag. Over leeftijd gesproken. Ik ben 58 jaartjes jong. En voel me ook niet oud. Zoals je kan zien op mijn profielfoto. En inderdaad. Leeftijd is maar een getal. Ha.
1: Een meisje van 58.
0: Angela is inderdaad. Migado. Inderdaad. Nou, ze is een meisje van 25.
1: Hé, hey Lloyd. Met hoeveel ga je afspreken?
0: Nee.
1: Met hoeveel vrouwen ga je afspreken?
0: Nee, ik ga
1: Sap met... Dat is toch een mooie.
0: Nou ja, nee, maar zij ziet er inderdaad heel goed uit, Angela. Ja.
1: Tja, dikke.
0: Mooi.
1: Oké, genoeg veren, Lloyd. Hè? Dikke.
0: Veren naar de
1: maar
0: mensen
1: Wacht hier nou, even...
0: Jij was klaar met die chiropractor of niet, Tori?
1: Nee, helemaal niet. Dan moet ik koffie hebben.
0: Een misselijke slurpgeluid wel creëren.
1: Ja, maar nu mag Lloyd even niet praten. Ik behoed wat je toch? Maar even...
0: Ja.
1: Genieten van mijn koffie. Wacht hier, Charlotte. Lekker, Lloyd. Dankjewel voor je koffie. Maar een lekkere koffie.
0: Hey, dit is zo'n misselijke geluid wat je eruit haalt.
1: Kan je toe opleken? Een beetje in je geluid wel, Lloyd.
0: Hey, eigenlijk,
1: Maria, maar geluksgeur een beetje in, hè?
0: Geluksgeur en...
1: Zal je geluid wel een beetje
0: in? Geluid wel voor koffie, hè? Om koffie te verkopen, hè?
1: Als je dit hoort, dan wil je toch drinken?
0: Ja, natuurlijk. Dan wil je zeker...
1: Jij zei pijlen fris drankje, hoor, hè? Toch? Ja, is het cold, dan hoorde je...
0: Ja.
1: Weet je? Dus dan denk je, lekker gas, man. Lekker.
0: Ja. Ik kan me nog heugen van Speur. Speur, zijn naamje Speur Cola. Hoe kon cola er eigenlijk? Was dat Pepsi of zo?
1: Dus jij zei, ga mee, jaad, Baloid. Maar het kan zijn dat ik me vergis, hoor. De Speur was heel erg oud. Die heb ik niet goed gekend.
0: Ja.

0: toen kwam Canada Dry.
1: Canada Dry.
0: En dat ken jij weer niet, want jij doet een jaar Nederland met Goma.
1: Ah,
0: nee.
1: Canada Dry.
0: Orlando was daarna met Pipakker, dus ik ken die dingen. Ik let toch in de stad, die woord pipa.
1: Pipa.
0: Lloyd CC en Mina, maar ik let al.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar in elk geval, ik woonde in Suriname. Dus ik kan veel verhalen vertellen over Suriname. Gelukkig.
1: Mm.
0: Ik vind dat wel leuk om te vertellen aan de jeugd van nu. Of de mensen die dat niet hebben meegekregen.
1: Ja.
0: Of meegemaakt, omdat ze veel jonger zijn.
1: Ja.
0: Dus ik woonde in Suriname en dan had je merk Canada Dry.
1: Ja.
0: En Canada Dry, die had een fabriek daar. Nu weet ik niet of ze dat zelf gingen maken. Of dat ze alleen gingen bottelen. Of dat ze alleen opslag waren. Dus dat het werd geïmporteerd. En dat ze daar vanuit daar de distributie deden. Uchi Juham Najanila. Maar Canada Dry. Canada Dry.
1: Canada Dry.
0: Canada Dry fabriek. Volgens mij was het een Canadees merk ook. We kunnen het even googlen hoor.
1: Ja.
0: Even hulp inroepen. Canada Dry. Wie kan voor mij even Canada Dry zoeken waar het vandaan komt?
1: Ja.
0: Canada Dry was volgens mij Amerikaans of Canadees.
1: Ja.
0: En het was van Kersten. Kersten was een van de grote bedrijven in Suriname.
1: In Suriname nog steeds? Of niet? Nee, weet ik niet.
0: Jawel, nu ook nog wel, denk ik. Hoor. Je hebt Kerpalani, CHM, Kersten, dat soort bedrijven toch? Dus Kersten keer haar fabriek was Canada Dry. Op een gegeven moment is Canada Dry overgegaan naar Pepsi.
1: Ja.
0: Dus die hele fabriek werd plotseling Pepsi-fabriek.
1: Aha.
0: Dus dat hele merk Canada Dry ging toen eruit in Suriname.
1: En toen kwam
0: Pepsi voor in de plaats.
1: Ja.
0: Dus ja, dat was echt een hele aparte gewaarwording.
1: Is er nou hem laatst...
0: Canada Dry, vertrouwd merk. Pepsi kon je bij. Je kende Pepsi niet.
1: Ja.
0: Oesamaype, als je in Suriname woonde. Ja. Bij Pepsi kan reclame naar haar. Terwijl het in Amerika een groot merk is, hè, Pepsi.
1: Ja. Ja.
0: Dus ja.
1: Ja, oké. Okay. Hebben we dat ook
0: trouwens, Canada Dry vind je nog steeds op sommige plekken in Europa ook, hoor.
1: Oh ja?
0: Vakanties er heel lief. Nee, Condis, Portugal, denk ik. Ik kan niet gaan. Je ben ik echt Canada Dry tegengekomen.
1: Ik vond... Ham je chota reed, ham is speurkool, ham is moeilijk het raar. Maar ik begrijp dat het een soort, suikervrije cola was of wat dan ook?
0: Ik weet het niet. Ik kan niet over speurcola meepraten. Ik heb wel toen ik heel klein was.
1: Ha.
0: Ik denk een jaar of 3, 4, 5 zal ik zijn geweest.
1: Ja.
0: Heb ik een drankje gedronken nog in Suriname, wat daarna verdwenen is.
1: Ja.
0: En dat drankje heette Samson.
1: Samson, ja, die komt me wel Samson bekend voor, ja.
0: En de reclamecampagne eromheen was van als je Samson drinkt, word je sterk. Dus, maar het was wel een heerlijk drankje, moet ik toegeven hoor. Maar op een of andere manier is dat toen verboden, omdat er iets was met houdbaarheid van dat ding.
1: Oh ja.
0: Maar het was wel een lekker merk. Dus de mensen die Samson nog kennen, toe betaal.
1: Ja.
0: Ose pahile ego merk cola raha loid. Hamdai ni cola raha ki frisdrank raha.
1: Ja.
0: Met zo'n kogeltje erin.
1: Kogeltje erin?
0: Dus een kogeldop.
1: Wat?
0: Een hele speciale dopvorm, dus had je kogeldop.
1: Maar wat voor, waarom een kogeldop? Wat was dat?
0: Tante Sima, ke leeftijd wel John Bay. Toch uitleg, kan ik dat doen?
1: 020-363-0808 per toe. WhatsApp bericht per huisdekker. Ja, als je dus wat van die cola of die Tori wat aan het vertelt, wilt... doorgeven aan ons.
0: Gaan we een onderwerp die we vandaag niet gaan doen?
1: Ja.
0: Omdat die onderwerp waarom ik het je rustig zijn behandel, kan ik, hè? Serieus onderwerp. Mensen, jongens, meisjes hebben allemaal te maken met problemen. Zeker als ze jong zijn.
1: Mentale gezondheid?
0: Nou ja, ook. Issues, dingen die ze meemaken. Maar de meisjes hebben de neiging om dat maar eindeloos te bespreken met hun vriendinnen.
1: Arre?
0: Eindeloos.
1: Maar ooit Auratien gekam heen?
0: Nu, na Auratien, Chaudien. Ze zijn 12, 13 jaar oud.
1: Oh,
0: ze hebben vriendinnen.
1: Ja, veel te jong,
0: het zijn hun hartsvriendinnen. Ze denken dat ze vriendinnen blijven forever. En ze gaan hun problemen bespreken met hun leeftijdsgenoten, vriendinnen.
1: Ja.
0: Op zoek naar erkenning, op zoek naar begrip, op zoek naar dat soort dingetjes. En dat leidt tot grote problemen bij de verwerking en bij en het omgaan met problemen. Maar laten we dit parkeren voor volgende week, Lloyd.
1: Ja.
0: Omdat Itora belangrijk onderwerp was,
1: Tim zeker maar met jij.
0: Dan moeten we even iets meer tijd hebben dan Aj. Dus, maar dit punt, dit onderwerp, Er is een heel groot onderzoek geweest recent. Dus daar gaan we het over hebben dan.
1: Ja.
0: Wat daaruit blijkt. Maar in een nutshell. Meisjes praten te veel met andere kleine meisjes. Waardoor ze in dat bubbeltje van hun blijven. En echt erin gaan geloven dat wat zij denken daadwerkelijk klopt. Daar komt het een beetje op neer. Dus, verkeerd.
1: Oké, dus dat komt dan volgende week.
0: Ergens volgende week.
1: Dus dan gaan we daar zeker over praten. Ham kan je trouwens, TikTok bij Takila. Ik ben meer een ham gaan Takila. Ik post niet en wat dan ook. Ik doe daar niet aan mee aan dat soort rommel. Maar ik kijk wel. Ik moet wel zien wat er gebeurt natuurlijk. Doe niet aan mijn kaal. Ik moet wel op mijn kinderen ook in de gaten houden. Dus dan volg ik wel zijn socials. Dan TikTok bij hem Takila. Dus dan toen jij het hier niet gaskaal is, wat zo? Kies wel ja? Gaskaal ja toch?
0: Schuiven?
1: Schuiven, je schuift toch zo, screen op hè? Broer, wie schuift naar Karega? Ik behoud schuiven Karega. Als ze TikTok kijken, wat dan? Ik behoud handjel Karega, scherm waar is ik handjel Karega. Dus ik doe dan ook
0: swipen,
1: zo.
0: Swipen.
1: Ham moet swipe Karega. Ham moet
0: bekijken. Ham schuiven Karega. Oudje schuifelen niet, Lloyd.
1: Niet schuifelen, schuiven.
0: Nee, boy, toch maar vervelend dan, Mibat.
1: Nee, maar scherm was, geintje.
0: Heb jij iets tegen ouderen?
1: Nee, Lloyd? Ik heb niks tegen ouderen, maar ik zie dat veel oudere mensen.
0: Ik ga weer wat uitlokken, hoor.
1: Dat ding is verslavend. Het is een bezigheidstherapie. Maar die keer, kooi, Batna, is leuk. Hambitaken die kan je. En opeens zie ik een meisje. Leuk meisje. Ziet er mooi. Leuk meisje, zag ik. Autori die op een film benaar. En opeens lees ik. Oh, die meisje. Heiga. Maar je hebt een vorige leven mee. Ik Londara.
0: En vorig dus, leven met je heel leven mee, Lloyd.
1: Ja, heel leven mee.
0: Ladyboy.
1: Dus zij was een jongen, maar ze is een meisje geworden. En ze zag er echt heel mooi uit als een meisje.
0: Arre, hoe heet je bolletje, ladyboy, ja.
1: Maar ze zag er echt heel goed uit. Hij heeft een naar operaties
0: kunnen. Toen bijna maat hij ons heb jakeren, hè?
1: Bijna maat hij ook een bolletje van, oké, ik wil nog meer van die filmpjes van je zien. En toen las ik verder, ja, binnenkort heeft ze een geslachtsoperatie. Ik vind het wel leuk, toch, dat ze zo openlijk praat over haar of zijn. Hoe noem je dat? Dat ze zich zo...
0: Gender.
1: Ja, dat ze zich laat ombouwen. En dan vraag ik me af van... Ik ben heel erg open. Ik vind het niet erg. Ik vind het goed dat iemand vooruit komt voor zijn geslacht. Keer sunaham admireli mahamalia aurat hobe. Prima, doe. Weet je, ik vind het helemaal niet erg. Het kan iedereen gebeuren en als je niet goed
0: Het is een persoonlijke kwestie.
1: Ja, als je niet lekker voelt in je lichaam, dan
0: dat
1: mag je
0: dat jij een vrouw wil zijn, Lloyd, daar kan ik toch niks aan doen. Dan maak je akkeru.
1: En toen dacht ik van, zijn wij Hindustanen toch? Dan praat ik natuurlijk over onze Hindustanen. Zijn we daarin ook open? Accepteren we dat makkelijk? Vinden we het wat te fijn?
0: Sunna. Haar ik mij, bab.
1: Ja.
0: Die heeft een bepaalde verwachting.
1: Ja.
0: Ki hamar betwa, hamar betia, aiserehi. Dus als je afwijkt van het standaardpatroon,
1: ja,
0: dan vindt elke ouder dat al minder leuk.
1: Ja, oké.
0: Dus leuk zullen ze het niet vinden, maar ouders kunnen ook begripvol zijn. Die kunnen ook hun kind ondersteunen daarin en helpen door dat ding heen te gaan.
1: Maar zijn we wel begripvol?
0: Stel je voor dat je zoon, hè Lloyd,
1: ja,
0: even een voorbeeld, of je dochter. We hebben dit al vaker behandeld, hoor. Die is homo of die is lesbisch. Moet je dan je kind afstoten of moet je zeggen, zoon, het is eenmaal zo. Die heeft een bepaalde voorkeur. Laat ik daar begrip voor kweken. Laat ik daar op een mooie, ordentelijke manier mee omgaan.
1: Zo zou ik erover denken.
0: Want je liefde hoeft niet af te nemen voor je kind.
1: Zeker niet.
0: Omdat je kind een afwijkende, in jouw ogen afwijkende, seksuele voorkeur heeft.
1: Ha.
0: Dat is genetisch. Nou, maar het is wel aanleg.
1: Ja.
0: Dus ik bedoel, je krijgt dat mee.
1: Ja.
0: Dus ook er boeddhime, als je zegt, van ik wil dit of ik wil dat.
1: Ja.
0: Dan moet je daarin meegaan. Dan moet je dat kind niet straffen, vind
1: nou,
0: ik hoor.
1: Vind ik ook.
0: Maar ja,
1: ik
0: heb makkelijk praat, Lloyd.
1: Ik heb ook makkelijk praten, Regen.
0: Het onderwerp van boy. Hè?
1: Nee, maar dat was wel iets wat in me opkwam. Kan je oplossen van, ik dacht van, oké, dit hebben volgens mij hebben we dit inderdaad behandeld, maar...
0: Vaak genoeg, dik.
1: En toen dacht ik meteen van, Hamlok, zijn wij Hindustanen daarin zo...
2: Dit is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori, lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de Devil's Curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Ujala's Brasa Milafest, Indoor Summer Edition, Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood finds and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.

Ujala, Lad Ahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaar. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Vakidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

binnenkort jarig. Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kies ik aan moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
1: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Natuurbranden in Canada en de noordoostelijke VS beïnvloeden mogelijk de WK-finale in New Jersey, waar 80.000 toeschouwers worden verwacht. De luchtkwaliteit is slecht door rook, maar regen kan verlichting bieden. De Poolse president Nawrocki heeft zijn vetorecht gebruikt tegen wetten die samenlevingscontracten voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maken. Het wetsvoorstel was al goedgekeurd door het parlement, maar Nawrocki blokkeerde het. Premier Tusk uitte zijn woede, terwijl Nawrocki vindt dat de wet te ver gaat. Een 48-jarige man uit Loosdrecht kreeg 80 uur taakstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk, voor belediging en bedreiging tijdens een anti-AZC-protest. Hij beledigde agenten en bedreigde het gemeentehuis. Het OM eiste 100 uur taakstraf. De noodopvang in Loosdrecht leidde tot rellen en vernielingen. In het noordoosten van Spanje heeft een bosbrand meer dan 12.000 hectare verwoest. De brand die woensdag uitbrak in Zaragoza bedreigt de stad Uncastillo. 6 dorpen zijn geëvacueerd. In Guadalajara verwoestte een andere brand 2.000 hectare. Hoge temperaturen en harde wind bevorderen de branden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 140 kilometer file. Wil zeggen dat de meeste files snel korter worden. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht nog wel een kwartier extra reistijd. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Delft is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Kunt omrijden via de A20 en de A13. Op de A16 Breda-Rotterdam ook nog een half uur vertraging bij de Drechttunnel. Daar is namelijk de parallelbaan dicht door schade aan het plafond. En op de A76 Aken-Belgische grens tussen Nut en knooppunt Kerensheide een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Chili sunholu, chilte hain agla nahma ke taraf Ujala Radio par suniye ye number.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Natuurbranden in Canada en de VS beïnvloeden luchtkwaliteit. En WK-finale. New York en Philadelphia hebben verhoogd waarschuwingsniveau. Een bosbrand in Spanje heeft meer dan 12.000 hectare verwoest. 6 dorpen zijn geëvacueerd. De brand is nog niet onder controle. De Poolse president Nawrocki heeft zijn vetorecht gebruikt tegen wetten voor samenlevingscontracten voor mensen van hetzelfde geslacht. Noord-Brabant overweegt vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken vanwege stikstofuitstoot. Oppositiepartijen en ZLTO zijn boos. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: proof.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen, door Shadi honne wel heen, zin wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen, door Shadi honne wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbranden in Canada beïnvloeden de luchtkwaliteit in Noord-Amerika, met verhoogde waarschuwingsniveaus in steden als New York en Philadelphia. In New Jersey, waar de WK-finale plaatsvindt, is de luchtkwaliteit slecht. Klimaatverandering bevordert natuurbranden door hogere temperaturen en droogte. De rook kan duizenden kilometers verderop worden waargenomen. Rusland heeft de Oekraïnse steden Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee aangevallen, met 3 doden als gevolg. Oekraïne blijft Russische aanvoerlijnen aanvallen. Bij een aanval op de Caspian Pipeline Consortium Terminal raakt een olietanker beschadigd. In Jaroslavl veroorzaakt een Oekraïnse aanval brand bij een olieraffinaderij. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kampt met problemen door jonge asielzoekers, vaak met een Noord-Afrikaanse achtergrond, uit veilige landen. Na incidenten zoals steekpartijen stopt de hulporganisatie Oost tijdelijk hun werk. Het terrein is nu een veiligheidsrisicogebied. Het Rode Kruis is inmiddels teruggekeerd. De rechtbank heeft besloten dat de strafzaak tegen Eternit doorgaat. Het bedrijf had verzocht de zaak naar de Hoge Raad te sturen vanwege mogelijke verjaring, maar dit werd afgewezen. Het Openbaar Ministerie vervolgt Eternit voor doodslag en dood door schuld, na aangifte van het comité asbestslachtoffers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Ujala, Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens staat bij de grens een file van 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens. En op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are your number one.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inmaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Natuurbranden in Canada beïnvloeden luchtkwaliteit in New York, Philadelphia en New Jersey. Finale WK-voetbal mogelijk getroffen door rook. Rusland viel Oekraïnse steden Mykolaiv en Odessa aan met 3 doden als gevolg. Oekraïne blijft Russische aanvoerlijnen aanvallen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kampt met overlast van jonge asielzoekers uit veilige landen. Hulporganisaties stopten tijdelijk hun werk. De rechtbank behandelt de strafzaak tegen Eteniet voor doodslag en dood door schuld. Eteniets verzoek om verjaring is afgewezen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio. Oujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM meldt dat er vanavond geen bussen meer rijden in en rond Den Haag vanwege een ernstig technisch mankement bij enkele bussen. Uit voorzorg worden alle bussen van de weg gehaald. HTM benadrukt dat het verhelpen van het mankement prioriteit heeft. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op zijn school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De staf komt overeen met de eis van het Frans Openbaar Ministerie. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in My Left Foot uit 1989. Fricker speelde ook in Home Alone 2 en The Field. Ze was al langere tijd ziek. De strafzaak tegen Eteniet gaat door bij de rechtbank. Het bedrijf vroeg om verwijzing naar de Hoge Raad wegens verjaring, maar dit werd afgewezen. Het OM vervolgt Eteniet voor doodslag en dood door schuld, na aangifte van het comité asbestslachtoffers. De zaak gaat verder met een regiezitting. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistudio Meer, Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien, Aap Hamse Baatkersekwehe, Orham, Aapse Baatkeringe. 020-363-0808. Ujala Radio K WhatsApp nummer hè.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala, Brasa Milaves, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio, feel the energy.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Jalle Radio, headlines.
2: Vervoersbedrijf HTM haalt alle bussen in en rond Den Haag van de weg vanwege een ernstig technisch mankement. Een 15-jarige jongen in Frankrijk krijgt 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole. De Ierse actrice Brenda Fricker, bekend van My Left Foot, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse Oscar-winnares. De rechtbank behandelt de asbeststrafzaak tegen Eteniet. Eteniets verzoek om verjaring is afgewezen. Het comité asbestslachtoffers is tevreden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood, rag and rhythm ke saath, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattin en Nizam Waghi zijn ke saath. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, vol de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Jala, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
8: Radio. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM heeft alle bussen in en rond Den Haag uit voorzorg van de weg gehaald vanwege een ernstig technisch mankement. Het probleem werd ontdekt bij een bus zonder passagiers en bleek ook bij andere bussen aanwezig. HTM vervoert dagelijks 50.000 reizigers met ruim 100 elektrische bussen. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Franse Openbaar Ministerie. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in My Left Foot uit 1989. Fricker speelde ook in Home Alone 2 en The Field. Ze was al langere tijd ziek. In Den Haag zijn 200 omwonenden geëvacueerd na de ontdekking van een drugslab in een pand. Ze worden opgevangen in het stadsdeelkantoor Zegboek. Als terugkeer vannacht niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor opvang op sportcampus Zuiderpark. Een verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
10: तुझे लगे ना नजरिया
11: उजाला ब्रासा मिला फेस्ट इंडोर समर एडिशन देन हाफ में zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
12: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
11: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file voor de Duitse grens op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Jelle Radio, headlines.
2: Vanwege een technisch mankement rijden er vanavond geen bussen in Den Haag. HTM inspecteert alle bussen uit voorzorg. Een 15-jarige jongen in Frankrijk krijgt 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole. De Ierse actrice Brenda Fricker, bekend van My Left Foot, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was al langere tijd ziek. In Den Haag zijn 200 omwonenden geëvacueerd vanwege een ontdekt drugslab. Ze worden opgevangen in stadsdeelkantoor Zegboek. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Check op brasafest.nl. Powered by Utix.nl en Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM heeft alle bussen in en rond Den Haag uit voorzorg van de weg gehaald vanwege een ernstig technisch mankement. Het probleem werd ontdekt bij een bus zonder passagiers. HTM vervoert dagelijks 50.000 reizigers met ruim 100 elektrische bussen. Er wordt vanavond besloten of de bussen morgen weer rijden. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op zijn school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Franse Openbaar Ministerie. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaanse man die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak gevonden. De politie onderzoekt of hij hulp van binnenuit kreeg. In Den Haag zijn 200 omwonenden geëvacueerd vanwege een ontdekt drugslab. Ze worden opgevangen in het stadsdeelkantoor Zegboek. Als terugkeer vannacht niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor opvang op sportcampus Zuiderpark. Een verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de chemicaliën. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर एक गांव में हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नेलॉन तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
5: Remember masoom the bekhabar.
1: Ujala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in GIA Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by Utix.nl en Ujala Radio.
6: Zeg.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Jalle Radio, headlines.
2: Vanwege een technisch mankement rijden er vanavond geen bussen in Den Haag. HTM inspecteert alle bussen uit voorzorg. Een 15-jarige jongen in Frankrijk krijgt 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo ontsnapte. Hij was verdacht in een drugszaak. In Den Haag zijn 200 omwonenden geëvacueerd na de vondst van een drugslab. Ze worden opgevangen in stadsheelkantoor Zesboek. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Oujala's Brasa Milafest Indoor Summer Edition Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias. More artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM heeft alle bussen in en rond Den Haag uit voorzorg van de weg gehaald vanwege een ernstig technisch mankement. Het probleem werd ontdekt bij een bus zonder passagiers. HTM vervoert dagelijks 50.000 reizigers met ruim 100 elektrische bussen. Er wordt vanavond besloten of de bussen morgen weer rijden. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op zijn school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Franse Openbaar Ministerie. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaanse man die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak gevonden. De politie onderzoekt of hij hulp van binnenuit kreeg. In Den Haag zijn 200 omwonenden geëvacueerd vanwege een ontdekt drugslab. Ze worden opgevangen in het stadsdeelkantoor Zegboek. Als terugkeer vannacht niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor opvang op sportcampus Zuiderpark. Een verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de chemicaliën. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny
7: Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio.
0: Ujala, Brasa Milafest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है. और हाँ, तू मांगेगा, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai.

Jehe Ujala's Coffee Chai Middag Show. Welkom deze, op deze vrijdagmiddag. Aatje, 17 juli, Satra, July. Mijn hoe laat mag je? Arhamari staat, we dienen wel een toer dier mee. Anand Chandrika Singh.

Radio K3 Headlines. Aan Sunia. En zometeen hebben we natuurlijk luchtige onderwerpen. Kon onderwerpen, Riga. Hamne Namalem Hega. En ik hoop dat jullie massaal wat onderwerpen hebben gemaild naar ons. info@ujala.nl. info@ujala.nl. Aap onderwerpen, John Tumange, Batjai. Ja, jikker baarmee, hamlok Batjai Sekila. Zo moet ik het zeggen. Als jij wil dat we bepaalde onderwerpen moeten bespreken, ik word genoeg, Hega. En de rest vullen wij wel.

Oranska Headlines, je hissen wel op. Het kabinet heeft officieel waterschaarste afgekondigd. Waterschaarste. Kawiso, Jelereki, waterschaarste Riga Nederland mee. Door de aanhoudende droogte worden extra maatregelen overwogen om de beschikbaarheid van zoet water te beschermen. Aan bolletje hier toch? Tulungin Naja hinga deertelijk naar Heike. Konokono 15 minuut, konokono 20 minuut, konokono ada ghanta dushwake. De werkloosheid is in juni gedaald naar 3,8%, wat wijst op een nog altijd sterke Nederlandse arbeidsmarkt. Nederland heeft zijn eerste quantumcomputer geleverd aan een Duits lucht- en ruimtevaartinstituut, een belangrijke stap voor de Nederlandse technologie sector. En quantum, ja, is belangrijk voor de toekomst. Al snel ze berekenen krijgen. 7 Nederlandse provincies bundelen hun krachten om de cyberweerbaarheid te vergroten in aanloop naar de nieuwe Europese cybersecurity regels. En dan weet ik niet of de

0: wedstrijd tussen Engeland en Frankrijk vandaag is of morgen. Ik dacht dat het morgen was, maar het kan zijn dat het vanavond is, hoor. De spanning tussen de Verenigde Staten en Iran blijven de internationale agenda domineren na nieuwe militaire acties en diplomatieke oproepen tot de-escalatie. China presenteert zich nadrukkelijk als voorstander van een open internationaal AI-ecosysteem en roept op tot bredere samenwerking op het gebied van kunstmatige intelligentie. SpaceX heeft een geplande Starship testvlucht op het laatste moment afgebroken na een automatische veiligheidsprocedure tijdens de lancering. Zo'n ruimteschip die naar buiten de aarde gaat. Ook in rook deze heka. SpaceX. Welkom allemaal, van harte welkom bij Ujala's Midday Coffee and Chai middagshow. Het is vrijdag 17 juli. De werkweek loopt op zijn einde. De vakantie is voor velen begonnen. Kunnen vakantie weer wapens, hij heeft vakantie zit. En tijdens jouw lunchpauze praten we je graag bij over het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Pak een lekkere kopje koffie op, of een kopje chai, of met deze zomerse dagen misschien een heerlijke ijskoude chai. Welkom bij Ujala Radio. Mijn hoelooid Mahavir, our age in je studio mee. Topje op je marke, korte broek pahinke, slipper pahinke. Ja, slipper wat. Ham hopen dat je hier slipper was, dat je hier naar hij.
1: Nani se bole nana
0: Nani se bole nana konji bole

Imro, de finale is wel zondag, maar de troostfinale is toch vandaag of morgen, denk ik. Dat horen we zometeen wel. Ja, morgen. Ja, oké. Ik wil het toch maar buurman op hier. He, alert, Hega. Dankjewel. Dus morgen is de troostfinale tussen Frankrijk en Engeland om 11 uur. En zondag natuurlijk uiteraard hebben wij de finale. Spanje-Argentinië. Arendt Kaap Heil. Hallo?

0: Capella.
1: Cahuéga.
0: Nou ja,
1: dat gaat niet goed.
0: Nee, ik hoorde je stem niet, dus ik dacht van nou, Cahuéga.
1: Dat gaat niet goed.
0: Wat gaat niet goed? Ik hoor je wel, hè.
1: Het gaat niet goed bij jou.
0: Hoezo?
1: Denk ik daarop je... Hey, hallo?
0: Nee, ja.
1: Er is continu uitval.
0: Ik weet het niet, maar... je bent in de uitzending. Hoor je me wel?
1: Nee, dat gaat niet goed, Lloyd. Ja, ik hoor je wel, natuurlijk.
0: Oké, okay. Maar iedereen hoort je ook op de radio, dus ik weet het niet.
1: Nee.
0: Dan is er iets misschien aan jouw kant, maar hier is alles wel in orde. Nou ja.
1: Laat jij maar even door, Lloyd. Ja. Ik ga even checken wat aan de hand is.
0: Oké, prima.
1: Oké, het is mijn koptelefoon, Lloyd.
0: Zomaar hem is schulden wat de weg.
1: Darwade li toch?
0: Toch hem darwade li, serieus.
1: Dus soms probleem wat dusa jaga rehega.
0: Of hem is schulden.
1: Of hem is schulden. Lloyd is nooit schulden, zonne valo. Dus tu chahi jake schuld diya, maar Lloyd ke na diya. Want hamar upar John Bauchar paral bakal niya.
0: Kan hiya
1: se? Nou ja,
0: door upar John Bauchar paral bakal niya. Wat dacht je van mij dan?
1: Nee. Mensen nemen jou in bescherming.
0: Oh nee, mensen nemen mij dus in bescherming. Ja, natuurlijk.
1: Mensen doen alsof ik een dinge ben. Een boeman. Ortubate. Ego chota baby. John ke chahi bescherm kare ek saman ke.
0: Arre yaar. Kitna mooi hai ki saman hame bescherm karega.
1: So it. Je bent de underdog. Deze voetbal khelayega, dat is man for the underdog, toch? Dus aaj hum na batiyabe der, ik heb ze beloofd.
0: Arre?
1: Ki aaj hum na batiyabe, aaj Lloyd batiyega.
0: Arre, hum kaise batiyaye sakte? Je tu na batiye, dan kaise gyan ki baat milega?
1: Na, hame John khai bhar ke milal ba kaliya.
0: Kaise khai bhar ke milal? Kan toch niet.
1: Laat Lloyd toch uitpraten. Tu kahe Lloyd kitna beledig karega.
0: Ja.
1: Tu kahe Lloyd itna negatief ook erover. Lau aaj positief suru kari.
0: Acha? Kaunchi positief batiyaye sakte hamare bare mein?
1: अरे ढेर यार साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे
0: ये बंद
1: तू जाने तो तू ना जाने चीज़ वाह
0: ना हमने नहीं चीज़ वाह हमने नहीं
1: आज हनुमान चलीसा तू कौन चीज़ सीख ले बाते लॉयड
0: देख ले तो
1: हाय बॉय
0: हम जस्ट स्कूल
1: जाते हैं तू आप रोज़
0: स्कूल जाते रहे और जब हमें हिंदी लेस जहाँ तले
1: स्कूल के ना है यार
0: तो हम कहीं बाहरे ताकत रही
1: मत दिस इज गेन स्कूल दिस इज गोन अपफूडिंग टर्स
0: अपफूडिंग वहां में हमारा नहीं कमती है यार हमारा अपफूडिंग वहां नहीं कमती है
1: तू कुछ ना मंगले सीखे तो माई बाप तो सिखाई बैठना डेंक Maar tu apne na sikhe mangle coach.
0: Ah, daar ligt het
1: dus aan. Voor de mensen die Hanuman Chalisa kennen, die weten dat natuurlijk. Ja. Voor de mensen die het niet kennen, een van de stukken daarin is...
0: Ja.
1: Sadhu santke tum rakhwale, asura nikandan ram dulare.
0: Wah.
1: Ook er matlab hai ga, Lloyd. Dus sadhu sant, daar hebben we het gisteren over gehad.
0: Ja, hanbati.
1: De hek. Toe ik wel heilige baten. Ik wel wijs admi baten. Ik wel spiritueel admi toe baten. Sadhu Sant Mahabir. Or I Hanuman Chalisa. Sem Nikarila. Hanuman Chalisa. Hanuman.
0: Ja.
1: Mahabir dus.
0: Ja. Ja.
1: Rakwale. Dat ken je wel.
0: Ja.
1: Toch? Beschermer.
0: Beschermer.
1: Dus Sadhu Sant ke tum rakwale. Dat snap je dan al nu.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Jij bent de beschermer.
0: Ik ben de beschermer.
1: Van mensen die goed zijn. Hè?
0: Ja.
1: Rechtschapen mensen. Dus acha insaan ke beschermer. Asura nikandana, Rama dulare. Asur, dat zijn de demonen toch, Lloyd?
0: Oh, kijk.
1: Asura nikandan, dus nikandan betekent bij jij gaat ze vernietigen.
0: Ik ga ze vernietigen.
1: Asurke vernietiger tobate. En negatieve krachten ke donker en wale. Or Ram dulare, nou ja, dat zegt het al.
0: Ja.
1: Ram ke dulare,
0: Marty, ha.
1: Zeer geliefd.
0: Ja.
1: Dekel het toch?
0: Het klopt allemaal ook hoor.
1: Het slaat op jou. Hanuman Chalisa is voor jou gemaakt. Nee, niet hoe kan je ze naar Janega. Maar begin dit te onthouden. En ik is sinds Nedwa trouwens de hele Hanuman Chalisa hoor trouwens. Het is bedoeld om je kracht te geven. Kooi Darahiga, kooi Durba. Kuchke bhi, toch een target nodig ba. Dan vind je kracht in de Hanuman Chalisa.
0: Dan vind je kracht in de Hanuman Chalisa. Klopt.
1: Maar toen naar Janega, dan kun je alleen daarna luisteren. Is ook goed.
0: Ja.
1: Toen kan je zoenen, is ook goed.
0: Dus door een kus hooggoed te zoenen, kun je avond hooggoed hooggoed, kun je duk mee baten, toen Hanuman Chalisa, sabere, ja, dinke, ja, raad, ke zoen.
1: हाँ नाना को आकू लगे ना जाइए हनुमान चालीसा तो सुनिए
0: नाना को आकू लगे ना जाइए देख सु तो हमले हमारे पास आए से के फॉर कंसोल कंसोल तो एकदम खराते से गया मां सामान के पैसा वाल लगेगा
1: तोर अने तुमा ना दोन गलाइ लोई देख ले तो के हम कोरी शेयर करे मांगीला तब तमीन हमें डांटेगा फल्ला आदी मन प्रात वरम प्रत्यय तो हम ना बतियाबे क्लार
0: Mensen, gaan niet naar Koko en zo, hè? Want dat zijn allemaal oplichters, dus... Hè, hè.
1: Maar kon aan Mieke baby, ja, nooit. Veldonderzoek.
0: kon aan Mieke baby, hè?
1: Lloyd.
0: Oh, oké. Okay.
1: Kikker, baby, toe. We gaan een veldonderzoek doen.
0: Ja. Karin
1: hoeveel mensen vinden dat ik werkelijk te veel praat en Lloyd te weinig laat praten.
0: Ja,
1: wie gaat Lloyd allemaal in bescherming nemen?
0: Iedereen.
1: Wie heeft medelijden met Lloyd?
0: Hey, Karin drinkt chai met ijs.
1: Taham kakari, to mij kya karu. Op Karin, je mange ijs. Ijs thee, te mij kya karu, ja? Ja,
0: nou Karin, het ziet er wel lekker uit hoor. Karin, het ziet er wel heerlijk uit, zo'n kopje chai met ijs.
1: Toen op een chai pie, jij zei toen man. Oké, man kan het thanda wali pie. Toen mange om een kus oor daar, ego lemmetje of whatever.
0: Ja.
1: Toen daar, koop geniet kar. Ja. Geniet van het leven.
0: Ja, gember. Gember, wat wil je met daar zeggen? Gember, wie daar zeggen misschien? Hè?
1: सब कुछ डाल सके यार चाय में दोस्त काई नहीं कब जीवन दोन हो जा खनी कर पान दो तो जाओ मनीर
0: तू यार दैट क्लिंग वेल ड्रामेटिक कनी कहा कब कब जीवन
1: अरे ज्ञानी लोगन ऐसे ही बतियाएगा लो अच्छा को और वैसे ही तो कम सिखा देला जो तू जानेगा जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना देखिए वो गाना में गावल
0: हां हां
1: दोस्त हम लोग एगो खिलौना बाती हम लोग स्पेल खुद बाती इस दुनिया में वो कौम वो दोनों से देंगे तो आप शो करके हम लोग
0: शो करके
1: हम लोग का बलौवा हो जाएगा
0: कॉफी चाय बनाई के हम लोग चल जावे
1: मातेस अतेस एक सो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना दोस्त कोई के जीवन और लंबा बा कोई के जीवन और कमती बा और बतरेवा जितना हैगा लोयत उतने ना चलिए यार
0: ए बतरे अपलाद कर सके तो बतरे भी अपलाद कर सके
1: जब मुझे बतले कंटिन्यू और जना करिए तो बिचवे में टन हो जाइए टन ओकर नाम है टन लॉयट
0: बुरमान
1: पुराना वर्ड तो कैसे खाया देखे तो
0: देखिए बुरमान हेनरी नूर मोहम्मद ओंस फर्स्ट लिस्टनर और आवेगा उजाला के मेयर फार्ट में नाउ ओंस कंसर्ट दी लास्ट न्यू ओक ओक एन हेल गुड मिडग हेनरी या आज के बाद कौन सी हैगा जो कौन बात लेके तो आज
1: हम मांगीला बोले कि लॉयट एगो सही सही आदमी ना हैगा
0: अरे हम
1: देखो पुराना बात एगो पुराना बात
0: आदमी ना बाटी
1: Toen ik een CC aan mijn naam baatte,
0: Lloyd. Wat is een CC dan? Het is in ieder geval geen koffietje.
1: Toen ik een CC aan
0: mijn naam baatte. CC aan mijn naam baatte hem.
1: Ik na he CC aan mijn, ik een belangrijk aan mijn
0: baat. Oh, ja, CC is.
1: Toen naam baatte ik aan mijn zo'n bagal wale, ieder geval. Nee. En Lloyd ik aan mijn baat zo'n bachal kuchal na khaiga bina. Van die geweldige Hindustaanse woorden, toch, Lloyd?
0: Puranien, kaaitje zo is. पहले बोलो था बचल कुचल
1: लो जा जोन बचल कुचल बजा खा ले
0: जा खा ले हां जल बचल कुचल जा खा ले
1: हम से छोड़ दे हमें भूख लग रही तब हम ना खा ले
0: मां वरम से आए दी आउदर मेंस दैट फ्रूगा
1: अरे बचल कुचल या जोन बचल कुचल
0: दस जोन जोन हम खाई चुकली बाटी और कुछ चुकली बाटी ओही चुकली खा ले जोन
1: रेस्टान जा रेस्टान तू आ सुना रेस्टान
0: जोन बचल कुचल जा खा ले
1: रेस्टान रेस्टांत बकड़ा अपन कुत्ता के ना देवेगा नहीं तेंस कुत्ता के स्पेशल फूड पहले हम लोग रेस्टांत कुत्ता के देवत रही तो जानवर के कोई जानवर के हम लोग जाई दे केप के हमने नहीं कहाँ मछरी के जोन ब्यूर्द में रहत रहा मैं याद बा कि कभी ना बिगात रहा खाई सोमार प्रोलोबाक में
0: नहीं
1: ओही के बोलल जा बचल कुचल लो
0: ओही के बोल जा बचल कुचल
1: और तू बचल कुचल में बेचारा लोयत इतना अच्छा इंसान बा कि बचल कुचल में इसी तफरीदा में ए ये अच्छा इंसान बा ते लोयत
0: ट्रांस ik moet wel een correctie uitvoeren voor de uitspraak van mij van gisteren han bolir ki de leeftijd van een vrouw 60 jaar is voor mij oud maar han met je hangetje zo wat corrigeer kan ik het zo wat
1: Je mag er niet op terugkomen,
0: oh,
1: klaar?
0: Oh, ik mag er niet
1: op. Als je daar je hebt, ook een heer en mij kaai, maar ik weet precies wat er... हम जाने ला का बीतल बा तोर ऊपर खलिया हमार ऊपर भी बीतल प्रॉब्लम बा तोर ऊपर जोन बीतल बा इज फन आंद्र और द
0: या एक जने लिखे
1: खाली लप्पर तू ना पहले खाली लप्पर ना पहले मैं फर्दर
0: iemand geeft aan die uitzending ook
1: wacht, voor de mensen die het gisteren niet hebben gevolgd, die denken van Isab Kabat jij gaan doen. Lloyd heeft gisteren gezegd hier op Nationale Radio, Ujala Radio, dat vrouwen boven de 60 jaar boerja zijn. Voor de mensen die het gisteren niet hebben gevolgd.
0: Dat was onder druk gezegd, maar ik corrigeer me even bij deze. Moet je zwijzen naar het, ja?
1: Nee, op patalagan, hè? Ik laat je pijlet op patalagan, Lloyd.
0: Kantise, hè, met klachten, Miller. Dus ja, mensen, dat was een inschattingsfout van mij. Leeftijd, waar hem ter hadelen. Vanaf 90 jaar, dan vind ik dat je oud genoeg bent.
1: Hé, je bent echt een banger, ik hoor. Je hebt echt geen ruggengraat, Lloyd.
0: Nee. Maar kon je wat er boleto, Brasa AWG 29-30 augustus in Den Haag, J1 Venzender mee. Ik hou mijn hart vast, ki het na klachten met mijn familie.
1: Maar kan op AWG?
0: Brassafest in J1 Venzender.
1: Dus ik wil admiren met app karisto. Toen nam het alleen met kahapé heetje. Hi boy. Ga naar die website.
0: Ja.
1: Website wapen, ja, brassafest.nl. Dat u dek le op nene kahapé ba.
0: Ja.
1: हाँ मैं तू हमें ना बताई ले कहाँ पे बा
0: हाय मिका तो
1: ऐसे ना कर भैया मफ्राउ तंत
0: हुआ खून
1: वेबसाइट तो आप जाई के देख ले दंसी ये आलस्तान ना ऐसे कर हम ना जानिल कहाँ पे बा हम लोग बोल ली ना Den Haag शहर में बा
0: या
1: एड्रेस वा तू मांगे जाने कैसे जाइए सब कुछ लिखा ले वेबसाइट पे भैया तू एड्रेस वा अपन कैसे बोलेगा मोबाइल पे डाल दिए तो लोग नाफी खासी ऊपर डाल दिए तो पहुंच जाइले Dus kitna makkelijk heega. Dus na bolie adres wa ham na na janet re batao adres wa. Daar heb je niet je best gedaan bij je.
0: Nee. Inderdaad. Ik denk dat bolie waarom valt jullie uitzending steeds uit? Ik weet het niet, maar ik denk het niet. Ik hou niet kabel helemaal bij je, maar...
1: Waar valt het uit? Nee joh, het valt helemaal niet uit.
0: Ja, nou, in ieder geval betaal ik aan zitten hoe heb ik waar het uitvalt.
1: Meneer of mevrouw lage koetsgerber heega door een apparaat me.
0: Ja.
1: हाँ हो ही सकेगा अब जैसे हमारे को अब टेलीफोन हुआ मैं गड़बड़ रहा हूँ हम लॉयज के स्कूल दे बत रही देख ले तो
0: या है
1: कलियां हम गली खीरोप्रैक्टर
0: ओ खीरोप्रैक्टर तो हाँ खीरोप्रैक्टर
1: के सब बतिया हम फोर के बता दी ला तो
0: बाकी हम लोग
1: एक परिवार
0: हम लोग प्रीत पांगी सब कुछ बोल दे ला रदी वहां पे कुछ ना हम लोग बचाए ला अपने खाती आले प्रीवे दिंगे सेग वी हियर ऑफ द रेडियो दैट कैन टॉक नीट है
1: Wij zijn een open boek, Lloyd. Dat maakt ons niet uit, joh.
0: Maar toch chiropractor kijk je ja, Hege. Waarom ga je naar chiropractor?
1: Omdat die chiropractor rijk moet worden.
0: Oh, maar
1: kon Even gemiddeld.
0: Maar aan een 10 minuut 60 euro?
1: 10 minuut? 10 minuut? Nee, je moet niet denken dat je een uur behandeling wel ooit.
0: Waarom zou je een uur maar bij bijtel hebben?
1: Massage toch hoor.
0: Oh, oké.
1: Massage, ja, is het een 50 euro, half uur of zo.
0: Ja.
1: Maar chiropractor, 10 minuut met 60 euro.
0: Ja.
1: Een uur met, jadalle, 5 jane minimaal toch?
0: Ja.
1: 10 jane hoi ze kebje, maar 5 jane minimaal.
0: Ja.
1: Dus die man pakt gewoon 300 euro per uur, hoor.
0: Hé, hey, zo'n hamulot chili appen kabelé.
1: Toen kwam Danda Chorke de chiropractor, hoor.
0: Maar wat doet een chiropractor? Dan niet, voor carrière me betaalt, kijk, konchi een chiropractor kaker heega.
1: Arre, toch ze bat jaiga, dat toch letwaiga, dat ieder uur krak krak krak kariga. Toch? Toch boliga, meneer, ik wil je over een weekje terugzien. Of maak een nieuwe afspraak. Dat doet de chiropractor meer niet. Lloyd?
0: Dus, hey, maar dat is ook snel geld verdienen.
1: Maar wat zie ik daar staan?
0: Kontje de kletto.
1: En dit wekt mijn verbazing.
0: Chiropractor.
1: Drie mensen aan de balie. Hè?
0: En waar ben je gekocht?
1: Drie mensen werken alleen aan de balie, hè, Lloyd?
0: Drie mensen?
1: 10 ouderen werken aan de balie alleen. Dus zo, ik heb het druk, hè, Chijwa.
0: Ja.
1: En je moet wachten, hè? Je moet wekenlang wachten voordat je aan de beurt bent.
0: Ja.
1: Dus ik kom daar binnen lopen, ik zie een bordje staan. De bord wat ben je niet conchilicala?
0: Conchilicala.
1: Honde chiropractie.
0: Hé? Kutake wie?
1: Kutake chiropractor, ubab hier, Damian.
0: Arre? Maar dat heb ik nog nooit gehoord. Hoe
1: dus jij kunt met... Als je Chihuahua raadt, kun je toen karigen, hè, Lloyd?
0: Toen had je wel wakker natje hoor, ja, echt serieus.
1: Ook een leken je je chiropractor. 60 euro, maar hier, dat is weer een behandeling.
0: Wat ga je bij een kutta dan
1: sidhakari en zo? Ik probeer het me voor te stellen. Dus dan gaat die kutta liggen op zo'n massagetafel.
0: Ja.
1: Toch? En dan wordt die kutta uit elkaar getrokken. Gorwa hichi, hatwa hichi. Hat ook in hat naba gun naba. Die poten worden getrokken. Een nekwappakkerke draai, kari krak krak krok krok. Zoiets stel ik me bij voor.
0: Maar
1: echt waar, honden chiropractie. Dit hou je toch botox vak over om de bolletje kan liggen. Kie botox.
0: Ja.
1: Ham toch een bolletje toch? Kie kutta logen kie bij botox mee liggen. Toen ging je lachen. Nou, kutake chiropractie bij.
0: Ja.
1: Nu jij, Lloyd?
0: Nou, dat is wel erg.
1: Ah, je valt helemaal stil, hè?
0: Ja, ik val helemaal stil.
1: Met je mond vol tanden, hè?
0: Van, hé, kan je zeggen, kutake chiropractor, juistje.
1: Ik leg... Dan valt er een stilte.
0: Ja, natuurlijk.
1: Hoe is hem batjaila?
0: Oh, hij zijn batjaila.
1: Het ligt niet aan mij.
0: Ik hoef je alleen maar een paar woorden te geven en dan... Dus ja, dan komt er vanzelf wel alles uit, hè?
1: Nee, ik heb mijn lille opdracht naar je.
0: Een meneer Jijp uit Purmerend, Weidevenne, Bolli Zeka, Kier Mahapere, die wat er niet valt af en toe uit. Dus ja, dan gaan we even naar kijken, meneer Jijp, hoe het daar zit, waarom het er daar een beetje uitvalt. Dus dat is een bericht vanuit...
1: Tora Radio, wat doe je daar ook, Jaar? Tora Jabbar Antenne Legao, Jaar?
0: Purmerend, Weidevenne, oké.
1: Hoi zeke, Tora Seswa Koeikoes, Konumbarka Gebouw Koeikoes bij jou.
0: Ja.
1: Dus twee goed Jabbar Antenne Legao, de meneer. Of je schakelt over, als je DHB niet helemaal lekker werkt, hoi zeke, ja.
0: Op
1: door
0: hoge
1: gebouw of whatever, dat je online bij overschakelen, ja, geen probleem.
0: Ik let toch eens op koeske oplossingen, hè?
1: Arre, Jaar, Gjani, ik heb een oplossing naar Heloid.
0: Nou ja, Malita moet altijd om ons lachen. Goedemiddag, heren. Doen jullie een mooi programma, Chai Koffie. Geweldig programma van mevrouw Bihari. Mevrouw Bihari, toch een groet, dat kan je zeggen.
1: Ah, mijn groet, kan je toch?
0: Dag, heren. Hier Usha Ganis uit Nijmegen. Ik ben 60 en voel me helemaal niet oud. Kom volgende week naar Nijmegen. De vierdaagse begin. Mevrouw Usha Ganis. Mijn nederige excuses. Ik heb een inschattingsfout gemaakt. Dat komt door die hoge druk van Anand. Hij heeft het een beetje gelokt bij mij. Dus ja, een bol wil hij 60 jaar. Maar ik moest even nadenken gisteravond. Hij met boodheer klachten me liggen. Dus hij nam mij
1: automatisch. Hoe heet die mevrouw?
0: Usha Ganis uit Nijmegen.
1: Usha, je behoort mooi badbollen. Usha gaat jou alle hoeken en gaten laten zien volgende week.
0: Ham namelijk automatisch maar. Toen durf ik je Brasa Fest met Aiket. Dan kan je me uitleggen van hoe energiek je bent, hoe fit je bent, hoe goed je eruit ziet.
1: We gaan een oproep doen.
0: Dik, 60 is een getal maar, hè. Maar van binnen kan je gewoon 40 voelen.
1: Handtoke bolli, als je 60 bent, ben je gewoon een meisje.
0: Een meisje. Usha Ganis, je bent gewoon een meisje. En ze ziet er goed uit. Dik, hoe kan je ook een foto bij mij zien met chai? Ze is of koffie had chai aan het drinken. En ze ziet er inderdaad uit als een meisje van 30 jaar.
1: Een meisje. Dik het hoor. Een bolli hoor. Dus, ik hoor niemand eraan, namelijk Mangila op de Sadhu San.
0: Niemand.
1: Lloyd Kitter of zit.
0: Sadhu San Mahabir.
1: Alle meisjes van 60 plus, alle meisjes, die zijn van harte welkom. Brassafes mee.
0: Brassafes, hè? Hoe
1: je ja, Lloyd, je moet praten toch? Nee, moet ik praten toch?
0: Nee, toe roep jij. Toe roep
1: jij,
0: maar ik mag toch...
1: Maar bagal, ja, maar nadat ik bij jou
0: ben. Ja, ik mag
1: toch... Hou je mond.
0: Ik mag toch een slokje koffie nemen? Hallo? Jij moet wel doorpraten als ik een slokje neem hier.
1: Waarom heb jij koffie gekregen en ik niet? Ik kon aan het ballen.
0: Door koffie aan bestel, Kalinja.
1: Hambati.
0: Gast, mijn man.
1: Hambati door mijn man. मेहमान जो है वो भगवान है लोहित तो के कई दाई हम बताई चीज हुआ यार
0: okay,
1: अपने okay. पिए कॉफी और हमें कुछ ना दे दे समान ए
0: या
1: ना तो मनीरे नाम हुई है लोहित हम क्या बोली
0: क्या बोली
1: अबे अबे तम तसीमा कुछ साइड पर ऊपर लोहित के बोली मनीरे नाम हुई है
0: तम तसीमा के बोली कि चाहे जो प्रॉब्लम रही है कोई प्रॉब्लम ना है कंसोल ग्रेटिस मां सामान के पैसा वाला लगेगा
1: मां वक्त है वो हुआ उत सन तम तसीमा
0: ik denk
1: Zestig pas hoe ik het
0: allang
1: maar is ook gewoon een meisje
0: hij is gewoon een meisje
1: ook al is ze 70 nee, gewoon een meisje
0: ze was heel erg boos op mij
1: hij de gelet dan
0: heel erg boos
1: toch kan je dat ze wat je je loeit
0: arre baapre
1: Acha masunna. Dus ik ben bij die chiropractor. Die chiropractor die gaat gewoon door, toch?
0: Ja. Dus,
1: dus je moet in die wachtkamer. Dus ten eerste kom je aanlopen, je ziet dat bord staan. Biggie bord, hè?
0: Ja.
1: Een chota wali.
0: Kutake.
1: Een barka bord bij de ingang meteen. Honden chiropractie staat erbij.
0: Ja.
1: Am sochi kan pa hondje geleerd, maar ja, ik ga jaren daar, dus ik denk...
0: Ja,
1: behandelen ook mensen.
0: Ja, je voelt je hier toch niet aangesproken als... Hè?
1: Nee. Am sochi admika behandeling na, hoe weka. Ja, kan ik contact behandeling, hoe weka. Nee, maar ik was van harte welkom natuurlijk. Hè. Ze kennen me wel, meneer Chandrika Singh. Neemt u plaats, hè. Wilt u wat koffie, thee? Daar hebben we toch koffie, thee, thoren, ja, pie.
0: Natuurlijk niet.
1: Bakarwan pie, tja, trouwens. De man is spang, ze gaan gewoon een koffie drinken, thee drinken. Dus we hebben toch geen lage, thoras. Toen jij hem thora netjes had mee, bati, toch? Dus ik vind dat een beetje, ja, niet netjes. Dus dan ga ik rustig ze bijt ke een gorilla. Hoe kom je? Wacht, kamer waar mee. Nee, niet waar al die mensen zitten. Met wat doen met Hygiëne toch, hygiëne gaat voort al uit.
0: Jij bent wel heel erg hoor, vind ik. Jij gaat wel
1: maar
0: heel erg
1: ik had precies zo aan, dus een t-shirt. Na een t-shirt, maar hij zei een t-shirt. Begin kijk jij idee. Dus ik vind het verschrikkelijk als je op een stoel moet zitten.
0: Je hebt een kooi bedje wel, hè?
1: Nee, met armleuning.
0: Ja.
1: En je hand of je armen gaan op die armleuning en je hebt alleen een t-shirt.
0: Ja.
1: Dus je huid komt op die armleuning waar al die andere mensen ook met hun zweet hebben gezeten. Weet je hoe verschrikkelijk ik dat vind?
0: Hey, ja, je gaat wel. Jij schiet wel een beetje door hoor.
1: Hij behoort netjes aan mij, Bati Lloyd.
0: De corona met elkaar keren. De corona de periode met elkaar keren.
1: Janmase netjes, Bati. Mijn netjes, maar baap netjes. Nou, maar baap ook netjes. Maar mijn baai behoort chikni raad hoor. Dus hamu chikna, Bati.
0: Toch chikna, Bati.
1: Na chikna. Mooi zou spreken, je lood. Ja, ik ben ook een chikna. Ik ben ook een chikna, dat ook. Ik ben een chikna en een chikna. Ik let op, er staan niet meer verschillen, hoor. Een chikna en een chikna. Ik ben beide.
0: Jij bent een chikni, hè? Of chikna. Of, nee, chikni.
1: Chikna.
0: Chikna.
1: Ham en naam bolie, Lloyd. Chikna.
0: Maar als je het snel zegt, de chikna, toch? Dan is het die kleine stukjes vlees wat je eet, toch? Of,
1: hey, laat maar, Lloyd. Dus,
0: chikna.
1: Chikna en chikna.
0: Ja, nee. Het gaat om de intonatie.
1: Chik. A-I-I-U-U. Alfabet ook in de jaad, man.
0: Nee, ham bolik.
1: K-K-G.
0: Als we naar ham Hindi les jaad riet, ham beheerde taken te riet. Houd ik, kan niet taken
1: te boy. Je moet het alfabet toch minimaal kennen, Lloyd.
0: Ja.
1: Acha, zo. Dus ik zit daar in die wachtkamer.
0: Ja.
1: Toen ze betalen, Lloyd. Kooi ze naar betalen, kijk je. Je bent mijn vriend, dus jij mag het weten. Dus ik zit daar in die wachtkamer. En ik hoor die assistenten praten.
0: Hmm.
1: Met hem aan de lijn is er dan iemand anders dus. Hoe belke is op een contact gaat hij?
0: Arre?
1: Echt waar. Dus terwijl ik daar zit, ik heb me al verbaasd van... Ja, kan ik helemaal hondengiropractie? Is die assistente, een van die assistenten, die is aan de lijn met iemand. Janneke, als je poetsen hoe heet je hond? Dan namen we deze dan. Wanneer is je hond geboren? Geboortedatum.
0: Arre?
1: Echt waar, letterlijk. Ik overdrijf niet, ik maak er niet een fatu van. Geboortedatum van uw hond.
0: Arre?
1: Echt waar.
0: Ha.
1: Is het een mannelijke of vrouwelijke, toch?
0: Ja.
1: Dus geslacht hier, hoe vind je die?
0: Ook mag ik poesjes aan.
1: Dus ik ook contact in geboortedatum weer regelt.
0: Ja, maar als je...
1: Maar je moet het verjaardag vieren van je hond, hè?
0: Ja, maar...
1: Hey, dankjewel voor je koffie.
0: Wanneer weet jij dat je kuta is geboren dan? Meestal koop je zo'n hond, toch?
1: Precies. Dus dan moet er ergens een geboortecertificaat zijn.
0: Een geboorteakte zijn, of wat dan ook.
1: Of die hond is naar Nana Kwaku geweest bij de Sabi. Dit had hij bijgehouden. Huh? Nee, maar kennelijk heeft een hond... Ik sta er niet bij stil, omdat ik geen... Mijn huisdier nam, maar toch een naba. Voor zover ik weet.
0: Nee, ik heb wel andere huisdieren, maar niet een hond.
1: Saap wel postelen toe.
0: Saap helemaal niet.
1: Nee, maar dus volgens mij... Ja, ik weet er te weinig vanaf. Dus kennelijk, als je een kat hebt of een hond hebt... Dan heeft die ook een geboortedatum. En dan moet je dat ook vieren. Mijn hond is vandaag jarig. Kom je het vieren? We hebben een feestje thuis.
0: Aglaadje naar mij aan Nederland. Nee, wil ik wel een kuta als kuta geboren worden, denk ik. Hoor.
1: Arre, her. Aglaadje naar mij. Is toch nu al een feit? Leuk.
0: In Nederland wordt het beter voor zo'n...
1: Poochie laten we toe.
0: Ja, maar poochie laten we het zo. Maar zo'n...
1: Jij zei go aurat lang aan het haar chal jayega to poochi ilaake chal jayega
0: poochi ilaake chal jayega maar in Nederland met hebben we vaker gezegd ik kuta ke jeevan yahan pe aur mooi hai dan van een migrant of wat dan ook of van een insaan
1: veel beter
0: to bedi me sute hai to ke op tijd word je uitgelaten
1: bosimile kuta ke
0: ik maar kuta van chaate mein wo kharab le chiz wacha echt serieus
1: dat ding smerig man
0: ja
1: maar jekar kuta bahut hai wo bikriya echt waar.
0: Zij luister dan. Ik krijg weer een klacht van Angela. Hoor. Echt serieus. Ja, liefdeheid. Ik heb mee. Op hem tot Brasa vestelijk. Hem mee. Of Jiwan partelijk. Achtervolgkeringen. En dat komt allemaal door jou eigenlijk. Hè?
1: Uitlokking heet dat, Lloyd.
0: Ja. Een fijne uitzending wens ik jullie vandaag. Over leeftijd gesproken. Ik ben 58 jaartjes jong. En voel me ook niet oud. Zoals je kan zien op mijn profielfoto. En inderdaad, leeftijd is maar een getal. Ha.
1: Een meisje van 58.
0: Angela is inderdaad, Migado, inderdaad. Nou, ze is een meisje van 25.
1: Hé, Lloyd. Met hoeveel ga je afspreken?
0: Nee.
1: Met hoeveel vrouwen ga jij afspreken?
0: Nee,
1: ik ga met... Oh, dat is toch heel mooi, Lagega.
0: Nou ja, nee, maar zij ziet er inderdaad heel goed uit, Angela. Ja.
1: Tja, tikke.
0: Mooi.
1: Oké, genoeg veren, Lloyd. Hè? Tikke.
0: Veren naar de
1: maar
0: mensen
1: Wacht even.
0: Jij was klaar met die chiropractor of niet, Tori?
1: Nee, helemaal niet. Dan moet ik koffie hebben.
0: Op een misselijke slurp geluid wel creëren.
1: Ja, maar nu mag Lloyd even niet praten. Ik behoed wat Adem, ja, toch? Maar even...
0: Ja.
1: Genieten van mijn koffie. Wacht even, tjaar nooit. Lekker, Lloyd. Dankjewel voor je koffie. Maar een lekkere koffie, hey, hier.
0: Hey, dit is zo'n misselijke geluid wat je eruit haalt.
1: Kan je toe opleken een beetje in je geluid, wel, Lloyd?
0: Hey,
1: Maria mag geluksgeur bekijken, hè?
0: Een geluksgeur. Geluid wel voor koffie, hè? Om koffie te verkopen, hè?
1: Als je dit hoort, dan wil je toch drinken?
0: Ja, natuurlijk. Dan wil je zeker
1: koffie of chai. Jij zei drankje, hoera.
0: Ha.
1: Toch? Ja, is het koolte, dan hoorde je...
0: Ja.
1: Weet je? Dus dan denk je, lekker gas, man. Lekker.
0: Ja. Ik kan me nog heugen van Speur. Speur, zijn naamje Speur Cola. Hoe kon cola eigenlijk? Was dat Pepsi of zo?
1: Dus jij zegt, hem mee, Jaad Baloid. Maar het kan zijn dat ik me vergis, hoor. De Speur was heel erg oud. Die heb ik niet goed gekend.
0: Ja.
1: Maar toen kwam Canada Dry.
0: Canada Dry.
1: En dat ken jij weer niet, want jij doet een jaar Nederland met Goma.
0: Ah, Canada Dry.
1: Orlando was zijn naam met Pipakarat, dus ik ken die dingen. Ik let toch in de stad die woord pipa. Lloyd CC en Minaba, ik let toch leuk.
0: Ja.
1: Maar in elk geval, ik woonde in Suriname. Dus ik kan veel verhalen vertellen over Suriname, gelukkig.
0: Mm.
1: Ik vind dat wel leuk om te vertellen aan de jeugd van nu. Of de mensen die dat niet hebben meegekregen.
0: Ja.
1: Of meegemaakt, omdat ze veel jonger zijn.
0: Ja.
1: Dus ik woonde in Suriname en dan had je merk Canada Dry.
0: Ja.
1: En Canada Dry, die had een fabriek daar. Nu weet ik niet of ze dat zelf gingen maken... Of dat ze alleen gingen bottelen. Of dat ze alleen opslag waren. Dus dat het werd geïmporteerd. En dat ze daar vanuit daar de distributie deden. Uchi Juham Najanila. Maar Canada Dry.
0: Canada Dry.
1: Canada Dry fabriek. Volgens mij was dat een Canadees merk ook. We kunnen het even googlen hoor.
0: Ja.
1: Even hulp inroepen. Canada Dry. Wie kan voor mij even Canada Dry zoeken waar het vandaan komt? Ja. Canada Dry volgens mij Amerikaans of Canadees.
0: Ja.
1: En het was van Kersten. Kersten was een van de grote bedrijven.
0: Ja.
1: In Suriname.
0: In Suriname nog steeds? Of niet? Nee, nou ja, weet ik niet.
1: Jawel, nu ook nog wel, denk ik. Hoor. Je hebt Kerpalani, CHM, Kersten, nou ja, dat soort bedrijven, toch? Dus Kersten keer haar fabriek qua Canada Dry. Op een gegeven moment is Canada Dry overgegaan naar Pepsi.
0: Ja.
1: Dus die hele fabriek werd plotseling Pepsi-fabriek.
0: Aha.
1: Dus dat hele merk Canada Dry ging toen eruit in Suriname.
0: En toen kwam
1: Pepsi voor in de plaats.
0: Ja.
1: Dus ja, dat was echt een hele aparte gewaarwording. Canada Dry, vertrouwd merk. Pepsi kon je bij, je kende Pepsi niet.
0: Ja.
1: Als je in Suriname woonde, ja. Met Pepsi reclame naar haar. Terwijl het in Amerika een groot merk is, hè, Pepsi.
0: Ja, ja.
1: Dus ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, hebben we dat ook
1: trouwens, Canada Dry vind je nog steeds op sommige plekken in Europa ook, hoor.
0: Oh ja.
1: Vakanties Relium, nee, ik kon dit, Portugal, denk ik, kan niet gaan. Ja, ben ik echt Canada Dry tegengekomen.
0: Ik vond hamje chota rito, hamje speurkool, hamje moeilijker traag. Maar ik begrijp dat het een soort suikervrije cola was of wat dan ook.
1: Ik weet het niet. Ik kan niet over speurkool meepraten. Ik heb wel toen ik heel klein was.
0: Ha.
1: Ik denk een jaar of 3, 4, 5 zal ik zijn geweest.
0: Ja.
1: Heb ik een drankje gedronken nog in Suriname, wat daarna verdwenen is.
0: Ja.
1: En dat drankje heette Samson.
0: Samson, ja, die komt me wel bekend voor, ja.
1: En de reclamecampagne eromheen was van als je Samson drinkt, word je sterk. Dus, maar het was wel een heerlijk drankje, moet ik toegeven, hoor. Maar op een of andere manier is dat toen verboden, omdat er iets was met houdbaarheid van dat ding.
0: Oh ja.
1: Maar het was wel een lekker merk. Dus de mensen die Samson nog kennen, toe betaal.
0: Ja.
1: Ose pahile ego merk cola raha loid. Hamdai ni cola raha ki frisdrank raha.
0: Ja.
1: Met zo'n kogeltje erin.
0: Kogeltje erin?
1: Dus een kogeldop.
0: Wat?
1: Een hele speciale dopvorm. Dus had je kogeldop.
0: Maar wat voor, waarom een kogeldop? Wat was dat?
1: Tante Sima, ke leeftijd wel in Jonba.
0: Ah.
1: Toch uitleg. Kan ik dat?
0: Okay. 020-363-0808 per toe. WhatsApp bericht per huiselijke. Ja, als je dus wat van die cola of die Tori wat aan het vertelt. Wilt doorgeven aan ons.
1: Hamme ik een onderwerp die we vandaag niet gaan doen?
0: Ja.
1: Omdat die onderwerp waarom ik het rustig zijn behandel, kan ik. Serieus onderwerp.
0: Kon serieus onderwerp, Hega.
1: Mensen, jongens, meisjes, hebben allemaal te maken met problemen. Zeker als ze jong zijn.
0: Mentale gezondheid?
1: Nou ja, ook. Issues, dingen die ze meemaken. Maar de meisjes hebben de neiging om dat maar eindeloos te bespreken met hun vriendinnen.
0: Allee.
1: Eindeloos.
0: Maar ooit Oratien gekam heen?
1: Nu, na Oratien, Chaurien. Ze zijn 12, 13 jaar oud.
0: Oh,
1: ze hebben vriendinnen.
0: Ja,
1: het zijn hun hartsvriendinnen. Ze denken dat ze vriendinnen blijven forever. En ze gaan hun problemen bespreken met hun leeftijdsgenoten, vriendinnen.
0: Ja.
1: Op zoek naar erkenning, op zoek naar begrip, op zoek naar dat soort dingetjes. En dat leidt tot grote problemen bij de verwerking en bij het omgaan met problemen. Maar laten we dit parkeren voor volgende week, Lloyd.
0: Ja.
1: Omdat iets een belangrijk onderwerp was,
0: ik ga dit doen. Tim zeker maar met jij.
1: Ah, dan moeten we even iets meer tijd hebben dan Aj. Dus, maar dit punt, dit onderwerp. Er is een heel groot onderzoek geweest recent. Dus daar gaan we het over hebben dan.
0: Ja.
1: Wat daaruit blijkt, maar in een nutshell. Meisjes praten te veel met andere kleine meisjes, waardoor ze in dat bubbeltje van hun blijven en echt erin gaan geloven dat wat zij denken daadwerkelijk klopt. Daar komt het een beetje op neer. Dus, verkeerd.
0: Oké, dus dat komt dan volgende week?
1: Ergens volgende week.
0: Dus dan gaan we daar zeker over praten. Ham kan je trouwens, ham kan ik bij kabelen TikTok bij Takila. Ik ben meer een ham te gaan Takila. Ik post niet en wat dan ook. Ik doe daar niet aan mee aan dat soort rommel. Maar ik kijk wel. Ik moet wel zien wat er gebeurt natuurlijk. Doe niet aan mijn kaal, ja. Aspas meer. Ik moet wel op mijn kinderen ook in de gaten houden. Dus dan volg ik wel zijn socials. Dan TikTok bij hem Takila. Dus dan toen jij net door de hele niet gaskaaltje die wat zo kies wel ja Gaskal, ja, toch?
1: Hamdanila.
0: Schuiven. Je schuift toch zo, screen op, hè? Der broon, wie schuift naar Karega? Ik behoud schuiven van Karega. Als ze TikTok kijken, wat dan. Ik behoud handjel Karega, scherm wijs ik handjel Karega. Dus ik doe dan ook
1: swipen,
0: zo.
1: Swipen.
0: Oh, hambui swipe Karega. Hambui
1: swipe Karega. Oudje schuifelen niet, Lloyd.
0: Niet schuifelen, schuiven. Nee,
1: boy, toen maar vervelend dan met batterij.
0: Nee, maar schermoor, geintje toch, geintje schermoor, geintje naar. Maar
1: heb jij iets tegen ouderen?
0: Nee, Lloyd? Ik heb niks tegen ouderen, maar ik zie dat veel oudere mensen.
1: Ik ga weer wat uitlokken, hoor.
0: Ik weet, de Hamdanila de Polonien Haiga, TikTok, ik behoud kabletake filmen. Ik behoud take. Hoe snap je moeilijker, toch?
1: Is een bezigheid. Maar dat ding is verslavend.
0: Is verslavend, het is een bezigheidstherapie. Maar die keer, kooi bad naar, hè? Is leuk. Hambitaken die kan je. En opeens zie ik een meisje. Leuk meisje. Ziet er mooi. Leuk meisje, zag ik. Ik dacht, Otori, die wapen, een film brengen. En opeens lees ik, oh, die meisje, heiga, maar die wapen vorige leven mee, ik Londara.
1: En vorig dus, leven met je heel leven mee, Lloyd.
0: Ja, het heel leven mee.
1: Ladyboy.
0: Dus zij was een jongen, maar ze is een meisje geworden. En ze zag er echt heel mooi uit als een meisje.
1: Arre,
0: en,
1: hoe heet je bolletje, ja, ladyboy, ja.
0: Arre, maar ze zag er echt heel goed uit. Hebben een keer naar operaties
1: kunnen gaan. Toen bijna maatre, als heb je hè?
0: Bijna maat hij ook een bolletje van, oké, ik wil nog meer van die filmpjes van je zien. En toen las ik verder, ja, binnenkort heeft ze een geslachtsoperatie. Ik vind het wel leuk, toch, dat ze zo openlijk praat over haar of zijn. Hoe noem je dat? Dat ze zich zo...
1: Gender.
0: Ja, dat ze zich laat ombouwen. En dan vraag ik me af van... Oké, ik ben heel erg open. Ik vind het niet erg. Ik vind het goed dat iemand vooruit komt voor zijn geslacht. Prima, doe. Weet je, ik vind het helemaal niet erg. Het kan iedereen gebeuren en als je niet goed
1: Het is een persoonlijke kwestie.
0: Ja, als je niet lekker voelt in je lichaam, dan mag je
1: dat jij een vrouw wil zijn, Lloyd, daar kan ik toch niks aan doen. Tamai kyakaru.
0: En toen dacht ik van, zijn wij Hindustanen toch? Dan praat ik natuurlijk over onze Hindustanen. Zijn we daarin ook open? Accepteren we dat makkelijk? Vinden we het wat te fijn?
1: Sunna. Har ik mai bab.
0: Ja.
1: Die heeft een bepaalde verwachting.
0: Ja.
1: Ki hamar betwa, hamar betia, aiserehi. Dus als je afwijkt van het standaardpatroon,
0: ja,
1: dan vindt elke ouder dat al minder leuk.
0: Ja, oké.
1: Dus leuk zullen ze het niet vinden, maar ouders kunnen ook begripvol zijn. Die kunnen ook hun kind ondersteunen daarin en helpen door dat ding heen te gaan.
0: Maar zij wil wel begripvol.
1: Stel je voor dat je zoon, hè Lloyd,
0: ja,
1: even een voorbeeld, of je dochter. We hebben dit al vaker behandeld, hoor. Die is homo of die is lesbisch. Moet je dan je kind afstoten of moet je zeggen, zoon, het is eenmaal zo. Die heeft een bepaalde voorkeur. Laat ik daar begrip voor kweken. Ja. Laat ik daar op een mooie, ordentelijke manier mee omgaan.
0: Zo zou ik erover denken.
1: Want je liefde hoeft niet af te nemen voor je kind.
0: Zeker
1: omdat
0: niet.
1: Je kind een afwijkende, in jouw ogen afwijkende, seksuele voorkeur heeft.
0: Ha.
1: Dat weet je, dat is genetisch. Nou, maar het is wel aanleg.
0: Ja.
1: Dus ik bedoel, je krijgt dat mee.
0: Ja.
1: Dus ook er boeddhime, hij zegt, heiga, toch, van ik wil dit of ik wil dat.
0: Ja.
1: Dan moet je daarin meegaan. Dan moet je dat kind niet straffen, ik hoor.
0: Vind ik ook.
1: Maar ja, ik heb makkelijk praat, Lloyd.
0: Ik heb ook makkelijk praten, heiga.
1: Het onderwerp van boy. Hè?
0: Nee, maar dat was wel iets wat in me opkwam. Kan je oplossen van, ik dacht van, oké, volgens mij hebben we dit inderdaad behandeld, maar...
1: Vaak genoeg.
0: Toen dacht ik meteen van, Hamlok, zijn wij Hindustanen daarin zo...
1: We zijn een beetje conservatief, we zijn een beetje behoudend. Is helemaal niet erg, hè? Dat maakt ons ook wie we zijn. Dat is juist iets waar je trots op kunt zijn ook.
0: Ja.
1: We hebben bepaalde normen en waarden, alleen... Ouders hebben daar soms moeite mee om dat helemaal te accepteren. Maar Ubatiachor, als je naar dingen gaat, hè, Thailand bijvoorbeeld.
0: Thailand, hè?
1: De mooiste vrouwen, tussen aanhalingstekens, die daar hun job doen.
0: Ja.
1: Dat zijn mannen, hè?
0: Is gevaarlijk.
1: Dus ik behoud Sugarwali dit keer. Dan moet je al. Nee, echt waar. Dan moet je al twijfels hebben. Dan moet je al denken van, dit is nou een ladyboy. Deze heeft zich laten ombouwen.
0: Hoe weet je dat die een ladyboy is?
1: Ja, nou ja, dan moet je onderzoek gaan doen.
0: Onderzoek.
1: Ja, toen je je onderzoek carrière, veldonderzoek.
0: Nee, we gaan niet ordinair worden daarop, maar oké. Okay,
1: Italiaanse politie, Lloyd, de Chiesa.
0: Ah.
1: Je kent al die luxe merken, toch? Huh? Bulgari,
0: ja. Lamborghini, huh? Ferrari, hè, dat soort dingen. Ja, oké.
1: Okay. Nee, van die merken. Van die tassenmerken.
0: Oh,
1: ja,
0: tassenmerken. Louis Vuitton.
1: Brunelli. Juist, Louis Vuitton. Montclair.
0: Boy.
1: Dolce Gabbana. Prada. Al die luxe merken, je kent ze wel.
0: Die komen uit Italië. Oké.
1: Italiaanse merken.
0: Ja.
1: Made in Italy.
0: Ja.
1: Daar gaan ze praten op, toch?
0: Ha.
1: Want dit is mode,
0: ha,
1: made in Italy.
0: Yeah.
1: Dus hij is tip-top.
0: Yeah.
1: Mijn vrouw betaalt ook grof geld voor die dingen. Echt waar. Dus ik denk ook soms bij mezelf, van moet dat echt? Moet je echt zoveel betalen voor zo'n klein tasje?
0: Nee,
1: maar
0: man.
1: Ja, ze vindt dat leuk, dus ze betaalt het. Prima. Oké, gieke. Je geniet ervan. Zit wat in. Ik begrijp dat ook wel. Maar nu blijkt dat heel veel van die dingen eigenlijk geproduceerd worden door Chinezen.
0: Dus het is al nep?
1: Het is eigenlijk al nep. En de marges worden krapper, zeggen ze. Ik snap het niet, want als je een tas verkoopt voor 8000 euro... hoe is je marge dan krap geworden?
0: Ja.
1: Ik snap het niet. Want de productie van die tas heeft maar 100 euro gekost... en je verkoopt het voor 8000.
0: Ja.
1: Hoezo is je marge krap? Dus die arbeidsomstandigheden zijn zo slecht geworden... in al die fabrieken bijna...
0: Ja.
1: En in al die fabrieken treffen ze Chinese arbeiders. Hmm. Die uitgebuit worden. Hoe vind je die? Dus we moeten niet helemaal blind afgaan op het merk alleen, Lloyd.
0: Ja.
1: We moeten ook kijken van, hey, is het echt zo of is het niet zo? Of worden we ergens genept?
0: Ja.
1: Dus waar je ook mee genept kunt worden trouwens nu.
0: Ja.
1: Er is een hele markt ontstaan, hè? Dus van diamanten.
0: Ha.
1: Maar die hele markt van diamanten staat op instorten. Zo nu wel ook. Elke die je maar baat. Geef de deur door aan familie en vrienden. Misschien weten ze het al, misschien niet. Die hele markt van diamanten staat op instorten.
0: Want?
1: Ham even chota mijn uitleg, Karabeloid.
0: Ah.
1: Ik wil diamant.
0: Ja.
1: Mensen hebben dat lang gepromoot. Dat zijn bedrijven die dat gepromoot hebben altijd.
0: Ja.
1: Nasarkana, Ham Ortu, maar die bedrijven die er baat bij hebben, die hebben dat gepromoot. Diamonds are forever.
0: Diamonds are forever, ja.
1: Elke vrouw van wie je houdt, die verdient een diamant.
0: Ja.
1: Dat hebben we geleerd.
0: Ha.
1: Door die campagnes die op ons zijn afgekomen sinds we klein zijn.
0: Ha.
1: Diamonds are forever. Ha. En diamanten, dat geef je aan je vrouw, aan je vriendin, als je echt van haar houdt.
0: Nou.
1: Weet je, dat is heel erg duur, dat is een
0: tastbaar. Jij bent toch ook een hira, een smaragd van je vrouw?
1: Nee, dus je geeft dat cadeau aan
0: cadeau,
1: je vrouw.
0: Ja, oké. Okay.
1: Oké, okay? Maar een probleem, Wakab Helba.
0: Ah.
1: Een diamant, de meeste Awega Zuid-Afrika's bijvoorbeeld, in die mijnen.
0: Ja.
1: Dus dat ding is schaars. Diamant. Juist omdat hij zo schaars is.
0: Ja.
1: Is hij zo duur?
0: Ha, dat is mijn schaarste,
1: toch? Want ik heb diamant, John Hovega, 3 miljard jaar lagega, 3 miljard jaren.
0: Mm-hmm.
1: Dat hij van koolstof verandert
0: in diamant.
1: Omdat heb ik hem uitleggen, maar dat is een kristallisatieproces. Chemisch proces die plaatsvindt in de grond. Mm. Onder hoge druk en jarenlang, 3 miljard jaar lang. Dan krijg je diamant.
0: Ja.
1: Dus dat ding is schaars. Dus dat ding is duur.
0: Ha.
1: Maar nu zijn er allerlei fabrieken, Lloyd.
0: Ha.
1: Laboratoria.
0: Ja, ze hebben
1: namen
0: heen.
1: Met name in China. Die het ook kunnen maken binnen een paar weken. Binnen een paar weken.
0: Dus diamanten dame in een gierzeige.
1: Die hele markt van diamanten gaat helemaal instorten.
0: Ja.
1: Hoe spotgoedkope diamanten krijg je nu? Niet te onderscheiden, Lloyd. Mooi, niet te onderscheiden van het origineel. Ik dan kaske je onderzoeker het aside bij je, goed verschillen. Maar wie gaat dat kunnen doen? Dan moet je echt scheikundige zijn, dan moet je dat echt goed kunnen doen. En dat koop je voor 10% van de prijs.
0: Hmm. Nou, dus ab diamant kan je, hè?
1: Nou ja, je moet goed nadenken nu of je diamant wil kopen of niet.
0: Hey, jongen,
1: want 10%, voor 10% van de prijs kun je even mooie diamanten kopen. Nu zeggen echte diamanthandelaren van maar dat ding is dan nep, toch?
0: Ah.
1: Ik snap het wel.
0: Yeah.
1: Ik denk ook dat er heel veel mensen zullen zijn van nee, ik wil een echte diamant hebben. Maar ja, wat is een echte diamant nu dan?
0: Ojito. Dus ja, nou ja. Goed.
1: Je kunt wel zeggen echt is echt en nep is nep. Maar ja, hoe ga jij dat weten bij je?
0: Ja. Hamsojila, hebben wij in onze gemeenschap veel mensen die van diamant houden of diamantbrekertje liggen?
1: Heel veel. Ja? Ik vroeg het aan mevrouw vanmorgen. Ha. Van, zou jij zo een nep diamant, tussen aanhalingstekens, kopen of willen hebben?
0: Tuurlijk.
1: En haar reactie was, nee, ik wil een echte.
0: Dan kan je ze toe onderscheid krijgen.
1: Omdat zij denkt, nog steeds denkt, en heel veel mensen denken dat nu nog wel.
0: Ha.
1: Van die leeftijd, toch? Van diamant is nep en echt. Alleen de jongeren, Lloyd, die raken eraan gewend al. Die hebben zoiets van, wacht even. Ik kan voor €1000 hetzelfde kopen wat ik voor 10.000 moet betalen. Waarvoor ik 10.000 moet betalen. Weet je wat? Laat ik die van €1000 kopen. Die is even mooi, even leuk, even goed, even trendy.
0: Ja.
1: Dus dan is het ook betaalbaar voor hun geworden nu en haalbaar. Ja. Want voor een diamant, dat had jij een diamant toen mijn kind. Hey, dan moet je wel even sparen, toch?
0: Ja.
1: En jongeren hebben dat geld niet. Ja. Gen Z heeft dat geld niet.
0: Ja.
1: Over het algemeen. Dus die kan nu ook diamant kopen, weet je?
0: Ja. Na,
1: dekle to?
0: Dekle.
1: Gyan ke baad sunne wala bachai ke thoda sun diya. Aur
0: coffee chai jab suni hai to ye sab cheezon mahina se pehle ya een week van tevoren hoor je eerst op coffee chai en dan zie je dat op het nieuws of wat dan ook. Dan hoor je daar meer over en dan gaat het ook leven. Dan hoor je iets van hamlo coffee chai mit jwa ke bare mein batate.
1: Zo is dat. Kijk, bij sommige producten, en je kunt hier lang over meepraten. Ik merk dat jij niet erover wil praten, Lloyd. Maar eigenlijk, ik ook ghari, toch? Zeg maar, je hebt een echte Rolex of een neppe Rolex.
0: Ja.
1: Er zijn mensen die zeggen van zondag, geef mij een neppe, is even goed.
0: Ha.
1: Maar er zijn ook genoeg mensen die zeggen, nee, no way. Ik moet een echte hebben. Maar soms zie je het verschil gewoon niet tussen echt en nep.
0: Nee, maar ja, goed. Ja,
1: toch nog wil je naar die officiële zaak gaan.
0: Ja.
1: Om een officiële Rolex te kopen. Zelfs als die nep is, want dat weet je dan misschien niet eens.
0: Ja.
1: Maar jij wil wel het gevoel hebben, in je hoofd hebben in elk geval.
0: Ja.
1: Dat jij het officieel hebt gekocht op een officiële plek.
0: Ah.
1: Bij een echte Rolex dealer of bij Rolex zelf.
0: Ja.
1: Want dan weet je, dan geeft dat jou een goed gevoel. Van ik heb een echte aan. Dus dat ding ligt best wel gevoelig tussen nep en echt.
0: Ja.
1: Over neppe vrouwen gesproken. De klitten?
0: En zirconia, is dat ook een namaak diamant, zirconia?
1: Nee. Zirconia. Ik heb het hier over echte diamant.
0: Echte diamant, hè?
1: Real, the real thing.
0: The real thing, oké.
1: Okay. Niet verwarren met al die andere neppers. Dit is gewoon echt diamant. Alleen in een laboratorium gekweekt.
0: Ja.
1: Dus dat proces van 3000 miljard jaar is teruggebracht, want het is een chemisch proces.
0: Naar een paar weken. Ja.
1: Lopende band. Die hele handel wordt overspoeld.
0: Nou, ik denk dat de diamant Dam Girjega. Hè? Binnenkort.
1: Ham Jaila, heb ik ook diamant. Sona ke dat na? Diamant ke dat, Ham Jaila.
0: Diamant. Jo chamkega, je doet de kabel chidori.
1: Kop chamkega. Agua lagabe, toch? Doe tien uur lagabe.
0: Hey, raad ke tu jelie, tu khani muwa khani khole, tu dikhe te kuch chamkega, kuch duri se.
1: Nee, maar die voortanden, die bovenste twee zijn toch wat groter?
0: Ja.
1: En doe nog met hem, lagwaab. Ik wil laal wali, ik wil blauw wali.
0: Maar veel vrouwen hebben dat, hè? Ik bedoel, Madonna heeft het ook. Maar ik heb wel een heleboel vrouwen gezien, hoor. Kees het
1: heel legaal. Nu geloof je het wel. Geloof je het wel, man, Madonna.
0: Ja, ik geloof het meteen.
1: Toen wil ik gewoon zeker,
0: Nee. Maar Karib me kono raha, John Kabe raha, lagai raha, dat wa me. Nu weet ik het weer.
1: Oké.
0: Even over die Supercola. Supercola of Spurcola is een historisch colamerk dat in 1948 werd geïntroduceerd door Canada Dry, zegt Henry Noor Mohammed. Canada Dry, 1904, bedacht in Toronto door een Canadese man, John McLaughlin.
1: Lloyd, te veel informatie.
0: Nou, Samson was een siroopachtig drank, Anand.
1: Juist.
0: Daarom was hij niet lang houdbaar.
1: Wel lekker. Dus de mensen die dat geproefd hebben en gedronken hebben, die wil ik horen. Die mensen wil ik horen van Hampili Hamme Aysel.
0: Rafi Piesega.
1: Anda raha ki na raha.
0: Anda?
1: Hè? Anda.
0: Anda.
1: Ande ke ganda.
0: Ja.
1: Nee. Ego aurat bichari varen karat raha. Nou ja, een hele familie was aan het varen. Toen jane hem botlobi karila loit.
0: Ja.
1: Maar dan botia me sa man, hamna ni yuru karke ki gewoon chalawatra Delft me.
0: Ja.
1: en onder een brug gingen ze. Op Brokia kan niet wachten, maar altijd dat lukt. Ja. Ik kon je bij Biggie koos niet.
0: Ja.
1: Altijd. Die vrees heb ik altijd. Ook als ik in Amsterdam vaar, bijvoorbeeld in de grachten.
0: Ja.
1: Je bent altijd bang. Je bent altijd bang. Je bent altijd bang. Je bent altijd bang. Je kunt niet naar boven gaan.
0: Dat doe ik erin.
1: Hoe ze op een taraba, op die brug, jij vaart daar onderdoor. Ja. Ze kunnen van alles gooien naar beneden.
0: Ja, maar dat,
1: voordat je boven bent, zijn ze al weggerend.
0: Maar Anne, dat is hetzelfde als je met je auto rijdt en je rijdt onder een viaduct. Dat iemand vanuit de brug wat kan gooien.
1: Dat, ja, dat wel. Maar dat is minder erg dan waar je open en bloot aan het varen bent. En iemand pest op je. Iemand pest op je auto of iemand pest op jou. Hey, dat is wel een groot verschil, hoor. Dus, hamte ik tot Chikna Bati.
0: Ah, Chikna.
1: Chikna.
0: Ah.
1: Of Chikna bij Bati. Doe nog Bati. Dus ham to Bati uchi. En dan vaar je eronder. Dus dan komt het elke keer wel in je op van... Hey, kon een banmaast horoba maar pe jona bekoch kariga. Dus in Delft hè, heb je ook zo'n paar van die banmaast gehad. Dus wat er aan moen gaat er aan, brokje op. Dat je botia je voorbij gaat, hebben ze die halve watermeloen per ongeluk of expres naar beneden gegooid. Maar dat ding komt met de vaart naar beneden, toch?
0: Ja.
1: En jij hebt zelf snelheid en dat ding komt naar beneden. Dus je hebt twee krachten.
0: Ah.
1: Ego voorwaarts, ego nietje, wali.
0: Ah.
1: En ze komen paf.
0: Ja.
1: Tegen elkaar.
0: Ja.
1: Dus mensen zijn verwond geraakt en allemaal gedoe. Dicht let op, Ben Masi. Chandal.
0: Behoed, Ben Masi.
1: Delft met Coach Ben Masi.
0: Nee, jongen.
1: Oké. Okay. Je Delft.
0: Nou. 1 minuut Brassenvest.
1: Bol Lloyd hem zo niet laat, oké.
0: Ik had updates toen betijds een keer van Brassenvest dat georganiseerd wordt in Den Haag. 29 en 30 augustus.
1: Toebol. Toen met Poets van Bolly.
0: Nou ja.
1: Wat zou jij willen weten als luisteraar? Wat zou jij willen weten?
0: Nou, ga mij dat Janneke. Kon bent eigenlijk. Welke

0: over, hum namon sab bol sakila loit ma ei bola koi bhi natulak ma hame ego advice ba ko sunne walo khana brasafest.nl khana di website brasafest.nl to website to ape ja aur to ke sab dekha jai ek dai mein. Dat is mijn advies eigenlijk, makkelijk advies. Als je hoe moeilijk hoe je gaat naar onze Facebookpagina, van Ujala bijvoorbeeld, of van Brassafest. Als je jij kan wapen dekhle op brassafest.nl, dat ook het dekhaai jijga. Jurte ki kon kon bent aiga. Jij kunt ze ook noemen, hè, Lloyd?
1: Ja, ik kan ze allemaal opnoemen, maar toch hamto
0: dien. Exclusief,
1: hamto dien bhartje lijna, maar exclusief heiga. Natuurlijk hebben we de band, hebben wij. We hebben Umer en Scott hebben wij ook. Trouwens, Umer.
0: Surya
1: Omrao, Shivam Rajaram hebben wij. We hebben Sensation. Kon je te mangen bolle? Hamati bolle, ki van kijk, Umer waar ik te zijn. Jaldina, show deed, wat dan ook. Dit jaar heeft hij ergens een show gegeven, maar dit is de tweede keer dat hij dan ik op Barca haal mee hem nog keer staat. Show Diga.
0: Dat zover weet ik het niet. Weet. Zover dat ik weet ik niet, maar hem wel bolse kila sabse Barca evenement. Hindustani ke.
1: Ja.
0: Evenement. Ander mee, indoor. I haiga. Dus ja. Iemand ook iemand je toe aye. Parwaar ke saath aye. Khoob ghanit kariye. Khoob ghanit kariye. Dinwa bhar ghanit kariye. Omdat je al die geweldige artiesten. Jekar tu sunega. Jekar naam tu sunega. Die je meemaakt. Op een bia of een batwaan of een feestje. Je krijgt ze allemaal. En ik kon daar toch in naar buiten. Kie, hamme nota naar middel kan je ze hem jij. Nou, want die nota is sap koi ke kati. Er is een nota voor iedereen. Iedereen
1: voor,
0: is welkom.
1: Van jong tot oud.
0: Ja. En toen na dat je van hem waan pe kan je jij ke naartje ben. Nee, want iedereen mag meedansen. Wij zijn één grote familie.
1: Ja.
0: Daar zorgen wij voor.
1: Ja.
0: Wij gaan ervoor zorgen dat iedereen zich lekker voelt. Prettig voelt, welkom voelt. Wat ook ik ga niet meefeest, kan ik bij hem lukken zeggen. Dus kom het meemaken. Na dure je, na zo je van kahoi, parkeer karab kahape, kaise bitter jabe, kaise toilet. Alles is geregeld bij je. Toen netjes je parkeer kreeg, er zijn genoeg parkeerplekken buiten. Dus toen bij je gewoon rastappen, kotsakega, any place. Toen parkeer kreeg je, toen bitter je, je had openbaar vervoer. Ook makkelijk, je gaat de hele dag genieten. Niemand, koi kushna kar sakega. Ham log batina. Het is leuk, het is gezellig, het is voor kleine kinderen, het is voor volwassenen. Aur khyal kariye loit, doi beje sanja ke suru ho jayega. Dus tu na sochiye ham raat bi raat na ja feed so is kare na.
1: Raat bi raat.
0: Doi beje sanja se suru ho jayega. Dus tu doi beje khoon pahunch jaiye wahan. Aur 12 1 baje raat talak rahiye. Ham log ke sange khoob face kariye. Khana, peena, saman kiniye, ghumiye. Nachiye, benches ke khanit kariye, kitna mooi chich rahega. Ma Bentwan ke over to bolat rahe loit.
1: Ya.
0: Ki kon kon rahega. Ek aadgo hum log bol chukli to.
1: Ya.
0: Express bhi rahega. Sarigama Records ke crew rahega. Dher sangashoman. The Legends bhi rahega.
1: The Legends, ya.
0: Fasil, Ibo, isap rahega Londwan. Natraj Shivam Rajaram ke saath. Diamonds bhi rahega. Diamonds 2000 bhi rahega. Met Abit, loit. En natuurlijk al die andere jongens. De band kan over to bolchukle met Kieran. Sensation rahiga met Viresh. Dus dheer rahiga loit.
1: Ja,
0: Chaar-paanch go dansgroepen rahiga loit.
1: Ja.
0: Dat gaan we nog updaten.
1: Ja.
0: Vandaag of morgen.
1: Ja.
0: Want er zijn nog meer dansgroepen ingeplucht. Er zijn een aantal dansploegen die we er buiten hebben gehouden. En moeten laten. Maar een paar hebben we ingeplucht. Omdat we ze het gunnen. Ze hebben zo hun best gedaan, we gaan nog een paar inpluggen. Dus beetje mee, nacho Gabi. Dus toen zocht je dansgroepen naar Calipodium optreden, Kariga. Maar die dansgroepen gaan meedoen met ons ook.
1: Oké.
0: Okay. On the floor.
1: De hoenetje.
0: Arre, hier, kahena.
1: Acha.
0: Keto Jagaba, waar je kunt dansen. Als je gewoon ergens naartoe gaat, voel je je bezwaar toch? Denk je van kakarebe, kanakarebe. Lloyd? Maar het is hartstikke leuk, echt waar.
1: Ja, zeker.
0: En die early birds die zijn super goedkoop, dus kinle toe.
1: Vanaf slechts
0: 8,50 euro. 5 genus toe genus baat het or sasta baat het. Toe ekele baat het het hora se. Dus regel dat ding. Want dat ding is bijna uitverkocht. Super early bird.
1: Ja.
0: Hebben jullie 80% pohonj gebaat?
1: Dat gaat heel hard. Dus toen wacht die nakker hier. Want dan gaan we naar de tweede fase. Dus ja, haasje om je tickets te kopen. En 29 augustus. Daarna het er niet door. Maar voor je het weet is het zover.
0: Ja, en er zijn twee areas. Dus doe je hal heiga. Ego heiga food hall. Jaan pe khana pina lounge hai. Kursi tafra ke saath netjes se tu bait ke khaiye. Om waan pe bahut hartaal bhi na rahega. Dus je kunt rustig even met elkaar praten. En gezellig eten. En daarna heb je die andere grote hal. Jaan pe tamasa heiga. Dus

0: Het is echt super leuk om het mee te maken, Lloyd.
1: Ja, Larkin Merkin, leken hier. Baby's mogen ook mee, maar hè?
0: Dus ja, het is. Ook het is de Higa Den Haag mee. Ja, Den Haag.
1: Den Haag GIA Event Center. Ik zal de namen even snel opnoemen, Anand, want dat zijn er heel veel. Het is
0: te moeilijk, maar ik ben een mooi gezellig badja toen niet warrek. Tap to bat auto, tablek han bat yaila, tablek to ganwa khoj lego mooi wali jabat jas wali.
1: Ja, ja, ja, go ham khoj ila, khoj ila.
0: Brasa fest sunne walo, brasa fest sunne walo. Je moet erbij zijn, je moet. Toke keus na haiga. Ibaris me sabse badka evenement hi haiga indoor. Hindustani ke, hamna boli la dusar jat ke, dusar chij ke, Hindustani ke. Jahan pe tu aji aja, jai als jongere kunt erbij zijn. Kom als groep. तो हम जाने ला तू अकेले में जाएगा फेस करे मैं तो कहना चाहिए अकेले में आवे के ई फेस तो हमें कम मत इधरेन लॉयड तू बता दे
1: तू हमारे बारे में बताएगा
0: हाँ Vooral die meisjes van Lloyd.
1: Umar Wagituzijn komt er. Shivam Rajaram, Tira, Kuzal, Varshita Huyana, Sujil Umrao, Kieran Kidar, Fazil Wagituzijn, Rani Dattai hebben we, Nizam Wagituzijn, Sanjay Jodha, Roshana Balgobin, Sonia, Mukesh, Mr. Black, Lady Sanjana, Anupa, Abituzijn, Randir Badri, Divag, Wikiman, Iwo Wagituzijn, Viresh, 100 Aigabhi, Ranjay, Kingla, Joe, Vinay Kalpu is mijn neefje. Fardin, Donovan, Miss Ansh, Bichun, Steven Kedar, Avisha, McRae en nog veel meer.
0: Ai boy, Lloyd, bahut jabardast bolle. Maar ik heb een idee, hè. Ik heb een idee, Lloyd.
1: Gewoon idee.
0: Kunnen we niet in elke uitzending die we hebben, en van Coffee and Chai, CC, ook een liedje draaien van één van die artiesten of twee van ze. Een beetje op de achtergrond. Even kort. En dan vertellen.
1: Ahoy, zeg,
0: is toch leuk?
1: Ja.
0: Als we dat elke keer kunnen doen.
1: Ja.
0: Heb jij toevallig iets van Afisha's klaarstaan? Toevallig leuk?
1: Afisha.
0: Dus veel mensen kennen Afisha niet.
1: Nou.
0: Veel mensen kennen Afisha niet. Maar wij kunnen toch even een nummertje van Afisha laten horen?
1: Natuurlijk kunnen wij een nummertje van Afisha laten horen. Namelijk een
0: website bij Haiga. En kon nummer Haiga website bij Boeham.
1: Nou ja, maar dat maakt niet uit. We hebben wel Afisha hoor. Toen mij Afisha is toen aan het hand.
0: Laten we met een artiest beginnen die weinig mensen kennen. Maar waarvan ik denk van hé.
1: Ja. Dik Awehega, Afisha, Awehega, Afisha. Afisha,

0: lul krijgen, Lloyd Coach.
1: Ja, ja, ja. Brazzavest. 29 en 30 augustus in GI Event Center Den Haag. Met check voor alle informatie op brazzavest.nl.
0: Lloyd, zomaar ik ook ga naar deze, maar is niet erg.
1: Stel in, hè?
0: Lloyd, nee. je moet ergens drie kwart van dat nummer gaan, of halverwege toch, Lloyd? Anders hoor je die intro alleen en we hebben weinig tijd. Maar we hebben zoveel geweldige zangen, dus misschien moet je dat even voorbereiden, dit is, Lloyd, voor
1: dit
0: jezelf.
1: Dit is een live uitzending, ja, Alan. Dus ja, hoort jij. Hoort jij. Dik affiche aan je pier. कितना मुझसे गाँव ही ना ना एक फ्राम आप घर जाने जा रहे हैं अफीशा के नहीं किना जाने के मार नहीं वैक करना अफीशा ना
0: Dus kijk dan. Dus dit ga je allemaal meemaken. Je laat je verrassen.
1: Ja.
0: Want Ujala na lauwlauwtjes zit ik in die
1: baton. Zeker niet.
0: Ik word jabbertjes. Leuk?
1: Ja.
0: Maar zo na dit. Toen als Afishake haar uitzending met kooi na kooi ke zo na dit. Kooi hem leuk, leuk.
1: Hoi jij.
0: Dankjewel. En geniet van de middag. En weekend trouwens.
1: Yes.
0: Bye.
1: Je had de kabinet toen hij koffie, chai, middagshow. En dit is Afisha, ook aanwezig op Brazzavest. Check voor informatie op brazzavest.nl.

Deke Anand, oké, bagi bara de compliment milecha. Soms praten we over gevoelige onderwerpen en soms, ja, dan hoor je mij wel lachen op de achtergrond, wat dan ook, maar hamna kabile hasila over dat onderwerp of wat dan ook, maar doe ze tjieke bare me hamna hasila. Maar sommige gevoelige onderwerpen moet je met jij laten, daar nemen we wel tijd voor hoor. En na heb je ham hasila keer Anand hasenei. Maar ja, ham tani jada hasila, liekje zeggen, roos. Maar Anand, roos wil ik je dik. Ujala ki adamia professioneel hai ga. Tu has ya na has? Roos, ook een hele goede middag. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Billing Jaap zegt.

is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen afgebrand. Honderden mensen geëvacueerd. De brand brak rond 3:30 middags uit. De expertisecentra voor post-covid blijven een jaar langer open. Er is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar voor hun voortzetting. In Suriname is een 58-jarige Colombiaanse verdachte ontsnapt uit een cellencomplex. Hij was betrokken bij drugstransportonderzoek. Bij een aardverschuiving in Chongqing, China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen vermist. Zeker 1300 mensen geëvacueerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen afgebrand. Honderden mensen geëvacueerd. De brand brak rond 3:30 middags uit. De expertisecentra voor post-COVID blijven een jaar langer open. Er is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar voor hun voortzetting. In Suriname is een 58-jarige Colombiaanse verdachte ontsnapt uit een cellencomplex. Hij was betrokken bij drugstransportonderzoek. Bij een aardverschuiving in Chongqing, China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen vermist. Zeker 1300 mensen geëvacueerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sofie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Witagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
1: Het weer tot slot.
0: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: U luistert naar Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio, headlines. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen afgebrand. Honderden mensen geëvacueerd. De brand brak rond 3:30 middags uit. De expertisecentra voor post-covid blijven een jaar langer open. Er is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar voor hun voortzetting. In Suriname is een 58-jarige Colombiaanse verdachte ontsnapt uit een cellencomplex. Hij was betrokken bij drugstransportonderzoek. Bij een aardverschuiving in Chongqing, China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen vermist. Zeker 1300 mensen geëvacueerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.